0: app. In de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Zuid-Hollandse Den Horen staat een bedrijfspand in brand. Het gebouw is volgens de brandweer niet meer te redden. Er wordt vooral hard gewerkt om ervoor te zorgen dat andere gebouwen niet in brand vliegen. Het getroffen bedrijf maakt mechanische skibanen. Er komt veel rook vrij bij de brand die over de snelweg A4 trekt. De Duitse defensieminister waarschuwt voor de toename van polarisatie en verdeeldheid in Duitsland. Als mensen het fundamenteel met elkaar oneens zijn en daar zelfs ruzie over maken, is niemand meer veilig, zei hij op een lezing in Berlijn. Hij noemde Finland als ultiem voorbeeld waar juist veel verbondenheid is tussen mensen. Er zijn nog twee mannen opgepakt die een aanslag wilden plegen op het Witte Huis vorige week. Ze wilden met drones en sluipschutters toeslaan tijdens het kooigevecht voor de verjaardag van president Trump. Dat werd georganiseerd in de tuin van het Witte Huis. In totaal zitten er nu 7 mensen vast voor het plannen van die aanslag. En Frankrijk had er 4 uur voor nodig, maar ze hebben gewonnen van Irak op het WK voetbal met 3-0. De rust duurde ruim 2 uur, doordat er een zware onweersbui over het stadion trok in Philadelphia. Het noodweer zorgde ook voor problemen bij Spanje. Daar moest de training worden afgebroken door zwaar onweer en harde wind. Het weer van Weer Online. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag wordt het weer zonnig en tropisch warm met 32 graden. De dagen daarna kan het zelfs 37 graden worden. En dat was het nieuws op Slam.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Vlak langs de A4 bij Delft staat een loods in brand. De rook trekt over de snelweg die in beide richtingen dicht is. Het gebouw is voor een groot deel verwoest door de vlammen. De brandweer kon wel voorkomen dat andere gebouwen ook in brand vlogen. Voor zover bekend was er niemand binnen. De oorzaak van de brand is niet bekend. Cardiologen willen de zorg toegankelijk houden door minder te doen. De afgelopen jaren is goed gekeken wat wel en niet zinvol is. En alles wat niet helpt voor een patiënt wordt geschrapt. Volgens de Vereniging voor Cardiologie werden veel van die dingen nog steeds gedaan, omdat ze altijd gedaan werden, maar het hielp niet. Twee vliegtuigen zijn dit weekend bijna op elkaar gebotst in Boston. De piloten van een vliegtuig dat ging landen konden dat maar net voorkomen. Ze zagen op de grond een ander vliegtuig op een kruisende landingsbaan en vlogen een extra rondje voor ze alsnog veilig zijn geland in Boston. De toestellen misten elkaar op 100 meter. En de straat van Hormuz is volgens Iran voorgoed veranderd en het wordt nooit meer zoals het was voor de oorlog. Vanuit Teheran blijven ze de vaarroute controleren en dus bepalen wie er wel en niet door mogen en onder welke voorwaarden. Dat zou volgens Iran mogen volgens het internationaal recht. Andere landen hebben nog niet gereageerd. Het weer van Weer Online. Het is droog en een graad of 18. Overdag is het zonnig en 28 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer met vrijdag plaatselijk 38 graden. En dat was het nieuws op Slam.

0: smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Een grote loods is vannacht uitgebrand in Den Horen, vlakbij Delft. De vlammen sloegen aan alle kanten uit het gebouw en er kwam veel rook vrij die over de snelweg A4 trok. Die moest daarom in beide richtingen dicht. Roetdeeltjes kwamen tot een kilometer verderop neer, maar dat is volgens de brandweer niet gevaarlijk. In het Gelderse Haalderen, vlakbij Nijmegen, is een kind op een fiets aangereden door een vrachtwagen gisteravond. Die raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde op een provinciale weg. Hoe het mis kon gaan is niet bekend. De bestuurder van de vrachtwagen is aangehouden. Nederlandse bedrijven zijn vorig jaar minder vaak gehackt door Rusland dan in eerdere jaren. En als het toch gebeurde, was de schade minder groot, schrijft het AD. Vorig jaar werd iets meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven het slachtoffer van een aanval. Een paar jaar geleden gebeurde dat nog bij 8 op de 10 bedrijven. En Noorwegen is zeker van een plek in de volgende ronde op het WK voetbal. In New York wonnen ze met 3-2 van Senegal. Topspits Erling Haaland scoorde 2 keer. Vrijdag moeten de Nooren tegen Frankrijk uitmaken wie de groep wint. De Fransen wonnen vandaag met 3-0 van Irak. Door zwaar onweer duurde die wedstrijd 4 uur. Het weer van Weer Online. Het is droog en een graad of 18. Overdag is het zonnig en 28 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer met vrijdag plaatselijk 38 graden. En dat was het nieuws op Slam.

0: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
1: De Slam Weekend Mix. De kick-off van je zaterdagavond met Martin Pieters. Iedere zaterdagmiddag vanaf 5 uur.
2: Dit is Slam.
0: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
1: Via je smart speaker, app, in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. In Den Horen, vlakbij Delft, is een grote loods uitgebrand vannacht. De vlammen hebben het gebouw volledig verwoest. Er kwam bij de brand ook veel rook vrij die over de snelweg A4 trok. Die moest daarom in beide richtingen dicht. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Cardiologen willen de zorg toegankelijk houden door minder te doen. De afgelopen jaren is volgens het AD goed gekeken wat wel en niet werkt. Wat niet helpt voor een patiënt wordt geschrapt, zodat er meer tijd overblijft voor patiënten die zorg nodig hebben. Veel van die dingen werden alleen nog gedaan omdat ze altijd werden gedaan. Er zijn nog twee mannen opgepakt die een aanslag wilden plegen op het Witte Huis vorige week. Ze wilden met drones en sluipschutters toeslaan tijdens het kooigevecht voor de verjaardag van president Trump in de tuin van het Witte Huis. In totaal zitten er nu 7 mensen vast voor het plannen van die aanslag. En het was een lange zit voor Franse voetbalfans vannacht. Frankrijk-Irak duurde 4 uur... doordat er in de rust zwaar onweer over het stadion in Philadelphia trok. Frankrijk won wel met 3-0 en is door naar de volgende ronde. Dat geldt ook voor Noorwegen, dat moeizaam won van Senegal met 3-2. Vrijdag speelt Noorwegen tegen Frankrijk. Dan het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zonnige en zomerse dag met 28 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer, met vrijdag plaatselijk 38 graden.
4: Jezus.
3: En dat was het nieuws op Slam.
4: Dankjewel Peter. Een hele goede morgen. De wegen af met Flitsmars. De Flitsmars heeft goed nieuws. Meldt geen vertraging en geen controles op snelheid. Kom je nou flitser tegen of sta je in de file, kun je dat doorgeven aan de studio van Slam. Met die welbekende Flitsmars-app. Hartelijk dank.
5: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
6: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
7: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook. Uit de meterkast.
6: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
9: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
10: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
13: Dit programma wordt mede mogelijk.

0: Summer, wat wou ik zeggen? Ja, het stond in die Summer 500. Rainbow in the Sky.
1: Marijn Oosterveen.
0: Heb je vorige week dus ook voorbij horen komen in die lijst met de 500 grootste zomerhits nu terug te vinden op slam.nl. Mocht je die terug willen lezen, want het was één groot feest vorig jaar. Mocht je een barbecue hebben of zo, is het ook lekker om die lijst gewoon even ergens opgeslagen te hebben. Slam.nl, dan kun je die Summer 500 editie 2026 vinden met de 500 grootste zomerhits aller tijden, gekozen door jou. Dank nog daarvoor. Goedemorgen, 10 minuten over 6. Het is dinsdagochtend 23 juni. Ik hoop dat jij goed gaat. Ja, onze gedachten hier bij Slam gaan uit naar een man op een camping in de Amerikaanse staat Californië. Hij liet gisteren zijn zonnebril in een campingtoilet vallen. En hij probeerde die ook terug te pakken. Dit was zo'n natuurtoilet. Je kent dat misschien wel als je eens bent gaan kamperen in Scandinavië. Daar heb je ze heel vaak staan in de bossen. Dat is een gat. En daar doe je je behoefte in. En nou ja, dat komt dan onder het toilet terecht. Dat niet aangesloten op de riolering. Dus dat, nou ja, dat blijft daar gewoon liggen. Deze man liet zijn zonnebril dus vallen in dat natuurtoilet. Hij probeerde zijn zonnebril te redden, maar tevergeefs, want hij viel zelf in de opvangtank onder het toilet. Ah! Hulpdiensten moesten hem bevrijden. Hij heeft in totaal zo'n 15 minuten vastgezeten in de tank met stront en poep. Dat is hetzelfde, stront en pis. De man raakte niet gewond, maar werd na zijn redding wel grondig schoongespoten door de brandweer. Dat kan ik me goed voorstellen. Ik ben ook wel eens gaan kamperen en ja, ik wil nu alvast zeggen, als mijn zonnebril in een van die toiletgebouwen of op de plek waar het chemisch toilet geloosd wordt, dat is ook zo'n smerige plek op een camping. Dat is irrationele angst van mij. Als ik hem daarin laat vallen, op de plek waar het chemisch toilet geloosd wordt, geleegd wordt, of gewoon een toilet in op een camping. Kijk, als mijn eigen toilet is, ala, maar op een camping niet. Hè, dan kan het nog een Ray-Ban Mercury Gucci zonnebril zijn, €5000. Zodra die in een toilet valt op een camping, dan hoef ik hem niet terug. Dan is hij afgeschreven. Mocht je vandaag aan het eind van de dag denken, oh, wat een dikke scheiddag, het kan altijd nog erger, want deze man had letterlijk een scheiddag. Goedemorgen Slam, het is op dit moment droog, een graad of 18. Vandaag wordt het maximaal 32 graden. De dagen na vandaag nog warmer.

Justin Bieber, what do you mean, slam? Goedemorgen. Ik kijk in mijn glazen bol. Het wordt druk op de Nederlandse wegen vandaag. Een spits van je welste. Heeft onder andere te maken met de A44, de A30 en de A27 die afgesloten zijn. Mensen moeten dus omrijden. Onder andere druk op de A2 verwacht ik vandaag. A1 misschien ook wel wat drukker door die A30. A4 misschien ook wel wat drukker door die A44. Als je met de auto op pad moet, heel veel sterkte vandaag. Want het wordt druk op de Nederlandse wegen, voorzie ik in mijn glazen bol. Ik moet het toch nog ergens over hebben. Het is het WK voetbal wat de klok slaat. En Argentinië won gisteren met 2-0 van Oostenrijk. Plaatsen zich daarmee ook voor de volgende ronde van het WK voetbal. Dus ze zijn er weer bij. En dat is al zich prima. Lionel Messi scoorde beide doelpunten voor Argentinië en bracht zijn totaal op 18 WK-goals. En daarmee verbrak Messi het record voor meeste WK-doelpunten ooit. Hij heeft er nu 18 in totaal volgens mij op alle WK's waar hij ooit aan heeft meegedaan. En dat is een record. Ik zou willen zeggen, gefeliciteerd Messi. Maar dat zou dan heel ongemeend zijn. Zak in de zon, Messi, zou ik willen zeggen. Messi vind ik een van de meest onsympathieke spelers dit WK, maar ook voorgaande WK's. En we gaan overtreding na overtreding, waarbij je echt afvraagt waarom hij geen rode of gele kaart krijgt. Hij speelt daarbij ook onsportief, vind ik. Dat kun je vast wel herinneren, 4 jaar geleden, dat ze wonnen van Nederland na penalties, was ook op het WK voetbal. Op 1 penalty na hebben ze gewonnen. Strafschoppen, daar kwam het op neer. Op 1 strafschop na hebben ze gewonnen. Nou ja, dat werd bekend. Zij hebben gewonnen die wedstrijd op 1 strafschop. Nadat er echt, 100 minuten gevoetbald is. Toen stormden ze richting de Nederlandse supporters als een soort hele grote middelvinger om even te laten zien dat zij de beste waren. Ze schoten op een gegeven moment tijdens die wedstrijd de bal in de Nederlandse dugout. En dat negatieve sentiment rondom Argentinië en vooral rondom Messi, dat heerst ook in andere landen. Als je online de reacties erop naleest, en sure, als je naar India gaat, dan zullen de mensen in India zeggen dat dat de beste speler aller tijden is, Messi. En hij kan vast goed voetballen, hè? Maar het gaat om meer dan dat, vind ik, voetballen. Voetballen gaat ook om sportief het spelletje spelen. Ronaldo kan ook goed voetballen. Die kent alle spelers, geeft iedereen netjes een hand of zelfs een knuffel tijdens de wedstrijd. Virgil van Dijk bijvoorbeeld, die beelden staan allemaal online. Die speelt sportief. En dat kun je niet zeggen van Messi. Messi is gewoon een lul. En dat moest er gewoon even uit. Messi is gewoon een enorme lul. Dan kun je nog de sterspeler zijn van elk WK dat ooit geweest is. Messi is gewoon een enorme lul. Ik hoop dat er weer een Argentinië-Nederland wedstrijd komt dit WK. En dat wij dan het land zijn dat Messi mogen uitschakelen. Die voor Messi. Nieuw.

0: Danny Roll, Run It, hoorde je bij Slam. Zometeen onder andere muziek van Another, 54 Ultra, Talk To You komt eraan. En ook deze hoor je zometeen. Tiësto Traffic, na het kortste reclameblok in de geschiedenis van deze zender, denk ik.
1: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
2: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
1: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
3: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
1: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
3: Bestel je OBU op netlink.nl.
4: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
5: Costa del Korting. De dikste deals van Apple, Philips, Ariel en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.
4: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
0: Een hele goede morgen, Slam. Het is 1 minuut voor 6:30. We zijn vroeg vandaag. Het weerbericht krijg je van Weer Online. Het is zondag, af en toe wat sluierbewolking. Van noord naar zuid wordt het 28 tot 32 graden. Bij een zwakke tot matige oost- tot noordoostenwind. Mocht je gaan watersporten vandaag, dan is het natuurlijk handig om te weten. Dan de wegen af met flitsmarge. Die meldt al 75 kilometer aan file. Dit zijn de vertragingen vanaf een kwartier. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintam en de Empelbrug. Er staat een minuut of 20, 6 kilometer. Half uur vertraging gemeld op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ippenburg en Zoeterwoude-Dorp, 12 kilometer. A15 Gorinchem-Nijmegen tussen Arkel en Deil. Een kwartier, 5 kilometer file. A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Prins Alexander en Nieuwekerk aan den IJssel. Een kwartier, 5 kilometer file. En een kwartier gemeld op de A27 Breda-Gorinchem. Breda-Gorinchem ook wel tussen Nieuwedijk en de industrieterrein Avelingen. 5 kilometer file heeft alles te maken met de wegwerkzaamheden op die A27. Controles op snelheid zijn niet gezien. Lekker doorkarren deze dinsdagochtend. Het laatste nieuws, Peter van Uithuizen. Kom er maar in. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Hey.
6: Problemen bij Frankrijk-Irak op het WK voetbal toen een flinke onweersbui losbarstte. De wedstrijd in Philadelphia werd 2 uur stilgelegd en een deel van het publiek moest eindelijk het stadion uit. Frankrijk won uiteindelijk met 3-0. In Montreal, Canada, zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij. Het zijn een agent, een burger en de schutter zelf die door de politie werd doodgeschoten. Het gebeurde in een Joodse wijk. En het wordt heet vandaag en daarom zijn er in Amsterdam 12 speciale plekken waar je even kunt afkoelen. Het kan bijvoorbeeld in een bibliotheek, een kerk en een supermarkt. De hond mag ook mee. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
0: Dankjewel Peter, tot zometeen. Nieuw onderzoek wijst uit hoeveel uur per week zou je moeten sporten en is dus perfect. De wetenschap heeft het antwoord. En je hoort het zo meteen. Na muziek van Tiësto, Traffic komt eraan. Na deze van Another Talk.

Tiesto. Traffic Slam in de vroege morgen. Alleen maar bij Slam ook in de vroege morgen. Dit hoor je nergens anders. En dat is zonde eigenlijk. Huis in de pauze topper zou ik ook willen zeggen. Vandaag tussen 12 en 2 een nieuwe editie. Lekkerste lunchpauze van Nederland. Bij zijn eens meemaken. Mijn collega's Jarno van der Wielen en Thomas van Empelen. Zometeen huis in de pauze. Goed, we zijn allemaal druk. Het is warm, dus ik heb eigenlijk ook veel minder zin om te gaan sporten. Maar de wetenschap heeft hier onderzoek naar gedaan. Hoeveel uur moet je nou sporten om gezond door het leven te gaan? En wat is nou de perfecte hoeveelheid sport in een week? Blijkt uit onderzoek. Volgens onderzoek is het ongeveer 150 minuten, dus ongeveer 2 tot 2,5 uur cardio per week al voldoende om hele grote gezondheidsvoordelen te behalen. Dus hardlopen, zwemmen, fietsen, stevig wandelen kan ook, waarbij je hartslag dus omhoog gaat. Dus 2,5 uur cardio. Daarnaast levert 90 tot 120 minuten krachttraining per week nog extra gezondheidswinst op. Mensen die cardio combineren met krachttraining hebben de grootste kans op een langer en gezond leven. Meer dan 2 uur krachttraining per week geeft volgens onderzoek nauwelijks extra voordelen. Dus daar moet je gewoon mee stoppen. Dat is ook een soort max. Ook als je de aanbevolen 150 minuten niet haalt, heeft elke vorm van beweging al een positief effect. Rustdagen zijn volgens wetenschappers net zo belangrijk, omdat je lichaam juist tijdens herstel sterker wordt. De ideale week wat betreft sport bestaat volgens onderzoekers dus uit 2,5 uur cardio en 1,5 tot 2 uur krachttraining. Blijkt uit hoogstaand wetenschappelijk onderzoek. Je kan het maar beter weten, want ik snap dat je bent druk, het is warm. We hebben allemaal geen zin om te gaan sporten. Maar het valt dus ook wel weer mee. Dit zou je in 3 dagen kunnen halen. 2,5 uur cardio, 1,5 tot 2 uur krachttraining. Blijkt uit onderzoek van hoogstaand aangeschreven wetenschappers en universiteiten. Ik sport zelf ook veel, de laatste tijd weer. Ik heb veel sporten geprobeerd in mijn leven. Voetbal, handbal, volleybal. En ik ben een jaren eindelijk een sport tegengekomen waar ik echt goed in ben. Dat is bitterbal. En af en toe rittensport, afgewisseld met wat bakcardio. Ik ben daar toch vrij goed in, dat rittensporten met bakcardio. Goedemorgen Slam, zo'n beetje van Noizu. Summer 91, Looking Back komt eraan. Okaigo, DNCE, Dancing Feet, naar Miley Cyrus. End of the World, nu bij Slam.

Noisy Summer 91. Had vorige week een hoge notering in die Summer 500. De hele lijst staat op onze website, slam.nl. Daar kun je de hele Summer 500 terugvinden. Goed om aan te zetten tijdens een barbecue bijvoorbeeld. Of iets anders waar een zonnige sfeer gewenst is. Vorige week tijdens die Summer 500, dus het kan zijn dat je hem gemist hebt. De Grand Slam. Hij was van Skrillex. Not Sure Without You heette die track. We weten heel veel over Skrillex, maar er was toch wel iets bijzonders waar ik afgelopen week achter ben gekomen. Omdat hij dus de Grand Slam is. We weten veel over die gasten. Hij heeft een hondje. Hij heeft gedate met Ellie Goulding. Skrillex kun je kennen van bijvoorbeeld deze. Hij maakt heftige muziek. Althans, dit is hoe ik Skrillex ken. Bekend van Bangarang onder andere. Een van zijn grootste hits en misschien wel een van zijn meest bekende hits. Maar wist je dat hij ook mee heeft geschreven voor en geproduceerd trouwens ook voor artiesten als Jennifer Lopez en Mariah Carey? Dus dat Bangarang is Skrillex, wat je net hoorde. En dit is ook Skrillex. Dit is misschien wel de bekendste track van Skrillex. All I Want for Christmas. Ja, je kunt je voorstellen dat ik toch even gek opkijk toen ik daar vorige week achter kwam. Het was de Grand Slam vorige week. Not Sure Without You zit een sample in van Robert Miles, Children. Je hoort hem zo meteen, Skrillex en Feet, Not Sure Without You. Naar Kygo D&C, dit is Dancing Feet nu bij Slam.

0: Een stukje Skrillex erachteraan op, dacht ik.
1: Oh ja, ik dacht al, dat valt me ineens op, dat dat erachteraan komt.
0: Speciale Skrillex-edit van de nieuwste Skrillex. Vorige week Grand Slam, Not You Without You. Maar vorige week die Summer 500, dus kan zijn dat je hem gemist hebt.
1: Woe!
0: Heb je hem nu alsnog een keer gehoord.
1: Lekker man.
0: Zometeen die Slam ochtendshow. Je maakt kans op de huis, de pauze, de kous of de bucket. Het enige wat je hoeft te doen is goedemorgen te sturen in de app van Slam.
1: Ja, te gek. Wat weinig moeite voor zo'n grote prijs.
0: Goedemorgen sturen in de app van Slam is kans maken op de Slam House, de pauze, kous of de Slam Buckethead.
1: Ja, jij mag het zeggen.
0: Tot zometeen.
1: Ja, gezellig.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka. Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamkaas. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
4: Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
10: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
11: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
13: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
14: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
15: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
16: Shop geweldige deals tijdens Prime Day van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
17: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
18: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
19: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
18: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
20: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
21: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
22: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
23: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
24: Een ijskoffie voor mevrouw.
23: Behalve... proeven als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
0: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
3: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
25: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Steeds meer huishoudens in ons land komen moeilijk rond. Bijna 40% moet eindjes aan elkaar knopen. En onder jongvolwassenen is dat meer dan 50%. Dat staat in een rapport van voorlichtingsinstituut Nibud. Ook maken steeds meer mensen zich vrijwel altijd zorgen om hun financiële situatie. Noodweer vannacht bij Frankrijk-Irak op het WK voetbal. In Philadelphia barst een enorme onweersbui los, waarop de wedstrijd 2 uur werd stilgelegd. Een deel van het publiek moest tijdelijk het stadion uit. Frankrijk won uiteindelijk met 3-0 en is door naar de tweede ronde. Noorwegen is ook door na winst op Senegal. Bij een schietpartij in de Canadese stad Montreal zijn 3 doden gevallen. Het zijn een agent, een burger en de schutter zelf die door de politie werd doodgeschoten. Ook raakte een agent zwaar gewond. Het gebeurde allemaal in een Joodse wijk, maar wat de aanleiding was voor de schietpartij is nog niet bekend. En Amsterdammers die de komende dagen last hebben van de hitte kunnen naar speciale plekken om af te koelen. Ze kunnen bijvoorbeeld terecht in een bibliotheek, buurthuis of supermarkt. De hond mag ook mee. De meeste koelteplekken zijn in stadsdeel Nieuw-West, omdat daar de minste schaduw is. Dan het weer van Weer Online. Zonnig met ook sluierbewolking. Van noord naar zuid wordt het 28 tot 32 graden... bij een zwakke tot matige oost- tot noordoostenwind. De komende dagen wordt het steeds warmer. En dat was het nieuws op Slam.
26: Dankjewel, dan gaan we naar de weg toe met Flitsmeister. Waar is het druk op dit hele vroege tijdstip? De A2 springt er wel uit. Martinus Nijhoffbrug Deel, 12 minuten. En op de A2 Hintham-Empelbrug, 22 minuten. A4 meldt 21 minuten bij Prins Klausplein Zoetewoudendorp, 10 kilometer. En op de A15 Gorkumbrug over het Merwedekanaal is de verbindingsweg dicht. Dat kost je 10 minuten extra. A16 Markbrug, Klaverpolder, 40 minuten. En op de A20 Prins Alexander Moordrecht, 12 minuten file. A27 Nieuwendijk Noorderloos, 21 minuten, 10 kilometer. De oprit is dicht. En op de A50 Paalgraven Ravenstein, 12 minuutjes. En tot slot 10 minuten op de A58 Moergestel en brug over het Wilhelminakanaal. De weg is daar afgesloten. Een file van 3 kilometer is het gevolg. Flitsers heb ik niet gezien, maar goed, wij zitten dan ook binnen. Als jij er wel eentje ziet, geef hem door in de Flitsmeister-app... en dan geven wij het weer door aan de rest van Nederland. Een nieuwe Slam Ochtendshow binnen nu en een minuutje... met Fateless BB Rexha en jouw kans op limited editie Slam Merchandise. Jij mag het zeggen, ga je voor de Buckethead of de Houze in de Pauze kousen? Bedenk vast even wat je zou willen hebben. Het enige wat je nu moet doen is een Goeiemorgen-app om kans te maken. Goeiemorgen in de app van Slam, dan halen we je erbij in de ochtendshow.
27: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij Fomar.

0: 4 juli in het Juliana Park in Venlo. Heavenly House, legendary dance, urban and hardstyle music. Be there or cry later.
1: Stereo Sunday
0: is your fun day. Get your tickets op stereosunday.nl.
2: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: Of ik nog op vakantie ga? Zeker. Ik ga 6 weken aan het water liggen bij het ik kan niet meer. Dat ligt naast het ik wil niet meer. Ik kan niet meer. Ik wil niet meer. Ik kan niet meer. Ik wil niet meer.
1: De Slam. Ochtendshow. De Ochtendshow met de meeste muziek.
2: I don't worry about nothing. I am wearing that nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pic after picture. I'ma get you fired.

0: lekker zijn als je vandaag vanuit huis kan werken, inderdaad. Want pie, wat wordt het heet! Fifth Harmony, Ty Dolla Sign.
1: De Slam Ochtendshow.
0: En wij zijn Anu en Marijn hier tot 10 uur. Empire of the Sun staat al klaar. Ja, je merkt het gewoon. De hele playlist van Slam die is aangepast op dit fantastisch lekkere weer. We draaien later ook nog Hugel, zie ik. Jamaican Bam Bam. Zometeen die nieuwe bakermat I Love Life. Het is alleen maar zonnestralen wat ook uit je radio komt te knallen hier bij Slam. Zo, een beetje geslapen vannacht nog? Ja, het viel wel mee. Ik vond het vannacht niet heel warm hier in het...
2: Het waaide lekker.
0: In het noordwesten van Nederland, laten we zeggen. Ja, het waait wel lekker door. Het gaat wel. En nu ook. Ik heb alles opgezet thuis. Ik weet niet of Melissa blij mee is, maar ik heb alles tegen elkaar opengezet.
2: Oh, nu heb ik alles weer dichtgezet. Ik ben nou weer bang dat het heel... Het wordt vandaag ook echt warm. Ja, het blijft ook maar warmer worden dat het vrijdag 38 graden werd voorspeld. En volgens mij, eerder deze week was het nog 35. En dat gaat heel langzaam, gaat dat de hele tijd zo omhoog. Ja, we gaan echt richting die 40 graden.
0: Ah, zouden we het redden? Wij staan zaterdag gaan wij naar de TT in Assen.
2: Ja.
0: En daar ben ik wel een beetje bang voor, hoor. Op dat asfalt daar. Een circuit heeft niet echt de beschutting ook. Ja, ze zullen vast even een partytent opzetten, want wij draaien. Maar als je daar in de volle zon op het asfalt staat, man, je wordt niet goed. En wat denk je van die motoren, die mensen op die motors? Man, in zo'n pak, die helm. Zou dat gekoeld zijn? Loopt daar koud water door zo'n motorpak heen?
2: Maar ik zou dat geen slechte uitvinding vinden.
0: Nou, je hebt het bijvoorbeeld bij hardlopers, toch? Die hebben zo'n hesje waar dan water doorheen gaat. En dan kan je ook uit drinken. En dan komt er zo'n rietje uit je schouder.
2: Maar gaat het er niet per se doorheen met het idee omdat dat het vestje koelt. Maar meer gewoon dat je het kan drinken.
0: Oh, oké. Maar een koelvest bestaat wel.
2: Een koelvest?
0: Volgens mij hebben brandweerlieden dat ook aan, toch? Volgens mij hebben een koelvest. Jij kan nu gewoon een koelvest bestellen. Ik denk gewoon bij de betere ANWB.
2: Nee, zeker. Ja. Ik zie het hier inderdaad. Het is, maar wat zit er dan in?
0: Water.
2: En dat doe je dan in de diepvries of zo?
0: Dat is een goede vraag. Want het lijkt me niet dat je gewoon een solide harnas aantrekt van ijs.
2: Even kijken,
0: wat dan ontdooit.
2: Van werk tot motorrijden. Het verkoelende effect houdt 2 tot 8 uur aan. Door dit vest te dragen. Ja. Je moet het 2 minuten in water laten weken.
0: 2 minuutjes maar.
2: Ja.
0: That's it. Kunnen we dit niet even bestellen om een keer te testen?
2: Dat is in ieder geval het Inutec Bodycool Basic Cool Vest Silvermaat 2XL... wat ik bij discountoffice.nl zie staan.
0: Oké.
2: Maar het kan ook goedkoper, hè? Bij
0: wat kost zo'n ding dan?
2: Ja, €60.
0: Oké, maar een Temu-versie.
2: Ja.

0: onze nieuwe vingercoach Thijs Reumer. De gecancelde acteur staat weer in het theater, maar daar wordt nu voor de deur geprotesteerd tegen zijn voorstelling. Thijs, niemand wil jou meer hebben, dus daarom ben je hier?
1: Ja, dus het is meer het gebrek aan talent eigenlijk, waardoor ik hier zit.
0: Ja, dat herkennen wij wel.
2: En natuurlijk hebben wij dan nog de luisteraar.
0: Ja, ja.
2: Stel jezelf even voor, zeg het maar.
3: Goedemorgen, met Tines. We zijn er weer vroeg uit. We gaan vandaag weer wat kazijntjes zetten. Lekker in een warme zon en hopelijk een partij klaar vandaag.
0: Zo ja, jij bent ook wel iemand die zo'n koelvest zou willen hebben, kan me voorstellen, Tines.
3: Jazeker.
0: Ja, dat zou wel lekker zijn. Hoe warm verwacht je het vandaag daar bij het kozijnen zetten?
3: Ja, ik moet vandaag het dak op, dus daar zal het toch wel een graad of 37 worden, denk ik.
0: Oh man, jij staat ook nog dichter bij de zon dan iedereen.
3: Ja, lekker, lekker.
0: Hey, en bij wie ga je dat doen? Is het een bekende Nederlander toevallig?
4: Oh ja.
3: Nee, helaas niet.
0: Heb je wel eens een kozijn gezet bij een bekende Nederlander?
3: Nee, ook niet.
0: Een collega van je?
3: Geen idee, dat zou ik ze moeten vragen.
0: Nou, tot zover mijn journalistieke capaciteit hier. Goh, wat vroeg ik door, hè. Hey, en Tines, heb jij nog wat wetjes staan op het WK toevallig? Doe jij aan van die betjes?
3: Nee, maar ik hoop wel natuurlijk dat Nederland gaat winnen.
0: Ja, uiteraard, ja. Maar als ik jou zo hoor, dan heb je nog weinig kaas gegeten van wat Nederland in huis heeft. Of heb je er echt nog vertrouwen in?
3: Nee, ik ben geen voetbalkenner.
0: Nee. Nou, 5-1 tegen Zweden is lekker, hè? Begrijp me niet verkeerd. Maar ik ben nog niet overtuigd.
3: Nee, ik heb het ook helemaal niet gezien gisteren.
0: Ah, en jij hoort nu pas dat het 5-1 is.
4: Jij hebt
0: nu
4: zaterdag.
3: ik kom er net achter.
0: Ja, echt waar?
4: Hoezo heb je niks met dat WK dan? Het is toch de Nederlandse trots, alles oranje, supermarkten, WK-deals, weet ik het wat.
3: Ja, de Nederlandse wedstrijden kijk ik wel, maar de rest dat volg ik allemaal niet zo.
4: Oh ja, oké. Okay.
0: En wat vind jij dan van Mbappé in onze spits, Tines? Want Mbappé die speelde normaal natuurlijk altijd met middenvelder. En nu had Koeman zoiets, ik zet Mbappé links voor. Wat vind je daarvan, die keus?
3: Ja, super.
0: Het is duidelijk. Hey Tines, wij sturen jou een van de slamprijzen. Je mag het zeggen. Ga je voor de house in de pauze, kousen of de buckethead?
3: De buckethead, dat is wel fijn met de weer.
0: Ja, dat snap ik. Hij komt eraan op het dak, jongen. Fijne dag vandaag.
3: Dankjewel, hetzelfde.

0: shows niet. Want het moet leuk zijn met giechelende sidekicks, met gekke dingen en zo. Wat ik dan circus noem. En iedere zender doet dat.
1: Ja, in de ochtend, joh.
0: En
1: ja.
0: ik wil zo niet wakker worden met dat geschreeuw en gekrijs. Slam.

0: getal. Onder de 1000.
1: Hoi, goedemorgen met Kasia. Ik denk dat het getal is 7.
0: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op
2: 55
0: euro.
2: Eerste reactie.
1: Oh, jammer.
0: Nieuw.
3: New music.
0: Nieuwe muziek.

0: En dat is hem, de allergrootste bij Slam, de Grand Slam. Die kiezen we week in, week uit. En deze week is die gevallen op Alesso en One Republic. Gevallen ook, alsof het echt een soort roulettewiel is van liedjes dat we draaien. En die wordt het. Nee, we luisteren echt honderden keren naar een track voordat we zeggen, dit wordt de allerbeste van de week. En daarmee Grand Slam. We krijgen nog even een appje van Aline, is het geloof ik. Ja, Aline. Die is werkzaam bij de brandweer. En die komt nog even terug op wat ik riep over dat koelvest dat de brandweer dat aan heeft.
1: Goedemorgen. Ik werk bij de brandweer. Ik ben ook onderweg naar de brandweer op dit moment. En ik kan je wel vertellen dat wij geen koelvesten dragen. Ah. Was het maar waar. Ik denk eerlijk gezegd met deze temperaturen en zo'n pak aan dat het ook vrij weinig zin heeft. Want zodra ik pak aan heb, dan begin je al te koken.
0: Ja, inderdaad, ja. Ja, zij zegt eigenlijk dat je een soort menselijke bouillon wordt als je nu als brandweerman zo'n koelvest draagt.
2: Lekker, ja. Zit wel genoeg zout in zo'n pak dan, denk ik, ja.
0: 4 uur?
2: Brandweersoepje.
0: Een tip voor je vakantie. Ja, die krijg je zo van ons. Weer een geweldige besparende tip voor de vakantie van de Slam Ochtend Show. En deze Jamaican Bam Bam, Hugel onderweg.
3: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
4: Mix Marathon.
3: Met deze vrijdag onder andere Alok, Nicky Romero, Newtone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
5: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
8: Sportief.
9: Oké. Okay.
8: Betrouwbaar.
9: Oké. Okay.
8: En zuinig.
9: Oké. Okay. Shun.
8: Sorry?
9: Je zoekt de vakgarage Occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
10: Vind jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
11: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,39. En een fles Carvan Zeevitam siroop voor €3. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Vind jouw vakgarage location op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
12: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
13: Vergeet je niet in te smeren.
12: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
14: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
15: 1 jongen. 2 eieren. 100 gram bakmeel, boter en suiker. Een halve theelepel vanille-extract. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in. Met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.

0: mooie vakantie vind je bij Bol.
1: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op Zeta Bever Bijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
5: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
6: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
5: Voor pallets van 100 kilo?
6: Zie je, dat als een kans. Train die core, mensen.
7: Tijd voor gesponsorde vacatures.
4: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
8: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
9: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
8: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
10: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Hey, goedemorgen Slim. Het is 7:30. We gaan eventjes kijken wat voor dag het belooft te worden. Super zonnig. Ja, had je anders verwacht? Wel wat sluierbewolking. Van noord naar zuid wordt het 28 tot 32 graden... bij een zwakke tot matige oost- tot noordoostenwind. De komende dagen wordt het nog warmer. Pam, pam, pam. We gaan naar de weg toe, Flitsmeister, met de opvallendste files op dit moment. En dan springt de A1 eruit, Barneveld-Hoevelaken, 12 minuten. A2, Rosmalen-Zaltbommel, 1 uur, 11 kilometer. En op de A4, Prins Klausplein, Zoetewoudendorp, 35 minuten, 10 kilometer. A20, Prins Alexander-Moordrecht, 18 minuten. En op de A27, Nieuwendijk en Industrieterrein Avelingen, 22 minuten. De oprit is daar dicht. A29, Numansdorp, Oud-Beierland, 36 minuten. En op de A29 bij Numansdorp en de Heijenoord tunnel 11 minuten door een ongeluk. A50 Paalgraven-Ravenstein 12 minuten. En op de A50 Takitusbrug-Heteren 11 minuutjes. De laatste alweer A59 Waalwijk en brug over het afwateringskanaal 12 minuten. Flitsers op de A2 Weert bij 202,9. A12 Bennekom-Arnhem bij 111,8. En de laatste A50 Apeldoorn bij hectometerpaal 206,1. En dan pakken we het laatste nieuws nog eventjes mee van het ANP. A.M. Peter in een half minuutje.
12: Goedemorgen.
11: Hallo daar.
12: Steeds meer mensen in ons land hebben geldzorgen. Volgens het Nibud komt maar 40% moeilijk rond. En onder jongvolwassenen is dat meer dan 50%. Ook hebben veel huishoudens maar weinig spaargeld om klappen op te vangen. In Nederland zijn tientallen wolven de afgelopen jaren van de aardbodem verdwenen. En het vermoeden is dat ze zijn gedood door stropers. Dat zeggen onderzoekers die denken dat boeren het stiekem hebben goedgekeurd. En de grote sterren hebben het weer waargemaakt op het WK voetbal. Lionel Messi, Kylian Mbappé en Erling Haaland scoorden 2 keer voor Argentinië, Frankrijk en Noorwegen. Die allemaal wonnen en door zijn naar de tweede ronde. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
11: De Slam Ochtendshow. Ben jij of ken jij iemand die op autovakantie gaat? Blijf dan zeker luisteren naar de show.
13: Arnold en Marijn.
11: Wij geven je zometeen alle ins en outs over wat je te wachten staat. Na Galantis, Runway en dit is Hugel nu.

0: Atlantis en Runaway. Daarvoor Jamaican Bam Bam. Geweldige track die we natuurlijk veel op Slam draaien. Maar Jeno heeft hem misschien nu voor eens en altijd verpest. Die zegt, ik hoor alleen maar, zit aan mijn kont, zit aan mijn kont. Zit aan mijn kont. Oh, dat is hem. Ik vind hem eigenlijk leuker. Vinden we eigenlijk nog leuker, Jeno. Dank voor het melden.
1: Een tip voor je vakantie.
0: Krap aan je kont. Dat is de beste tip die ik kon geven. Als je dan jeuk hebt, dan moet je ook.
2: Ja.
0: We hebben ook nog een andere tip. Namelijk mogelijke geldbesparende tip. Je hoort wel vaker, in mijn omgeving tenminste, dat mensen op autovakantie gaan. Omdat het vliegen, dat is toch best duur. De verre afstandsvlucht in ieder geval. Hè. Europa gaat nog, vind ik, nu. Ik had het erger verwacht, laat ik zo zeggen, met de kerosinecrisis. Maar echt, die lange afstandsvluchten, die zijn wel echt prijzig, man. Dus, de auto pakken. Het is een goede optie.
2: Het is een goede optie, blijkt uit onderzoek. Dat veel mensen overschatten de kosten van een autovakantie.
0: Overschatten?
2: Overschatten.
0: Oh, ze denken dat het duurder is?
2: Ze denken dat het duurder is.
0: Oh, dat is chill.
2: Dus het is goedkoper dan dat het werkelijk is. Vooral België en Duitsland worden flink overschat. Heeft natuurlijk te maken met brandstof, tol, vignetten. Een retour naar de Belgische Ardennen kost bijvoorbeeld €74. Maar het onderzoek blijkt dat mensen dat gemiddeld tot €257 schatten.
0: Zo.
2: Voor Duitsland geldt hetzelfde. De werkelijke kosten liggen veel lager dan veel vakantiegangers denken. Dit komt mede omdat je in België en Duitsland, in ieder geval in België ook nog geen, want dat gaat wel eraan komen, geen vignet nodig hebt voor op de snelweg en weinig tol betaalt. Frankrijk zit qua kosten eigenlijk meestal in lijn met wat mensen verwachten te betalen. Spanje daarentegen zit altijd boven wat mensen verwachten te betalen, blijkt uit onderzoek.
0: Aha.

0: Een retourtje naar een populaire Spaanse bestemming, genoemd in Alicante, Valencia of Andalusië, kan al gauw tot €670 kosten. En dat is niet wat mensen verwachten, waar ze rekening mee houden. Dus volgens onderzoekers is het verstandig om goed vooraf de kosten te berekenen van wat een autovakantie echt gaat kosten. Er zijn nog een aantal besparende tips ook bij om bijvoorbeeld wat brandstof te sparen op vakantie, zodat je wat zuiniger rijdt. Je moet er wel bij zeggen, dit zijn wel tips voor de echte, voor de gierige Gerda's van deze wereld.
1: Nou, vertel dan.
0: Plan een route met weinig heuvels. Hoe minder heuvels op je route, hoe minder brandstof je auto verbruikt.
1: Ja, maar je wilt toch ook wat zien? Je wilt toch ook een mooie omgeving hebben?
0: Daar kun je ook je bestemming op uitzoeken. Een vlakke bestemming is dus zuiniger en verbrand je dus minder brandstof.
1: Nou, veel plezier, Gerda.
0: Plan je route vooraf en om omwegen en verkeerd rijden te voorkomen. Want extra kilometers kosten natuurlijk extra brandstof.
1: Smeer je eigen bammetjes, krijg je nu zeker?
0: Licht inpakken. Want minder gewicht in de auto zorgt voor een lager verbruik. Dus ja, weet je, die drone die al voor het 5e jaar op rij meegaat, maar niet 1 keer gebruikt is.
1: Ik denk niet dat Gerda een drone heeft, als ik eerlijk ben.
0: Controleer de auto goed voor vertrek, vooral die bandenspanning, want ook dat heeft invloed op brandstofverbruik. En zet de onnodige energieverbruikers zoals de airco en de achteruitverwarming uit, wanneer het niet nodig is om zuiniger te rijden.
1: Ja, nee, helemaal mooi. Ja, zet de airco uit op vakantie.
0: Maar het ligt eraan waar jij naartoe gaat. Ik kan me voorstellen dat als je naar IJsland met de auto gaat, dat je de airco niet aan hebt.
1: Ja, precies, ja. Nee, dat is wel waar. Nou, goede tips in ieder geval. Je noemde net Spanje, dat duurder uitvalt. Ik heb serieus een keer vrienden gehad die in Spanje werden aangehouden met de huurauto, omdat die agent zei, jullie spiegel is niet goed. En toen zeiden die vrienden, ja, maar er is dan niks mis met die spiegel. En op dat moment trapt die agent die spiegel eraf. Zegt hij, moet je kijken. En toen moesten ze een boete betalen. Ik heb dat vaker gehoord, dat die politie in Spanje het niet het beste voor heeft met de toeristen.
0: Dat moet er echt aan de regio liggen. In Barcelona zijn ze natuurlijk echt toeristen ook aan het uitjoelen en zwaaien.
1: Oh ja, Catalunya.
0: Als jij naar de Gavea of zo gaat, er zit een hele Nederlandse enclave. Verbaas me dat de politie daar nog steeds niet Nederlands spreekt eigenlijk.
1: En Frankrijk wil je nu niet komen, toch? Daar is een hittegolf aan de gang van 40 graden op sommige plaatsen.
0: Frankrijk wil ik sowieso niet komen eigenlijk.
1: Oké, dit waren de kostenbesparende tips. En autovakantie is dus echt wel een goed idee voor de zomer van 26.
0: Ja, lekker met de caravan naar de camping. Ik heb een warme herinnering aan. Lieve

0: Nog gezien op Pinkpop. Just keep watching. Tate McRae, Just Keep Watching hier in de ochtend. Een show van Tate McRae is geweldig. Dat is gewoon anderhalf uur mannelijke stilte. Je ziet gewoon alle meiden die hun vriend mee hebben. Met de mond openstaan, daar komt een vlieg uitgevlogen. Ademloos kijken naar Tate McRae. Just Keep Watching hier in de ochtendshow. Het is 8 voor 8.
1: Wist je dat het nu zo'n 10 jaar duurt? Al 10 jaar lang moet zij ook langer... als zij geland is op Schiphol, moet zij ook langer in de rij staan. Dat is al 10 jaar, vandaag precies.
0: Wat?
1: Vandaag 10 jaar geleden dat Brexit-referendum. Zij komt toch uit het Verenigd Koninkrijk?
0: Nee, helemaal niet.
1: Zij is toch een Brit?
0: Nee, zij is Amerikaans.
1: Oh, daar moest ze altijd onder reis staan voor de... Ik dacht, ik sla even een leuk bruggetje naar het feit dat vandaag 10 jaar geleden dat
0: Brexit-referendum was. Wat een waardeloze brug, man. A bridge too far. Deze brug is naar de kloppen.
1: Die stort helemaal in, die brug. daar moest ze altijd onder reis staan voor de paspoort.
0: Hey, wat gek, je microfoon ging ineens uit. Ondanks een fors lagere olieprijs op de wereldmarkt wordt benzine en diesel vandaag duurder in Nederland. Onduidelijkheid over een voorlopig akkoord tussen Amerika en Iran, dat zorgt daarvoor. En ook het opnieuw sluiten van die straat van Hormuz, wat maar op en af gaat. Een soort knipperlichtstraat is dat geworden. Een liter benzine kost vanaf vandaag €2,45 hier. Diesel €2,25,9.
1: Jezus.
0: Het referendum waar het Verenigd Koninkrijk besloot om uit de Europese Unie te stappen was vandaag 10 jaar geleden. Hey, wauw, had iemand me dat maar verteld op de radio. En Thijs Reumer staat vandaag met zijn voorstelling Een Vorm van Eenzaamheid, heet het zo? In de Schamstudio in Amsterdam. Bij eerdere shows van Thijs Reumer protesteerden de mensen voor de deur. We zijn dus ook benieuwd of dat in Amsterdam gaat gebeuren. Zullen we morgen vast wel even nabespreken dan. Op 23 juni 1991 dropte het Japanse gamebedrijf Sega voor het eerst deze game. Die weet het meteen. Die blauwe egel, heb je dan een idee?
1: GTA 1.
0: Nee, de blauwe egel. Sonic, de geboorte van de Sonic is vandaag eigenlijk. Sowieso een grote feestdag bij Nintendo op kantoor. Want ook op 23 juni in 96 kwam de Nintendo 64 uit in Japan. Waar er uiteindelijk meer dan 32 miljoen van verkocht zijn. En dat is helemaal niet zo gek voor die tijd hoor. En dan ja, is het weer een dag in de Slam Sunsets. Wij sluiten tegenwoordig elke zomerdag af met een lekkere DJ-set. En ik heb het gisteren mogen presenteren. Dat is echt een feestje. Gisteren hadden we onder andere Jamie Jones een uur lang in de mix. En vanavond staat hier op het grote poster Julia Nico en Yoddo. Nou, laten we even luisteren wat ons dan te wachten staat. Dit is onder andere Yoddo. Vanavond een uur lang op Slam. Zo. Het klinkt wel een beetje als... als Sonic. De Sonic muziek. Een beetje die Nintendo vibe, ja. Maar euforisch as fuck. Vanavond weer Sunsets vanaf 8 uur.
2: Nieuw. New music. Nieuwe muziek.

Soms is het leven oneerlijk. Als je dan hoort hoe talentvol anderen zijn, D.O.D. en Closure is in 5 uurtjes gemaakt in zijn hotelkamer toen hij zich verveelde. Vertelde hij in de Slam 40. Dit is de ochtendshow, het is 8:03. En je gelooft nooit van welke artiest een verloren track is opgedoken. Fans van deze artiest zijn zichzelf gewoon niet meer. Die draaien helemaal door. Nou, wacht maar tot je hoort wie het is. En ook deze drie...

0: Gelezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Start je dag zonder barst.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
5: Oranje fans opgelet. KPN.

0: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
3: ANWB en gaan.
4: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Steeds meer huishoudens hebben geldzorgen, meldt het Nibud. Bijna 40% loopt aan tegen bijvoorbeeld de kosten van kinderen of de boodschappen. Verder hebben vooral jongvolwassenen, huurders en mensen met een uitkering maar weinig spaargeld om klappen op te vangen, zoals een scheiding of ziekte. In Nederland zijn de afgelopen jaren tientallen wolven verdwenen. En onderzoekers zeggen dat ze zijn gedood door jagers en veehouders. De wolven werden meestal doodgeschoten of met opzet aangereden. Ze zouden daarna zijn verbrand in vuurtonnen of in mestkelders zijn gegooid om de sporen uit te wissen. De moeder van de Amerikaanse tv-presentatrice Savannah Guthrie is dood, meldt CNN. Ze werd een paar maanden geleden ontvoerd, maar na een paar dagen stuurden de kidnappers een brief dat ze was overleden en dat het niet hun bedoeling was. Haar dood werd al die tijd op verzoek van de autoriteiten stilgehouden. Waarom is niet duidelijk. En op het WK zijn Argentinië, Frankrijk en Noorwegen door naar de volgende ronde. En wat opviel was dat de grote sterren trefzeker waren. Lionel Messi, Kylian Mbappé en Erling Haaland scoorden 2 keer voor hun land. Frankrijk speelde in Philadelphia tegen Irak en die wedstrijd werd 2 uur stilgelegd vanwege heftig onweer. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend nog wolkenvelden, maar vanuit het noorden wordt het steeds zonniger. Bij een oost- tot noordoosten wind wordt het van noord naar zuid 28 tot 32 graden. De komende dagen steeds warmer. En dat was het nieuws op Slam.
7: De eerste keer dat we blij worden van bewolking in het nieuws, merk ik. We gaan naar de weg toe, Flitsmeister, met de files A1 Stroe en Voorthuizen. Daar 22 minuten. En op de A2 Rosmalen-Zaltbommel een half uur 11 kilometer. A2 Waardenburg-Culemborg 20 minuten 10 kilometer. En op de A4 Ippenburg-Hoogmade 50 minuten 18 kilometer file. A12, hopelijk doet je airco het. Tussen Gouda en Woerden staat 13 kilometer file. Dat kost je al bijna 40 minuten door een vrachtauto met pech. En op de A16 Breda-Noord en Klaverpolder 22 minuten 11 kilometer. Ook 11 kilometer file op de A20 bij Prins Alexander en Gouwen, 31 minuten. En de A27 Nieuwendijk Industrieterrein Avelingen, 26 minuten. De oprit is daar dicht. A29 Haringvlietbrug en Oud-Beijerland, 40 minuten, 7 kilometer. En de laatste voor nu dan op de A50 Bankhoef-Heteren, 21 minuten, 10 kilometer. Flitsers gesignaleerd op de A2 Weert bij 202,9. A2 Amsterdam bij 35,7. En de A12 Bennekom Arnhem bij 111,8. A12 Ede bij 107,6. A15 Hoogvliet Rotterdam bij 47,2. En de laatste A73 Reuver richting Venray bij 29,4. Hey joh, het heeft echt geen nut. Als je nu nog gaat zappen of zoeken naar iets anders, haalt niks uit. Binnen nu en een minuutje hoor je de nummer 1 uit de Slam 40. Lekkerder wordt het niet. Binnen nu en een minuutje de nummer 1 van Slam.
8: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
11: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.

0: 30. Altijd laag.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur. Slam. Anouk.
3: Zonder deze artiest was er misschien helemaal geen dancemuziek geweest. En nu, voor het eerst in jaren, duikt er een nieuwe track op van deze artiest. Wie het is, dat hoor je zo in je Slam Ochtendshow.

jouw man geboren worden uit de vagina van een vrouw. Ja, weet je, het is al gebeurd. Ze kunnen er niks meer aan doen. Als je al getrouwd bent. Maar mocht je niet getrouwd zijn,

0: Oh, wauw. Is dat er helemaal afgeknipt? Ja, dat geweldige einde. The Way I Are hier in de Slam-ochtendshow. Timbaland en Carrie Hilson. We maken even een rapido rondje nieuws. En dat doen we rond de wereld. Anu op je bijrijdersstoel hier. En het is 12 over 8.
1: De Slam-ochtendshow. Update.
0: Ja, zijn we. Een bijzonder moment in de klassieke muziekwereld. Een tot nu toe onbekend muziekstuk van Mozart is voor het eerst openbaar uitgevoerd. Het gaat om werk dat pas recent werd ontdekt in een bibliotheek. En waarschijnlijk geschreven is toen Mozart nog een tiener was. Het nummer duurt in totaal zo'n 12 minuten. Dus ik heb het besloten niet uit te zenden. Muziekkenners die spreken van een bijzondere vondst, omdat er ruim 250 jaar na zijn dood nog steeds onbekende muziek van Mozart opduikt. En komende vrijdag dropt hij zijn collab met David Guetta. Weet je wat het favoriete fruit van Beethoven is? Ja, Mozart weet ik even niet, maar Beethoven, weet je dat? Bababanaam! Dit was Beethoven sowieso. In Engeland is een verzorgster van een dierentuin in het krokodillenverblijf gesprongen om een Britse peuter van 2 jaar oud te redden. De verzorgster aarzelde geen moment, sprong het verblijf in en wist het kind los te krijgen. De peuter raakte gewond, maar overleefde het incident gelukkig wel. Er is ook een man gearresteerd die het kind vermoedelijk in het krokodillenverblijf had geduwd. Ik heb wel een vermoeden wie.
2: Aard?
3: Ja.
2: Aard,
3: doei. Inie, minie, ik heb er genoeg van.
2: Ja, maar...
3: Ik heb de hele dag hard gewerkt en nu wil ik met rust gelaten worden.
0: In de Amerikaanse staat Texas heeft een badmeester een man uit een zwembad moeten redden nadat hij er met zijn Tesla letterlijk in was gereden. Hoe het precies kon gebeuren is nog niet duidelijk, maar de auto belandde volledig onder water. De man bleef ongedeerd, maar de Tesla moest later uit het zwembad worden getakeld. Het opvallende incident zorgde voor veel bekijks en leverde meteen de nodige grappen op over zelfrijdende auto's die hun bestemming misschien net iets te letterlijk nemen. Ja, Elon Musk die wil dus auto's die kunnen rijden op Mars, hè? Die Tesla moet kunnen rijden op Mars. Maar we zijn nu in ieder geval klaar voor Neptunus. Ik heb wel eens zo'n cursus gedaan waarbij je dan iemand uit een auto moet redden op de bodem van een zwembad. Maar wie had gedacht dat dat letterlijk de skill is die je nodig kan hebben?
1: De Slam Ochtendshow. Update.
0: En het is 7:15. Het is vandaag een heerlijke dag. Temperaturen om en bij de 30 graden. Het kan erg warm zijn. Draag een buckethead. Bijvoorbeeld de Slam Buckethead. Dit is je ochtendshow, 7:15. En oh, het gaat ook regenen in het noorden. Het kan gaan regenen in het noorden, Marijn. Ik zie het hier staan. Het kan even gaan druppen in het noorden, Ieder.

0: maandje is deze track 26 jaar oud. De opgepoetste versie door Not Without Friends. Die hebben de remix verzorgd van Spiller, Sophie Alice Baxter en Groovejet. Het is bijna 8:30. Dit is je Slam ochtendshow. Anul op je bijrijdersstoel. Marijn Magazijn. En we moeten het dringend even hebben over een bekende slamzangeres.
1: Ja.
0: Gaat het wel goed met haar?
1: Nou.
0: Ze heeft dit weekend een soort crash-out gehad op een groot dancefestival. En laten we zo even luisteren naar wat ze allemaal door de microfoon heeft geroepen. En daarbij de vraag stellen, moeten we ingrijpen? Wie het is hoor je zo in de ochtendshow. Na de nummer 1 Oranje fan. Ed Sheeran. Wat zei je?
2: Britney Spears.
0: Nee, het is nog wel heftiger dan Britney eigenlijk.
3: Oh. Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
4: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
3: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Ook bij Plus, Plus Spare Ribs 500 gram, €3,99. We doen met je mee, Plus.
8: Laat die wasmachine maar draaien hoor. Nu Lenor vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Lieslot, wat ben je aan het doen?
11: Kijk, het is een last minute super sale bij Prins Vrijvakanties.
10: Dus?
11: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
10: Ah, met superkorting.
11: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
10: Prijsvrije vakanties.
12: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2 plus 3 gratis. Alle Unox soep en zak ook 2 plus 3 gratis. En alle Ariel Pots Plus, Vloerbaar Plus en de Big One ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert Heijn.
10: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
13: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
14: Costa del Korting. De dikste deals van Delsey, L'Oréal, Garnier en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.
13: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
15: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
16: Oh, wat een goal! Goal?
17: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
18: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
19: De beste plek voor jou, NVM.
20: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is?
1: Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
21: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
22: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
23: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
24: Mooi van Ethos.
22: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
0: Goedemorgen Slam, het is 8:30. Eerst nog bewolking, maar vanuit het noorden wordt het steeds zonniger. Bij een oost- tot noordoostenwind gaat het 28 graden worden in het noorden en 32 in het zuiden. De komende dagen wordt het alleen nog maar warmer. Meld weer online. We gaan naar de weg toe, Flitsmeister, met de nu grootste files. A2 Zaltbommel-Culemborg, er liggen spullen op de weg. Kijk uit, 20 minuten is de file. En dan de A2 Hintam-Zaltbommel, 36 minuten en 12 kilometer. Op de A4 ook aardig druk aan het worden bij Rijswijk Centrum en het Liemers Aquaduct. Daar 50 minuten, 17 kilometer. A12 Gouwe Aquaduct en Bodegraven, 22 minuten, 7 kilometer. En op de A16 Breda-Noord, klaar voor Polder, 25 minuten en 10 kilometer. Nogmaals 10 kilometer op de A17 dit keer bij Noordhoek en Klaverpolder, een half uurtje. A20 Prins Alexander Gouwe, een half uur. En op de A27 Nieuwendijk Noorderloos is de oprit afgesloten. Dat is 12 kilometer aan file en dat kost je een half uur. A29 een kwartiertje bij Hellegatsplein, Numansdorp en tot slot 20 minuten op de A50 Bankhoef en Heteren, 10 kilometer. Flitsers dan A2 Weert bij 202,9. A2 Enspijk Den Bosch bij 87,9. A6 Band Emmeloord bij 287. A12 Bennekom Arnhem bij 111,8. En op de A12 Ede bij 107,5. De laatstgemelde flitser voor nu dan. Waarvoor dank, Slam, goed gedaan. A16 Breda. Richting Breda bij hectometerpaal 71. Ieder moment Eminem, Rihanna. En eerst het laatste nieuws in een half minuutje van Peter.
25: Goedemorgen.
0: Hallo daar.
25: Ongelukken met vetbaars kosten een handenvol geld. Het Waarborgfonds heeft de afgelopen 2 jaar bijna €250.000 uitgekeerd aan slachtoffers. Omdat de vetbiker doorreed of niet was verzekerd, meldt één vandaag. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen door de dure boodschappen en hoge brandstofprijzen, zegt budgetvoorlichter Nibud. Vooral mensen tussen de 18 en 30 komen in de knel. En werkgevers moeten deze week goed inspelen op de hitte, zeggen 2 Arbo-diensten. Ze adviseren extra pauzes, het verlagen van de werkdruk en het plannen van werkzaamheden op koelere momenten van de dag. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
0: We maken ons ernstig zorgen over een beroemde slamzangeres. Gaat het wel helemaal goed met haar?
26: Roxy Roe.
0: Nee, niet Roxy Roe.
27: Anul en Marijn.
0: Als het met iemand goed gaat, is het Roxy Roe. Nee, Sarah Larson. Nee, een andere grote slamzangeres. Je hoort zo wie. Nee hoor. Stil nou.

0: Herinner je je de videoclip nog van Love the Way You Lie? Een toxische relatie. Helemaal in vlammen. Dat ze echt helemaal in het vuur staan te dansen met z'n tweeën. Eminem, Rihanna. Zo voelt het in Nederland ook een beetje vandaag. We kruipen al boven die 30 graden. En Marijn die heeft er volgens mij al een bedje op gezet dat we de 40 nog wel gaan aantikken. Jij gelooft erin?
1: Ik denk wel lokaal vrijdag
0: 40?
1: Ik denk wel dat het gaat gebeuren, ja.
0: Maar Frankrijk heeft het al geflikt, hè? Frankrijk is er 40 graden.
1: Maar wat je ziet is dat die... zeg maar, wat was het zaterdag of zo? Was de temperatuur vrijdag was zeg maar 35 en die loopt steeds verder op. Dus ik kan me eigenlijk heel goed voorstellen dat het de aanstaande vrijdag... 40 graden wordt.
0: Wauw, en dan de mixmarathon op de radio. Man, dat... Dat wordt wel intens vrijdag dan. We houden het in de gaten. Hey, we moeten het even hebben over een beroemde slamzangeres. Omdat ik me toch een beetje zorgen begin te maken over deze vrouw. Het lijkt alsof ze zo'n crash-out heeft gehad. En er zullen ook een hoop fans van haar zijn die mij dit niet in dank afnemen. Die zeggen, laat haar lekker met rust. Ze is met een nieuwe era bezig. Maar zij gooit het roer wel heel heftig om, vind ik. Het gaat om de altijd goedlachse Becky Hill. Die heeft zoveel slamhits gehad. Dit is er eentje met Alesso geweest. Becky Hill stond afgelopen weekend op een festival in Engeland. En ze klom daar het podium op. En nou, mensen die riepen blijkbaar om bekende hits. Van doe even een bekende hit van jou. En toen riep ze dit.
2: I'm gonna play you nothing but brand new music. At certain points in every artist's life we have to let go of the tunes that you lot know me for. And introduce you lot to a brand new fucking era.
0: Ja, ik zou het even een beetje vertalen. Ze zegt dus van, ik ga alleen maar nieuwe muziek doen. Als je voor de oude hits bent gekomen, kan je opdonderen. Er zijn nog genoeg andere artiesten die je kan bekijken. Maar dit is mijn nieuwe fucking era. Al dus Becky Hill.
1: Dat kan toch niet. Nou ja, ik vind, kijk, het verschilt denk ik echt. Als je naar een concert gaat, dan zou het best kunnen zijn dat de artiest zegt van...

0: goh, ik ga 5 of 10 nieuwe liedjes doen. Dat was bij Ray toen ook. Toen ging ze een heel nieuw album ging ze doen. Aan het begin dacht ik, wat raar, want niemand kent die liedjes. Maar aan het einde van het concert dacht ik, dit is het beste wat ik ooit heb gezien.
1: Maar dan heb je dus geld betaald voor die artiest, dus je bent sowieso fan. Ja. Maar op een festival wil je zoveel mogelijk mensen eigenlijk aan je binden, toch?
0: Ja, dan sta je te kaakschaatsen, te pillen en dan komt er een artiest die je kent waar je denkt, hey, zing eens een leuk liedje. En die zegt, ik ga alleen maar nieuwe muziek doen die ik niet ken.
1: Strak Becky Hill.
0: Nee.
2: Is geweldig.
0: Ik vind het een bijzondere keuze van artiesten.
1: Dan wil ik je ook even laten horen wat dus haar nieuwe muziek is. En dan denk ik helemaal, gaat het wel helemaal goed.

0: Ja, dit is wel psycho shit, toch? Ze kijkt ook in die clip, ze kijkt uit haar ogen, man. Nou ja, je wordt er gewoon een beetje bang van. En ook wel een beetje geel. Wat zei je?
1: Ik weet niet wat ik hoor. Wat
0: nee,
1: ik,
0: de Becky Hill.
1: Hebben wij zojuist naar geluisterd. Dit is echt, dit gaat, Britney Spears was dit ook 5 jaar geleden. Dat is ook, van de week was weer een heel levensloopartikel over Britney Spears verschenen. Ja. Dat zij na het helemaal niet goed gaat, ook vandaag de dag nog steeds niet goed gaat. Mm-hmm. En dat is nu eigenlijk wat er met Becky Hill staat te gebeuren.
0: Nou, ik hoop dat iemand er op tijd bij is. Of dat we het helemaal mis hebben, hè? Dat kan ook. Want,
1: Leave Becky alone.
0: Leave Becky alone. Ja, inderdaad. Het beste aan Becky Hill. En wij draaien een ochtendshow. Garrix en Ed Sheeran nu.

0: dan is hij voor het eerst in de arena. Zou het al een beetje drooggetweld zijn sinds Harry Styles het podium heeft verlaten daar. Je hoorde Bruno Mars met Rosé en Apatapate. Laten we zo maar even een belletje doen naar de WK Situation Room van de VI. We hebben een geheim telefoonnummer. Naar een soort bunker waar de beste redacteuren van VI alle wedstrijden kijken op het WK. En we mogen ze dan alle tijden bellen. De kans is groot dat Bas weer opneemt. En Bas die weet ons altijd alles te vertellen. Elke vraag die we hebben. Wij zagen ineens dat Nederland verdomde hoog staat op die ranglijst. Wij worden ineens genoemd als winnaar van het kampioenschap. Nou, dat is wel even een belletje waard naar VI. En deze van de Bauza is er natuurlijk ook weer bij. In een nieuwe Slam Ochtendshow.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
3: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
9: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
10: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
11: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
12: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
11: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
13: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat... en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje... terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen... en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken... en te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen... en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
15: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
16: Dat gaan we vieren.
15: Zo goedkoop, daar word je fan van.
17: Dat gaan we vieren.
15: Aldi.
18: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
15: Kom maar verder.
18: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
15: Hij is weer klaar.
18: QuickFit en weer verder.
15: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekuit, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
16: Dat gaan we vieren.
15: Dus nu naar...
16: Aldi. Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
17: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
19: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Het Waarborgfonds heeft de afgelopen 2 jaar veel geld uitgekeerd aan mensen die aangereden waren door een fatbike. Het gaat om bijna €250.000, meldt één vandaag. Het fonds springt bij als de veroorzaker van een ongeluk doorrijdt of niet is verzekerd. Het hoogste bedrag dat werd uitgekeerd was €120.000. Werkgevers moeten rekening houden met de hitte deze week, adviseren 2 arbodiensten. Kleine aanpassingen kunnen al het verschil maken, zoals werken op koelere momenten, het verlagen van de werkdruk en extra pauzes. Werknemers zouden door de hitte eerder fouten maken, waardoor onveilige situaties kunnen ontstaan. Belgische mannen zetten stiekem naaktfoto's van hun vrouw of vriendin op internet en bespreken die foto's dan met andere mannen, soms op een extreem seksistische manier. De Vlaamse omroep VRT heeft dat gezien op zeker 20 websites. Het gaat vaak om grote hoeveelheden foto's van een partner. En door de gestegen kosten, zoals die van de boodschappen en brandstof, komen steeds meer huishoudens maar moeilijk rond. Vooral mensen van in de 20 hebben geldzorgen, meldt budgetvoorlichter Nibud. Komt nog eens bij dat veel huishoudens maar een lage buffer hebben. Ze hebben nog geen €2500 spaargeld. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend nog wolkenvelden, maar vanuit het noorden wordt het steeds zonniger. Het wordt 28 graden in het noorden tot 32 in het zuiden, bij een oost- tot noordoosten wind. De komende dagen nog warmer. En dat was het nieuws op Slack.
0: Ah, net waar ik zin in had. Dankjewel Peter, we gaan naar de weg. Flitsmeister op de A2, een file gespot van 13 kilometer tussen Hintham en Zaltbommel. Dat kost je een half uur extra. En op de A2, Martinus Nijhoffbrug, Culemborg, 21 minuten file en dat over 11 kilometer. Tel maar even 50 minuten op bij je reistijd, alsof het niets is, op de A4 bij Ippenburg en Zoeterwoudendorp. En op de A12 Reeuwijk Harmelen, een kwartier, 12 kilometer. A16 Breda Noord, Zevenbergse Hoek, een kwartier. En op de A20 Prins Alexander en Gouwen, 18 minuten en 11 kilometer. A27 Nieuwendijk Noorderloos, een half uur, 11 kilometer. De oprit is dicht. En ook is de weg afgesloten op de A58 tussen de Baars en Moergestel, 13 minuten en 2 kilometer. Flitsers dan, A2 Weert bij 202,9. De A2 Enspijk Den Bosch bij 87,9. A6 Bant Emmeloord bij 286,6. A12 Bennekom Arnhem bij 111,8. En de A12 Ede bij 107,6. A12 Leersum Ede bij 85,8. A15 Hoogvliet Rotterdam 47,3. En let ook op je snelheid op de A16. Breda bij hectometerpaal 71. En dan de laatste A28 Nunspeet Amersfoort. Hectometerpaaltje is 63,9. Binnen nu en een minuut al terug bij al die zomerse beats op Slam met de Bauza en Magnetic.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
21: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1.

0: reisaccessoires en gadgets tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: De hele zomer lang.

0: Suus, je moest er even op wachten, maar daar zijn ze weer, hè?
1: Ik zat al heel de dag te wachten, maar ze komen nu pas.
0: Nou, heel de dag al. Joh, je bent net wakker, toch? De Bauza Magnetic is terug hier in de Slam Ochtendshow. 3 over 9.
2: Yo, good morning, good morning, good morning.
3: We're the Bauza.
4: And you're listening to The Morning Show with Anul and

0: zat vroeger in een McDonald's speeltje. En dan had je zo'n plastic radio en daar klikte je dan op. Er hing ook zo'n sleutelkeycord aan. En dan kwam de Summer Jam eruit, 2003, van The Underdog Project. Het werd de nummer 2 helemaal in de Slam Summer 500 van vorige week. En onder andere Teun had erop gestemd. Teun, jongen, wat is het gevoel erbij?
1: Ja, zo lekker zomers met dit weer. Dus het is lekker warm weer en dan geniet ik zo ontzettend van
0: dat
1: nummer.
0: Nou, dat is in principe precies waarvoor die gemaakt is. De Summer Jam, inderdaad. En dank voor het vele stemmen op die Summer 500. Zometeen de nieuwe BB Rexha.
2: Slam Ochtendshow. Update.
0: En nu even een rapido rondje nieuws rond de wereld maken. In Amerika heeft een man een flinke loterijprijs gewonnen van ruim $100.000... door de geluksgetallen van zijn overleden neef te gebruiken. Tot zijn eigen verbazing bleken die precies goed te vallen in de trekking, waardoor hij ineens een flinke klapper maakte. De man gaat het prijzengeld gebruiken om schulden af te betalen en om op vakantie te gaan naar een nog onbekende bestemming. Oh, ik heb ook altijd die oudejaarstrekking willen winnen, net als mijn opa.
3: Heeft jouw opa de oudejaarstrekking gewonnen?
0: Nee, maar dat wilde hij ook. In Frankrijk is het deze dagen extreem heet door een zware hittegolf met op veel plaatsen code rood vanwege de gevaarlijke temperaturen. In het zuiden en midden van Frankrijk kan het kwik oplopen tot wel 44 graden. Wat volgens meteorologen uitzonderlijk is voor deze tijd van het jaar. Meer dan 60 miljoen mensen krijgen met deze hitte te maken en bijna de helft van het land zit op het hoogste waarschuwingsniveau. De gevolgen zijn groot, er worden evenementen afgelast, scholen gesloten en ook draaien er tropenroosters bij zo'n beetje alle bedrijven om mensen te beschermen. Ook laat de Franse overheid weten dat alle baguettes in het land afgebakken zijn. 44 graden in Parijs. Ik zie alleen maar mogelijkheden. Laten we de Eiffeltoren omdopen tot de grootste barbecue-spies ooit. En tot slot, André Rieu heeft in Maastricht een compleet vernieuwde repetitieruimte laten bouwen die eigenlijk meer weg heeft van een luxe balzaal. Het gaat om een high-tech oefenruimte met een geavanceerd geluidssysteem, zodat hij en zijn orkest optimaal kunnen voorbereiden op grote zomerconcerten op het Vrijthof en kerstshows later dit jaar. Als wij een kindje krijgen, dan wil mijn Limburgse vriendin dat de baby in de baarmoeder naar André Rieu luistert. Dus wat krijg je makkelijker naar binnen, denk je? Een iPod Nano of Shuffle? Voor mij is een baby maken eigenlijk net viool spelen. Het is me allebei nog niet gelukt.
2: De Slam Ochtendshow. Update.
0: En het is 11 over 9. Vandaag tikken we al de 32 graden aan in het zuiden. In het noorden wat koeler, 28 graden. De Slam Ochtendshow. We bellen zo meteen even naar de geheime WK-bunker van VI.
4: Hey guys, good morning. This is BB Rexha with Anul en Arai.

0: En Gabriella hier in de Slam Ochtendshow. De avonden zijn ook heerlijk op Slam deze dagen. Hè? We hebben de Slam Sunsets. We sluiten elke warme zomerdag dansend af met een geweldige set om jou helemaal mee te nemen in dat magische gevoel als de zon zakt en het weer koeler wordt buiten. Vanavond ook weer Sunsets vanaf 8 uur hier op de radio. Ik ben dat wachtwoord kwijt. Heb jij dat nog?
1: Jazeker.
2: Voor wachtwoord in.
0: Dat wil Helmus. It gets me every time. Hallo, hallo.
3: Morgen, met Bas.
0: Hey Bas. Hey. Hi. Goedemorgen. Bij de WK Situation Room van VI.
3: Jazeker.
0: Heb je weer genoten van de wedstrijden vannacht?
3: Alle sterren hebben weer geleverd, hè. Het is ongelooflijk. Nou, ik weet niet hoe jullie naar Messi hebben gekeken.
1: Ja, vreselijk.
0: Ik heb met het bordje op schoot, met het Messi aan tafel zat ik. En ik heb inderdaad wel genoten.
1: Met de vinger voor mijn tv heb ik zitten kijken naar Messi. Hij heeft dan dat record verbroken. Hij heeft nu de meeste goals op een WK ooit gemaakt.
3: Ja. Miroslav Klose uit de geschiedenisboeken geschoten. Ja, het is ongelooflijk. Je weet dat hij loert op die ruimte. Eigenlijk helemaal vanuit de tweede lijn erbij te komen bij zo'n voorzet. En hij flikt het toch maar weer om vrij te komen en dan zo cool af te werken.
1: Ja, dus, als ik mag stellen, ik heb hem ook gisteren heel vaak zien missen. Wil ik ook even benoemen, ik heb ook echt meerdere trappen zien missen van ik dacht, is dit dan de beste voetballer ter wereld? En daarbij blijft het gewoon een lul.
0: Volgens mij is Messi echt wel een leuke vent, hoor. Kan je best wel een leuk biertje mee doen.
1: Ja, een heel leuk biertje mee doen.
3: Ja, het is niet voor te stellen hoe hij zich, denk ik, door de wereld moet bewegen. Hè? Dat er gewoon overal naar je gekeken wordt. Het gebrek aan vrijheid.
0: Ja, dat heeft Marijn ook.
3: Als je het vergelijkt met Maradona, als je de oude documentaires ziet, dan denk ik eigenlijk dat Messi onder zijn omstandigheden verrassend normaal is gebleven.
0: Ja, dat idee heb ik ook wel. Hey Bas, we bellen je altijd even met wat WK-vragen, want je volgt alles op de voet. Nederland is verdomde hard gestegen in de ranglijst van de New York Times. Die hebben ons echt op een voetstuk gehezen.
3: Ja.
0: Is dit positief? Ben je het ermee eens?
3: Ja, we zijn aangewezen eigenlijk als de meest interessante dark horse achter een paar van de echte toplanden. Nee, ik denk dat het veel zegt over hoe Nederland tegen Zweden voor de dag is gekomen. Dat het ook internationaal echt wel indruk heeft gemaakt. Hm. Ik zag quotes voorbij komen van Alan Shearer, de Engelse legende. Nou, als hij als Newcastle United boegbeeld vol lof is over een speler van Sunderland, zegt dat veel over Brian Brobbey. Die waren echt onder de indruk, de kracht waarmee hij eigenlijk een soort pestkop was voor de Zweedse verdedigers. Daar is het internationaal zeker over gegaan. En ja, 5 keer scoren tegen toch een serieus voetballand van Zweden. Dat maakt indruk.
0: Hey, en nu moeten wij natuurlijk tegen Tunesië, dat is donderdag. Die hebben hun coach ontslagen tijdens het evenement. En die hebben dus nu een nieuwe coach. Nu begreep ik, en ik kan het mis hebben, daarom bel ik jou eventjes, dat die nieuwe coach gezegd heeft, als we 0 punten pakken tegen Nederland, dan ga ik ook weg.
3: Ja, en de oude coach, de coach hiervoor, zeg maar, hadden ze alweer naar de Afrika Cup ontslagen eerder dit jaar.
0: Nou ja, ook dat nog.
3: Dus, ben je een bondscoach van Tunesië, dan zou ik alvast nadenken over een vervolgstap.
0: Ja, je bouwt weinig pensioen op daar.
3: Ja, precies.
0: En wat verwacht jij ervan? Is dat echt zo, dat die coach opstapt?
3: Ik verwacht het wel. En ik verwacht ook dat Tunesië niet gaat halen tegen Oranje. Ik ben wel benieuwd in Nederland die wedstrijd gaat aanvliegen. Ga je bij spelers van de tweede lijn speeltijd geven? Of wil je juist eigenlijk het ritme behouden en op deze weg doorgaan? Dat is wel interessant.
0: Ja, inderdaad. En tot slot wil ik je dan nog even vragen over die wedstrijd van Oranje. Want daar kijken we natuurlijk allemaal halsrijk naar uit. Dit is de eerste wedstrijd die gefloten gaat worden door een vrouwelijke scheidsrechter.
1: Ja.
0: Op een Oranje wedstrijd op het WK voor de mannen. Dus ja, gaan we daar voordeel van hebben of juist nadeel dat een vrouw ons gaat fluiten daar?
3: Nee, je hebt de laatste tijd wel steeds vaker gezien natuurlijk, hè, op internationale toernooien. FIFA maakt er ook wel echt werk van. Net als de UEFA trouwens. En ik denk dat het grootste compliment is eigenlijk dat het niet opvalt, hè? Als er een vrouwelijke scheidsrechter is.
0: Dat we het even benoemen en dat het in alle kranten en alle websites staat nu. Maar dat is dan maar eventjes zo, denk ik.
3: Nee, precies. Zolang de man met grote mond uit El Salvador ons maar niet gaat sluiten, hè?
0: Decision! Red card! Ja, dat zou ik goed zeggen. Hey, dankjewel Bas, daar in de WK Situation Room. Welke wedstrijden staan er vandaag op het programma voor jou?
3: Portugal speelt, ben ik heel benieuwd naar. Naar die teleurstellende eerste wedstrijd. Hoe gaan ze met Cristiano Ronaldo om? Je voelt een soort ontploffingsgevaar daar.
1: Ja.
3: En Engeland. Engeland maakt de indruk ook in de eerste wedstrijd. Dus kijk ik ook naar uit.
0: Tegen wie moet Engeland?
3: Tegen Ghana.
0: Oh, dan ga ik even een bedje leggen. Ja, ja. Easy money. Oké. Okay. Hey Bas, we spreken je later weer. Dan bellen we weer naar de VI Situation Room.
3: Tot later.
0: Hoi. Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam. Topic en Becky G. Sorry, papi.

0: bij Slam. In ieder geval de meest opvallende. En nu maken we hem de meest populaire. Dat is ons doel. Het is On Tonight van de nieuwe Silva Bampa. En vrijdag kiezen we weer een hagelnieuwe Mix Marathon Track of the Week. Het is bijna 9:30. Zometeen de 5 meest virale tracks van dit moment hoor je hier in de ochtendshow. En het is lang geleden dat we een Duitse nummer 1 hadden. Sterker nog, een volledig Duitsstalige nummer 1. Wat is de laatste Duitsstalige track of Slam geweest?
1: Rammstein.
0: Nee, ik denk dat jullie Wackelkontakt. Ein Möbelstück, dan werde ik wat ziek. Of zoiets.
1: Sowieso Rammstein.
0: Nee. Zometeen hier in de ochtendshow een Duitse track. En,
2: ja. Ik ben zeker benieuwd.
0: Nou, ben ik eigenlijk ook wel, ja.
3: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
4: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
3: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
8: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
11: Yes!
12: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
11: Yes!
13: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches on the look like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Bestel je OBU op netlink.nl.
17: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
18: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
19: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
18: Ook bij Plus, Magnemijs. 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
2: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
9: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
8: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
10: Het is 9:30 deze ochtend, nog bewolkt, maar vanuit het noorden wordt het zonniger. Het wordt 28 graden in het noorden tot wel 32 graden in het zuiden. Ja, dat is 32 graden boven nul, ja. De komende dagen nog warmer. Oh, man, man, man. We gaan naar de weg. Flitsmeister heeft de grote files gespot op de A2 Rosmalen-Zaltbommel. Een 30 minuten, 11 kilometer. En op de A2 Geldermalsen-Everdingen 13 minuten en 10 kilometer. A4 Prins Klausplein, Zoetewoude-Dorp, meldt 53 minuten, 11 kilometer. En op de A12 zien wij een file bij Reeuwijk en Nieuwerbrug van 20 minuten. A16 Markbrug, Zevenbergse Hoek, een kwartier. 20 minuten op de A27 Nieuwendijk-Noorderloos, de oprit is dicht. En de A50 Paalgraven-Ravenstein, 12 minuten. 11 minuutjes op de A58 Galder-Sint-Annabos en de A58 sluit hem af. Moergestel en brug over het Wilhelmina-kanaal, daar 10 minuten. Flitsers op de A2 Weert bij 202,9. A2 en Spijk Den Bosch 87,9. A2 Baanbrugge Amsterdam bij 43,3. A9 Amstelveen bij Haarlem 30,3. Oh, dat zou niet bij Haarlem zijn. Dat is Amstelveen richting Haarlem. Ja, 30,3. En dan staan ze bij Amstelveen op die A9. A12 Ede bij 107,6. En de A16 Breda bij 71. A28 als ene laatste. Nunspeet Amersfoort 63,9. En de A35 Borne Hengelo bij 54,6. Het laatste nieuws, daar is het ANP. In een half minuutje, A.N. Peter.
11: Goedemorgen.
10: Hey Peter.
11: Veel kinderen komen vandaag eerder thuis omdat er een tropenrooster is op hun school. Scholen korten de lessen de komende dagen in omdat het veel te warm is in de vaak sterk verouderde gebouwen. Het Waarborgfonds krijgt elke maand meerdere claims binnen van mensen die zijn aangereden door een fatbike, meldt één vandaag. Slachtoffers komen bij het fonds uit als een fatbiker is doorgereden of niet is verzekerd. En Europese leiders balen van het vertrek van de Britse premier Starmer. Ze zeggen dat het fijn was om met hem samen te werken. Fijner dan met zijn voorgangers. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
10: Ja, we gaan helemaal Duits zo meteen. Hè. We gaan even een Duitse track op nummer 1 draaien in de viral top 5. Dit is voor het eerst dat hij überhaupt op de Nederlandse radio te horen is, geloof ik. Blijf erbij.
12: Arnold en Marijn.
10: Wij gaan hem draaien, ja. Maar niet voordat we Paul Elstak even gegooid hebben met een Slam Classic. En dit is de nieuwe Shakira met Burna Boy samen.

0: Lyle Stuck en Love You More. Hier zo op van Gangnam Style.
1: Viral top 5.
0: De Slam Ochtendshow uit je speakers. En als mensen tegen je zeggen dat je in het moment moet leven, dan bedoelen ze dit moment. Wat zijn, op het moment van spreken, de 5 meest viral tracks van dit moment? Online, on air en on the floor. We beginnen traditiegetrouw bij nummer
2: 5.
0: Ja!

Dit is een beetje de Franse Frenna, heb ik het idee. Mauvais Joe. Er zit gospel in, afrobeat, eigenlijk een beetje van alles. Een soort Franse kapsalon. Pilé, gaat lekker daar.

0: Nou, en dan gaan we naar de allergrootste. Zijn we ready? Ja, ja, even stilte voor de storm, want zoiets heb je nog nooit gehoord op Slam.
1: Viral top 5. De nummer 1. De nummer. De nummer 1. De nummer 1.
0: Wie had gedacht dat Duitsers ook nog wel een gevoelig tintje konden hebben? Deze Duitsers die zingen over dat je niet altijd je best moet doen, ook al dat iedereen je dat benadrukt. Doe je best.
1: Dit is Slam.
0: Een viral op TikTok en nu voor het eerst op Slam. Kitsch Grieg Blumengarten en Goed Genoeg.

0: Bunt. En nu ben ik benieuwd. Want hij heeft van dat gratis Limburgse water op Pinkpop. Hoe is het met de Limburgse tongval van Jarno? Is die echt veranderd?
1: Oh. Goedemorgen.
0: Ja. Zometeen Jarno terug hier op Slam.
1: Oh, lekker zitten jonkelen dit weekend hier.
0: En vanavond luisteren. Vanaf 8 uur weer nieuwe Slam Sunsets.
1: Ja, oh, ja, toen komt ja.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door vereniging VMDUHAZ. Je kent het wel. Je loopt over straat en je hebt zo'n natte, vieze plek. Daarachter, op je broek, ter hoogte van je arie. Schaam je niet. Het is volkomen normaal. En sluit je aan bij Vereniging van Mensen die uit hun arie zweten op www.verenigingvanmensendieuithunariezweten.nl. Ook jij, arie?

0: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
1: ANWB en gaan. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat, always maandverband en inlegkruisjes, 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Sportief.
5: Oké.
4: Okay. Betrouwbaar.
5: Oké.
4: Okay. En zuinig.
5: Oké. Okay.
4: Sorry?
5: Je zoekt de vakgarage Occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
6: Vind jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
7: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Vind jouw vakgarage location op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
8: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
10: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
11: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
12: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Fans van Zonnig Zomervoordeel, opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
14: Dat gaan we vieren.
13: Zo goedkoop, daar word je fan van.
15: Dat gaan we vieren.
13: Aldi.
16: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
17: Oh, ik heb letterlijk niks.
18: Het gaat de hele dag regenen, hè?
19: Nee, ik heb geen regenjas.
18: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
14: Dat gaan we vieren.
13: Dus nu naar Aldi.
20: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!

0: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
1: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
2: Rook?
1: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
2: Nee, rook. Uit de meterkast.
0: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
1: Zo, koffie?
0: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.

0: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. We kunnen de komende dagen te maken krijgen met een zogeheten superhittegolf. Dan is het 5 dagen achter elkaar minstens 30 graden, waarvan 3 35 graden of warmer. Regionaal is dat wel vaker voorgekomen, maar in de beeld nog nooit. Dat zou dan sinds het begin van de metingen de eerste landelijke superhittegolf zijn. Veel scholen hebben de komende dagen een tropenrooster vanwege de hitte. De lessen zijn korter en er zijn extra pauzes, omdat het veel te warm wordt in de gebouwen, die vaak sterk zijn verouderd. Gevolg is wel dat de kinderen vroeger thuis zijn en hun ouders van alles moeten regelen op hun werk om ze op te vangen. In 2 jaar tijd heeft het Waarborgfonds ruim 200.000 euro uitgekeerd aan mensen die zijn aangereden door een fatbike, meldt een vandaag. Het fonds keert schade uit als de fatbiker niet betaalt, bijvoorbeeld omdat hij is doorgereden. Als een fatbiker is opgevoerd, is de bestuurder sowieso niet verzekerd. En Europese leiders vinden het jammer dat de Britse premier Starmer ermee ophoudt. Ze zeggen dat het fijn was om met hem samen te werken. Fijner dan met zijn voorgangers, zoals Boris Johnson. Starmer krijgt ook complimenten voor zijn steun aan Oekraïne. En omdat hij na de Brexit weer toenadering zocht met Europa. Dan het weer van Weer Online. Vooral in het zuiden nog wolkenvelden, maar vanuit het noorden steeds zonniger. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden, bij een oost- tot noordoostenwind. De komende dagen nog heter. Op vrijdag kan het 38 graden worden. En dat was het nieuws op Slam.
1: En dan verkeer richting het zuiden. Sorry, ik zal normaal doen. 12 vertragingen met Flitsmeister. En dit zijn ze vanaf een kwartiertje of langer. De A2 richting Utrecht bij Rosmalen. Daar verlies je nog 23 minuten, 10 kilometer. En de laatste is de A4 richting Amsterdam bij Ippenburg. 32 minuten extra, 12 kilometer. Flitsers, de A2 richting Weert bij 202,9. De A2 Utrecht en Bosse controle bij Enspijk bij 87,9. A16 richting Dordrecht bij Zevenbergse Hoek dan. Hectometerpaal is 49. En de laatste is de A59 Den Bosch richting Os bij Hees. 152.
2: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
3: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA... Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Jarno van der Wielen. Good morning, de bloedhitte doorsta je met de beste hits van Slam. Met zometeen The Weeknd en Ariana Grande. Krijg je naar Zurp en de Chainsmokers. Dit is Adi.

0: Jarno van der Wielen.
1: En another is toch een beetje de Tsjechië van groep A, het Bosnië van groep B, Schotland van groep C of het Paraguay van groep D. Maar ja, je snapt er wel toch. Werd derde in de lijst met de 500 beste tracks ooit gemaakt dankzij jou als het gaat om de zomer. De Slam Summer 500 hoorde je vorige week nog op je radio. Maar deze week in de bloedhitte gewoon nagenieten. Want de lijst kan je terugluisteren in de playlist op slam.nl. Good morning, de koning van de WK-pool meldt zich. Ik sta gewoon stijfhard bovenaan in dit bedrijf. Als je nog een uitslag wil weten, laat het me even weten via de app van Slam. Want ik voorspel alles goed, zelfs je SOA-test als je wil. Met zometeen op de playlist de populairste van deze week. De Grand Slam, Alesso en In Your Eyes komt eraan. Naar de weekend. Save your tears.

en Khalid en Save My Love. Terug naar het jaar waarin de Pizza Hut een wel hele bijzondere bezorging maakte. Ze deden een pizza bezorgen in het ISS van de Russen in 2001. En wat kostte dat dan, zo'n pizza naar de ruimte? 1 miljoen euro. Hatsa. Dan ben jij geïrriteerd als er staat dat het nog 30 minuten duurt. Stel je voor, je opent je telefoon en je ziet dat je pizza 3000 kilometer bij je vandaan is. In dat jaar stond deze...

0: Portugal The Man. En Phoenix hoorde je op Slam met zometeen Willy William. Allee, allee, allee.
1: Weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sons. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sons.nl.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52.

0: Tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
5: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
9: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
8: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Kijk. Daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Costa del Corte. De dikste deals van Makita, Hartman, Colombia en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Je shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
15: ANWB en gaan.
16: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
17: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
18: We hebben dit over 10:30. Tijd voor een slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Vooral in het zuiden heb je nog kans op wat wolkenvelden. Verder is het lekker zonnig. En stijgt de temperatuur van 25 tot 32 graden vandaag. Dan de weg af het Flitsmeister. Die wel nog één vertraging op de A4 richting Amsterdam bij Leidschendam. Daar verlies je 32 minuten. 10 kilometer aan file. En flitsers opgelet op de A2 richting Weert bij 202,9. De A2 richting Den Bosch bij Enspijker. Controle bij 87,9. A6 dan richting Emmeloord bij Band 286,7. En de laatste is de A27 richting Hilversum. Voetjes van het gas bij 90,6.
19: Jarno van der Wielen.
18: Zo meteen nieuwe muziek van de Sick Individuals. Sunrise komt eraan. Ook Willy William krijg je naar Bibi Rexha. Dit is New Religion.

Sick Individuals en Sunrise. Hoorde je op Slam. En we blijven dansen totdat de zon opkomt en ondergaat. Lekker de zwoele zomernachten vieren met Slam. Want vanaf deze week zijn we gestart met Sunset. Dat betekent vanaf 8 uur hoor je tot 's avonds laat de beste zonsondergangssets. Met onder andere Rose Ring. Die kan je al terugvinden op het Slam YouTube kanaal. Music kanaal van Slam. En vanavond in de mix krijg je een uur lang Jotto en Julia Nico. Slam.nl om daar de line-up te vinden. Vanaf 8 uur vanavond dus krijg je de Sunsets om lekker aan te zetten voor tijdens de barbecue. Want dat ben je waarschijnlijk nog aan het doen. En ik geef je groot gelijk. La Fuente, Time to Go is onderweg. Ook David Guetta tegen naar Post Malone. Dit is Chemical.

ochtend van Slam. Het is bijna 11 uur. En als je dacht, ik heb het warm gehad dit weekend, moet je maar even nagaan dat La Fuente op een podium stond, in de bloedhitte, onder de warme lampen, in de Amsterdam Arena, waar het gewoon qua gevoelstemperatuur 38 graden was, hè, in dat halve zwembad. Als je naar Spa Blauw bestelde, dan vroegen ze welke smaak. Rooibos of groen. Gewoon

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
11: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
12: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
13: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
14: Hola, ¿dónde está mi casa?
13: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
14: Paella, paella.
13: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
14: Buenas noches.
13: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
15: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
16: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
15: Ook bij Plus. Plus spare ribs. 500 gram. 3,99. We doen met je mee. Plus.
17: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1+1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
21: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
22: Fans van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
23: Dat gaan we vieren.
22: Zo goedkoop, daar word je fan van.
24: Dat gaan we vieren.
22: Aldi.
25: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
22: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
0: Dat gaan we vieren.
22: Dus nu naar Aldi.
25: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Grote steden doen er alles aan om voor verkoeling te zorgen op deze hete dagen. Het zijn Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Ze hebben gebouwen aangewezen waar het lekker koel is, zoals supermarkten, buurthuizen en theaters. Iedereen mag er naartoe. Er is iets te drinken en soms mag je je hond of kat ook meenemen. In Frankrijk zijn sinds dit weekend bijna 20 mensen verdronken. Om af te koelen voor de hitte gingen ze zwemmen. Het is niet bekend waar precies, maar de Franse minister van Sport waarschuwt om dat alleen op officieel aangewezen plekken te doen. Het is in Frankrijk extreem warm, met op veel plaatsen 40 graden of meer. De VN heeft een vernietigend rapport geschreven over het Israëlische leger. Daarin staat dat Israël expres kinderen doodschiet in de Gazastrook, zodat het Palestijnse volk uitsterft. Van alle doden daar was zeker een derde kind. De VN schreef eerder al dat er genocide wordt gepleegd in Gaza. En het elektronisch tolsysteem voor de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen is voor veel mensen onbegrijpelijk. Zeker voor DigiBeter. Ze weten vaak niet hoe ze moeten betalen, zegt de ombudsman. Bij de tunnel registreren camera's kentekens. Als je de tol niet automatisch laat afschrijven, moet je binnen 72 uur online betalen. Dan het weer van Weer Online. Naar het noorden steeds meer zon. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 32 graden. Komende dagen wordt het heter, met vrijdag de warmste dag. 34 tot 38 graden. En dat was het nieuws op Slam.
3: En dan maakt het 2:11. We gaan de wegen af met Flitsmeister. Je zal maar op de A12 staan. Sta je nog steeds vast richting Oberhausen bij Ouddijk. Daar verlies je nog 24 minuten. 3 kilometer aan file. En flitsers op de A2 richting Den Bosch bij Enspijk bij 87,9. De A4 Leiden-Amsterdam bij Weteringbrug en controle bij 20,8. En de laatste is de A12 richting Ede. Voetjes van het gras bij 107,5.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
23: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
26: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
27: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
26: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
28: Get ready for the OG.
29: All y'all bitches wanna look like me.
30: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
31: Hé, het licht doet het niet.
32: Ik heb geen bereik.
33: Hebben we nog wel water?
34: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

Je maakt een bam bam op Slam. Met zometeen Fisher Favor komt eraan. En ook Kevin Little en Turn Me On. En nou, de beste tip die ik heb gekregen vandaag om je hoofd koel te houden. En dat is letterlijk zo voor vanavond. Die warme plaknacht die eraan zit te komen. Met maximaal misschien wel 33, 34 graden deze week. Wat moet je doen? Doe je kussen in de vriezer. Niet te lang, dat hij ook niet zeg maar pikkelhard wordt. Maar doe je kussen in de vriezer. Dat schijnt te werken. Ik ga het vanavond voor je proberen. En dan laat ik morgen even weten dat het de tip is voor vandaag.

Good morning, dit is Slam. Richting de lekkerste lunchpauze van Nederland. Met alle genres in de mix. Hou ze in de pauze. Krijg je zo om 12 uur. Martin Garrix en Love and Bad hoorde je. Met nu de vrouw die zo klaar was met de paparazzi dat ze dacht: hoe kom ik zo onopvallend mogelijk uit mijn appartementen in New York om gewoon te gaan winkelen, naar mijn volgende concert te gaan, naar vrienden te gaan, et cetera. Wat doe ik dan? Laat ik maken. Een hele grote koffer van 2 bij 2 meter laat ik maken. En daarin laat ik mezelf uit mijn appartement vervoeren. Nee, dat valt niet op. Alleen qua prijs bij de Ryanair als je moet bijbetalen.

0: of Slam richting de lekkerste lunchpauze. Houze in de pauze komt eraan. Hou je nog een beetje vol op werk? Heb je nog een beetje goede airco aan staan? Anders lekker zometeen wat wind opwekken en wegdansen met Prospa. My love is what you're...
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
4: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
3: Ook bij Plus. Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Sportief.
6: Oké. Okay.
5: Betrouwbaar.
6: Oké. Okay.
5: Oh, en zuinig.
6: Oké, Shun.
5: Sorry?
6: Je zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
7: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
8: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.

0: Toon de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
2: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
3: Sorry, het is WK.
4: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
1: Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
6: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
7: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
5: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
8: Fans van Zonnig Zomervoordeel, opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
9: Dat gaan we vieren.
8: Zo goedkoop, daar word je fan van.
10: Dat gaan we vieren.
8: Aldi.
11: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.
10: Samen delen we Oranje.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid. 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Dat gaan we vieren.
8: Dus nu naar Aldi.
12: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
13: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
14: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
15: Rook?
14: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
15: Nee, rook. Uit de meterkast.
13: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
14: Zo, koffie?
13: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
16: Zijn we dit over 11:30. Tijd voor een Slam Weer Update van de vrienden van Weer Online. Het is een warme dag. Wel kan er nog enkele wolken voorbij vliegen. Vanmiddag zijn die gelukkig weg en stijgt de temperatuur van 25 tot 32 graden in het zuiden. Dan de weg af met Flitsmeister. Nog één vertraging op de A12 richting Oberhausen bij Ouddijk. Daar verlies je nog 17 minuten, 3 kilometer. En flitsers op de A2 richting Den Bosch bij Enspijk, 87,9. A12 Arnhem richting Ede bij 107,6. De A13 dan richting Rotterdam bij Delft, ter controle bij 11,8. A27 Utrecht-Hilversum bij Hollandse Rading staan ze bij 90,2. En de laatste flitser op de A58 Breda-Tilburg bij Bavel, opletten bij 57,4.
17: Jarno van der Wielen.
16: De zomer in, zometeen met Shakira en Wyclef Jean. Hips Don't Lie komt eraan naar Prospa. Free Your Mind.

0: heeft de populairste WK-hit ooit te pakken met de nieuwste die ze maakte met Burna Boy en Die Die. Shakira! Hoorde je met Wyclef Jean en Hips Don't Lie. En als je denkt, ja, dat doet ze alleen maar voor het geld en een beetje voor de aandacht, zo'n WK-liedje maken. Want dat heeft ze natuurlijk al vaker gedaan. Nee hoor, ze volgde ook iedere wedstrijd op de voet. Sterker nog, ze zat gewoon weer in het stadion, ook bij Argentinië tegen Oostenrijk. En misschien zit ze vanavond ook wel bij Portugal tegen Oezbekistan. Is vanavond Panama tegen Kroatië. En wat dacht je van Engeland tegen Ghana? Allemaal vanavond, dus succes met je polsje.
1: Nieuwe muziek.

0: Alesso en Sasha, je hoorde Destiny in de ochtend van Slam. De lekkerste lunchpauze van Nederland begint bijna zometeen met Mary J. Blige, Family Affair, Madonna, Disclosure en ook Fifth Harmony komt eraan. En dat op de dag van de overprikkeling, kun je nagaan. En trends krijg je ook nog naar Dave & Thames. Dit is Raindance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 30 boeken. Eén kast en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
1: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
2: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
3: Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt.
4: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
9: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
11: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
13: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2 plus 3 gratis.

0: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
1: Vergeet je niet in te smeren.
0: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
2: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Steeds meer sportevenementen gaan deze week niet door vanwege het warme weer. Het gaat onder meer om hardloopwedstrijden in Kerkrade en Nieuwveen. En de vierdaagse in Zevenum en de triathlon in Zeewolde zijn ook geschrapt. Andere sportevenementen kiezen ervoor om vroeger te starten of om de afstand aan te passen. In Den Haag is de rechtszaak begonnen tegen een conciërge van een basisschool in Zoetermeer. Hij wordt verdacht van ontucht met kleutermeisjes en bezit van kinderporno. Er zou 19 keer aangifte zijn gedaan. De conciërge werd vorig jaar opgepakt, maar nu blijkt dat ouders al in 2022 aan de bel trokken over zijn gedrag. In de Rijn, vlakbij de Duitse stad Mannheim, zijn 3 dode mannen gevonden. Een van hen werd al sinds zaterdag vermist nadat hij was gaan zwemmen. Bij een plek waar boten het water ingaan, verdwenen 2 mannen onder water. Ze konden niet zwemmen. Vanwege de sterke onderstroom is zwemmen in de Rijn erg gevaarlijk. En de staking morgenochtend in het openbaar vervoer is een eerste waarschuwing. Er komen na de zomer meer en langere acties als het kabinet niet luistert, zegt vakbond FNV. De ruzie draait om de bezuiniging op de pensioenen en uitkeringen. De FNV wil die kabinetsplannen van tafel. Dan het weer van Weer Online. Flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Maxima van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit noordoost of oost. De komende dagen wordt het heter met op vrijdag 34 tot 38 graden. En dat was het nieuws op Slam.
5: Ik ben er vast aan het blazen voor je. Dan de weg af met Flitsmeister. Die had nog één vertraging. Die vind je op de A12 richting Oberhausen bij Ouddijk. Daar verlies je nog een kwartiertje. 3 kilometer aan file. En voor flitsers, check de Flitsmeister-app. House in de pauze, komt eraan.
6: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
9: Domino's. Vandaag bij Otrium 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
10: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar

0: 9,99. Altijd laag.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

99, Madonna en Beautiful Stranger. We zijn weer begonnen met de lekkerste lunchpauze. Dat betekent, je kan alles in de mix weer verwachten. Alle genres met de original Love You Baby straks. Superfly Inc. en Moving Too Fast. Dan heb je nog een verzoekje? Je mag het altijd doorsturen via de app van Slam. Maar nu Fifth Harmony, dit is Work From Home.

0: gaat zo meteen verder met Jay-Z. Nampan Cor komt eraan. Trevor McCoy en Bruno Mars. Billionaire is onderweg. En ook Sebastian Drums. My feelings for you. Tot zo.
1: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
2: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
3: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
4: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Staal Outlets.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
8: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
9: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
10: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
16: Ruitschade?
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel. Pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand. En op naar...
19: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
11: Hé, hey, ben je er weer?
20: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
11: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
20: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
11: Ja, lekker. Je
21: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
22: bestreekt. Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
3: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
5: In de pauze.
6: 2:30, tijd voor je slam weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het wordt warm, anders heb ik geen ukulele erbij gepakt. Hè, de zon die begint eindelijk een beetje door te komen. Het is 25 graden in het noorden, 29 in het midden, maar in dat prachtige Zeulen 32 graden kan het vandaag worden. Met ja, toch wel de piekpunt op vrijdag, dan kan het 38 graden worden. Geen situaties meer op de weg, geen files. En voor flitsers, check de Flitsmeister app. Hè, daar gaan we. Bruno Mars, komt er maar in.

0: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
1: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
2: Brussel Zuid.
1: Hé, nu al?
0: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En heerlijk knapperige Jumbo chips voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
5: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook. Uit de meterkast.
4: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven.

0: Cassis. Ouderwets lekker. Let's
1: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
4: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
7: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
9: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Ook bij Plus. Plus Sparrips 500 gram, €3,99. We doen met je mee, Plus.
11: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
12: Sorry, het is WK.
13: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
14: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Vakbond FNV dreigt met nog meer acties in het openbaar vervoer als het kabinet niet afziet van de bezuiniging op de pensioenen en uitkeringen. Morgen is de eerste staking in de ochtendspits. In Rotterdam en Nijmegen zijn zaterdag manifestaties tegen het kabinet. Er worden duizenden mensen verwacht. In de rechtbank wordt een oude verkrachtingszaak in het Zuid-Hollandse Bodegraven behandeld van maar liefst 36 jaar geleden. De verdachte werd pas een jaar geleden opgepakt na een DNA-match in een andere zaak. Hij is nu 59 en hoorde een gevangenisstraf van 4 jaar tegen zijn eisen. Het verkrachte meisje was destijds 14. Het OM denkt dat een man uit Vught meerdere asielzoekers wilde vermoorden. Hij werd begin april opgepakt bij een asielopvang in Amsterdam en zei dat de agenten net op tijd waren. Hij wordt verdacht van poging tot moord. Hij zou een statement willen maken na de dood van de 17-jarige Lisa, die vermoord zou zijn door een asielzoeker. En als het aan de Waddenvereniging ligt, komt er langs de afsluitdijk een kunstdrift van 1 kilometer lang. Daar moeten dan vissen, schelpdieren en wieren in gaan leven. Uit een proef bij Lauwers Oog blijkt al dat kunstdriften effectief zijn. Onderzoekers zagen daar 3 tot 4 keer zoveel vis als op andere plekken. Dan het weer van Weer Online. Flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Maxima van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Bij een zwakke tot matige oost- of noordoostenwind. Komende dagen nog warmer, met op vrijdag 34 tot 38 graden. En dat was het nieuws op Slam.
3: My god. Ah, en Peter, dankjewel. Dan even de wegen langs met Flitsmeijers. Er staat niet heel veel. Top 3 krijg je van me. Dit zijn de vertragingen vanaf 10 minuten. Eerst op de A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven. Bij Batadorp, ongeluk gebeurt 11. A16 Rotterdam-Breda bij Zwijndrecht 12. En de A50 Arnhem richting Os. Tussen de Rijnbrug en de Takitusbrug daar 1/2 uur extra.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZHB Verbijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
8: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.

ik heb het nog nooit zo druk gezien in de binnentuin van Slam. Het is helemaal vol met mensen die aan het lunchen zijn. En dat geldt ook voor jou, hè. Het is 28, 27 graden, veel zon. Voel je vooral niet bezwaard om de Slam-app mee te nemen. En hou ze in de pauze ook gewoon lekker met een bak koffie buiten te luisteren. Joh, de Showtag, de broertjes Jansen. Hollandser gaat het niet worden. Robin Schulz, eerst de Bangle Boys. Dit is Kiss.

Yo, onder andere bij Jeroen, die laat weten dat het wachten voor de openstaande brug klinkt als het slechtste excuus ooit, maar geen straf is met deze beats op de radio. Lekker. De Euro en de vocalen van Chris Brown. Die plaat werd daarna nog gemaakt, omdat het origineel eigenlijk gewoon lekker alleen maar instrumentaal was. Maar blijkbaar is het zo dat er altijd iemand doorheen moet zingen om het echt een commercieel succes te maken. Daarvoor nog Eric Prydz en Piano, een bewijs dat het eigenlijk niet zou hoeven. Zometeen. Het is een taal die past bij een bok heet Frankrijk. C'est la vie, bewitched. Eerst voor je throwback, Outkast. Dit is Roses.

0: Het voelt lichtelijk tegenstrijdig. Hete zomerhits, ze brengen verkoeling, maar het is echt zo. Jorden, heerlijk. Gregor Salto en Para Fosse. Jeanne hebben we zometeen. Jeanne Paul komt eraan. Ook Abba, Felix, Jan en Harry Styles, Watermelon Sugar.
1: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Zomerlang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ sets op Slam.
2: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
1: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
3: Fans van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
4: Dat gaan we vieren.
3: Zo goedkoop, daar word je fan van.

0: miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
3: Tip om je lunch up te spicen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
4: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
5: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
7: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
8: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
7: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
10: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
11: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
12: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
13: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
14: Hola, ¿dónde está mi casa?
13: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
14: Paella, paella.
13: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
14: Buenas noches.
13: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
15: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
17: Vergeet je niet in te smeren.
16: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
18: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
19: Opgelost. Autotaalglas.
0: Costa del Korting. De dikste deals van Apple, Philips, Ariel en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.
20: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
21: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
22: Domino's.
20: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
23: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
24: House in de pauze.
25: Laatste half uurtje voor de heerlijke dinsdag. Houden in de pauze, de beste beats op je boterham. Even kijken naar het weer online weerbericht voor je. Vandaag maximaal 25 graden in het noorden, 32 in het zuiden. En de komende dagen wordt het warmer met op vrijdag een temperatuur tussen de 34 en de 38 graden. Dan de langste vertraging, dat is de A50 Arnhem richting Os. Flitsmeister meldt voor Valburg naar 35 minuten. Jean-Paul zometeen. Give me the light naar Harry Styles. Dit is Watermelon Sugar.

0: Handen in de hel met alles wat ik heb gedaan in mijn leven voor onchristelijke dingen. Ah, dit kwam heel dichtbij. Time to burn. Storm bij Slam viel ook lekker bij jou.
1: Ozu in de Pozu.
0: Ah, dat is hem wel. Zometeen Anna Lambert komt eraan. Ghost Town. Eerst, dit is een van de beste Ibiza-platen ooit. Dino's bij Slam en Shed My Skin.

Ik denk dat er weinig millennials zijn die dit nooit hebben meegezongen, toch? The Game en How We Do. Daarvoor nog Estelle, Kanye West en American Boy. Het wordt vrijdag op sommige plekken 38 graden, 37 graden. En ik las net een onderzoek dat waarschuwt voor langdurige blootstelling aan de hitte. Het zorgt ervoor dat je biologisch met je DNA en je celstructuren zo sneller ouder wordt. De effecten zijn in sommige studies vergelijkbaar met roken of overmatig alcoholgebruik als je te lang in de hitte blijft zitten. Dus als je er toch al in zit, dan...

0: op elkaar voor de dinsdageditie van Huizen in de Pauze. Mixteres Ileen Tiele weer on fire. Zometeen natuurlijk meer zomerse klappers. Onder andere zometeen de allergrootste, de nummer 1 uit de Slam Summer 500. Hoor je zometeen hier bij Slam.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
2: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
9: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
10: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi

0: 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
5: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
6: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
8: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
9: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
10: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
11: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
12: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
13: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De rechter heeft het voorarrest verlengd van een man die plan had om asielzoekers te vermoorden. De zaak gaat na de zomer verder. Hij zou een statement willen maken na de dood van de 17-jarige Lisa, die vermoord zou zijn door een asielzoeker. Hij had haar onder een wit laken zien liggen omdat hij in de buurt werkte. FNV-voorzitter Hans Spekman gaat morgen op Utrecht Centraal kijken bij stakende werknemers. Tijdens de ochtendspits ligt in het hele land het openbaar vervoer plat uit protest tegen de voorgenomen bezuiniging op pensioenen en uitkeringen. De FNV wil dat het kabinet de plannen terugdraait en dreigt met meer acties. Een bizar ongeluk in de Duitse hoofdstad Berlijn. Daar botsten twee auto's op elkaar waarna ze een paal raakten bij een tramhalte. De paal viel om en kwam op een man die stond te wachten op de tram. Hij heeft die klap niet overleefd. Vier anderen raakten gewond. Het tramverkeer werd na het ongeluk stilgelegd. En het warme weer raakt ook de veerpontjes voor wandelaars en fietsers in het Gelderse rivierengebied. Ze liggen vanaf morgen tot en met vrijdag stil om de gezondheid van de schippers. Dat zijn vooral ouderen en dus kwetsbare vrijwilligers. Het gaat om 10 pontjes over de Waal, Maas, Linge, Nederrijn en Lek. Dan het weer van Weer Online. Flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Maximaal van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Het wordt deze week nog warmer, met op vrijdag tot wel 38 graden. En dat was het nieuws op Slam.
15: Mag het een pontje minder zijn? Het is 2 uur. Zometeen onder andere Taylor Swift, Jennifer Lopez, Guetta en dus de nummer 1 uit de Slam Summer 500. De grootste zomerhit door jou gekozen. Eerst even kijken naar de wegen. Vooral grenscontrole. Hier en daar 8 minuten. De A4 Amsterdam-Den Haag voor Battenverdorp 10. En op de A37 dus ook een grenscontrole. 10 minuten richting Duitsland. Deutsche Meppen.

0: 30. Altijd laag.
1: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
2: Hallo.
3: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeleen?
2: Ja hoor.
3: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
2: Tuurlijk.
3: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
2: Ja.
4: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
1: Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
6: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
8: Thomas van Empelen. Het wordt niet de nummer 3, another...

Miss Taylor Swift bij Slam en I Knew You Were Trouble. Wanneer ben je nou echt een grote ster? Als je niet meer zonder security guard over straat kan lopen. Als mensen brieven sturen naar je huis. Dat je misschien ook in een rondleiding zit rondom BN'ers of wereldsterren. In het geval van Taylor Swift ben je wel echt een hele grote als jij een onderscheiding krijgt. Uit handen van, komt ie? Steven Spielberg. Holy fuck, bro. Dat is de man achter Jurassic Park. Een iets grimmiger Schindler's List. Heeft hij tegelijkertijd opgenomen trouwens, die films. Bizar. Taylor Swift heeft hem gekregen. De onderscheiding voor de Singer-Songwriters Hall of Fame waar ze in staat. Dat is toch bijzonder. Dan ben je wel een hele grote of lange in haar geval zangeres. Hey, dan de Grand Slam van deze week. Dat is een wereldplaat. En ik zat eens te kijken hoe fans die track omschrijven. Ja, dat gebeurt vooral als een flashback naar de Progressive House van 2013. En dat is wel echt een compliment. Slam. Grand Slam. Oh ja, de goede vocalen van Ryan Tedder van One Republic. Gecombineerd met de beats van Alesso. Dit is In Your Eyes, de Grand Slam.

lekker veel muziek tijdens de werkdag. Thomas hier, Jorde, Midnight Sun van Sarah Larsson. Hey, dan is het tijd voor een trance duo, Gabriel en Dresden. En de zangeres Yes. Dat zegt je waarschijnlijk geen anjer. Misschien gaat er wel een belletje rinkelen bij Motorcycle. En mocht je onder de Gen Z-generatie vallen die denkt, wat is dit? Dit is de verplichte muzikale opvoeding. Zo goed. Best verkochte vinyl in 2003. Motorcycle, Ash the Road.

0: tijd.
1: I just wanna dive, BTS en Swim by Slam. Wat ik me wel afvraag, want het zijn Zuid-Koreanen die zingen hier over zwemmen. Die zijn vaak heel rechtlijnig, weet je wel. Net als Japanners, alles moet volgens de regels. Alles moet toch schoon, netjes. Je eer is heel belangrijk. Of is dat dan ook net als ik in de Waal? Misschien een slecht voorbeeld trouwens. Maar of in de Amsterdamse linkse grachtengordel zouden zwemmen. Veel mensen vinden dat smerig trouwens. Het maakt mij echt geen reet uit. Maakt niet uit welk water. Oké, misschien stilstaand water bij het land van ooit zou ik dan passen. Maar voor de rest pak ik alles om te zwemmen. Zeker met de 38 graden wat het wordt. Hey, zometeen, dit is een grappig onderzoekje. Ik kwam dit tegen en ik doe dit ook. En ik had nooit in de gaten dat ik dit dus deed. Maar er zit een wetenschap achter. We bewegen ons allemaal op een bepaalde manier. En als je dit hoort, kun je dit nooit meer ontdenken. Het is fantastisch. Je hoort het zo meteen hier bij Slam. En ik meen het echt, geen clickbait. Nelly komt er ook aan en een zomerplaat van de Bauza onderweg.
2: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
3: Mix Marathon.
2: Met deze vrijdag onder andere Sam Veld, Mr. Belt & Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
4: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
5: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
6: Dat gaan we vieren.
5: Zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Dat gaan we vieren.
5: Aldi.
8: 1 vrouw. 2 schoenen. 10 kilometer. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Dat gaan we vieren.
5: Dus nu naar Aldi.
9: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
10: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
11: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
12: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sans, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
16: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1+1 gratis. Zoals John Frieda Gold Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
19: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
20: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar €0,49. Lidl, je verdient het.
21: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
0: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
21: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
1: Ja, dat is mooi. Het enige wat fris is, is op dit moment mijn adem. Met dank aan Erik Jan. Ik krijg dus altijd smintjes rond dit tijdstip. Dan loopt Erik Jan de studio binnen en dan krijg ik smintjes. Het is een hele rare uitwisseling, maar het is altijd hetzelfde. Het is de 1:30. Weer online weerbericht voor je. En niet fris, maar heel warm. Met af en toe hier en daar ook gelukkig wat bewolking. 25 graden in het noorden. Op de meeste plekken zo'n 28 graden en 32 graden in het zuiden. Vrijdag, dan kan het zelfs. Komt-ie. Je hebt het misschien al gehoord, maar toch, nog steeds komt het hard binnen. 38 graden worden. Dan even kijken naar de wegen. Zijn die even verhit als het weer? Het antwoord is, nou, valt op zich mee. Wel een ongeluk gebeurt op de A6. Muiden-Lelystad voor Lelystad ongeluk, 18 minuten. A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht Centrum, 20. En de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Bij de Volkerakbrug daar 14 minuten.
6: Thomas van Empelen.
1: Nieuwe muziek van Max Tyler komt eraan. Freaky One, topplaat nog steeds. Nelly komt eraan, eerst de bouwstaat. Dit is Magnetic.

0: freaky one. Yeah, that's that freaky one. Dan een onderzoek waarbij echt mijn gevoel was mind is blown. Dat komt ook omdat ik dit dus zelf ook doe. En als jij jezelf hier ook in kan vinden, dan gaat er waarschijnlijk ook bij jou een luikje open dat je denkt, holy fuck.
1: Thomas van Empel.
0: Oké, ben ik klaar voor? Namelijk, wat blijkt, dit onderzoek is gedaan tijdens corona en dat hebben ze later nog verder uitgezocht in Spanje en Japan. En het maakt niet uit welke leeftijd je hebt, welke cultuur, of je met stokjes eet of met bestek, of je links of rechtshandig bent. Het maakt geen reet uit, maar bijna iedereen doet dit. We hebben namelijk allemaal de voorkeur om tegen de klok in te lopen. Dus als jij een rondje gaat hardlopen, dan zegt je brein boven gemiddeld vaak, ga naar links als je je huis uitkomt en maak een bochtje zo die kant op in plaats van rechts. En ga even bij jezelf na, is dit het geval? Ja of nee? Laat het vooral even weten in de Slam app. Maar ja, in mijn geval is het zeker zo. Maar moet ik eerlijk zeggen dat het park waarin ik kan wandelen ook wel aan de linkerkant van mijn huis zit als ik naar buiten loop. Maar het is echt zo. Ook in ruimtes, in gevangeniscellen, ze hebben het overal onderzocht. Overal loopt iedereen liever tegen de klok in dan met de klok mee. En dat is dan toch bijzonder hoe dit komt. Ze hebben echt geen idee. Een stukje mysterie van het menselijk gedrag, maar dit is dus wel hoe het werkt. Goed hè, de wetenschap. Zometeen op je radio. Meer muziek, Tupac Changes komt eraan. Topic samen met Becky G. Sorry, papi. En eerst deze grote van Afrojack, Guetta, Hero.

0: Lemon Chain.
1: Ah, deze man is postuum helemaal uitgeknepen. Na zijn dood verschenen er 6 albums. En terwijl Tupac Shakur nog leefde, waren dat er slechts 4. Er is meer muziek uitgebracht na zijn dood dan voor zijn dood. Bizar. Hey, dan nog even over het onderzoekje dat de meeste mensen toch een biologisch ritme hebben om naar links te lopen, tegen de richting in ieder geval, dan naar rechts. Timo die laat nog weten dat het eigenlijk toch vooral bepaald wordt door waar de koelkast en de bank staan.

Topic en Sorry Papi. Zometeen in het ANP-nieuws natuurlijk veel aandacht voor de bloedhitte die eraan komt en er slash al is. En ik denk wel mijn favoriete lounge zomerplaat komt eraan. Echt een van de mooiste. Ik ga er ook niet doorheen praten. Ik vind het een prachtplaat. Komt eraan en gegarandeerd deze drie. Slam coming up.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
1: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
4: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
7: Sorry, maar het is WK!
8: Met waanzinnige WK-deals. Score nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
4: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
9: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
10: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
11: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
10: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
11: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
12: Tijd voor gesponsorde vacatures.
9: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1+1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
16: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
17: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
18: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
19: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
20: Odido. Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
21: 1 ijskoffie voor mevrouw.
20: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
22: Laat die wasmachine maar draaien hoor! Nu Lenor vloeibaar wasmiddel. Pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...

0: 20. Altijd laag.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In de Kamer zijn er zorgen over slechte schoolgebouwen waar het nu niet meer uit te houden is. D66 wil zelfs een hitteplan voor scholen. Scholieren presteren minder als het warm is, of ouders worden opgezadeld met kinderen die naar huis worden gestuurd. Staatssecretaris Thiele zegt weinig te kunnen doen. Het is aan de schoolbesturen. Wie last heeft van zijn luchtwegen moet morgen en donderdag extra opletten. Door het warme weer kan er smog ontstaan, waarschuwt het RIVM. Vooral in het midden en zuiden van het land gaat de luchtkwaliteit achteruit. Mensen met bijvoorbeeld astma wordt geadviseerd om in de namiddag en avond rustig aan te doen. Komend weekend rijden er 's nachts geen treinen van en naar Amsterdam Centraal Station. En overdag gaan er minder treinen. Het heeft te maken met werkzaamheden door ProRail dat nieuwe kabels gaat leggen. Het werk aan het spoor begint zaterdag. Om mensen toch nog naar hun plek te krijgen, zetten NS-bussen in, onder meer naar Schiphol. En Formule 1-teams krijgen vanaf volgend jaar een extra testdag. Die is nodig omdat er nieuwe motorregels komen en teams meer tijd nodig hebben om de aangepaste motoren uit te proberen. Een van de nieuwe regels is dat de gewone motor weer een grote rol gaat spelen en de auto minder afhankelijk wordt van de accu. En dan nu het weer van Weer Online. Flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Maxima van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Het wordt deze week nog warmer, met op vrijdag tot wel 38 graden. En dit was het nieuws op Slam.
5: Dankjewel. Iets over drie. Situatie op de weg. Dit zijn de drie langste vertragingen van Flitsmeister. A4 Rotterdam-Den Haag. Voor Ippenburg, daar is de weg dicht. Er staat een kapotte auto. 20 minuten extra. De A6 Muiden-Lelystad. Voor Lelystad, ongeluk gebeurt, een half uur extra. En de A16 Breda-Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug, daar 13 minuten.
6: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar €2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar €1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Unleash your energy. Het festival Stereo Sunday is back again. Vrijdag 3 en zaterdag 4 juli in het Juliana Park in Venlo. Heavenly House, legendary dance, urban and hardstyle music. Be there or cry later. Stereo Sunday is your fun day. Get your tickets op stereosunday.nl.
9: Costa del Korting. De dikste deals van Delsey, L'Oréal, Garnier en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.
10: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
11: Domino's. Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
3: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur. Thomas van Empelen.
5: Oi, oi, oi. Het is nog geen sunset, maar er komt wel een sunsetplaat aan. Die is waanzinnig. Ook de nieuwste van Shakira, Die Die. Eerst Martin Garrix met Miss Dua Lipa. Dit is Care to Be Lonely.

Die wat wereldwijd helemaal door het dakkie gaat. Shakira, Burna Boy en Die Die. Let's go! Boost your summer. En Shakira kan wel produceren. Ook haar zoon is redelijk goed gelukt. En één ding is duidelijk. De zoon van Shakira is echt een moederskindje. Shakira is toch een beetje de prinses als Argentinië speelt. Dat was tegen Oostenrijk in de 2K. Wat is het? Nou, een halve dag geleden ongeveer. En dan zat Shakira lekker op een stoeltje te kijken op de luxe suite in het stadion. En ze werd vaak vastgelegd door de camera. Onder andere, nu wordt het een beetje raar, maar hoe haar zoon Milan de hele tijd zijn moeder aan het zoenen was in de nek. En op zich heel eerlijk, als jouw moeder Shakira is, dan snap ik het ook wel. We moeten eens nagaan dat iemand dus op de wereld kan zeggen, dat je dan kan zeggen, mijn moeder is Shakira. Wel mega vet. Hey, dan het trackie. Ik had beloofd er niet doorheen te praten, dus dat ga ik ook niet doen. Ik vind dit echt de ideale sunsetplaat. En er zit iets treurigs in. Een bepaalde sub, soort van synthesizer, een laag, die deze plaat voor mij heel mysterieus en heel mooi maakt. Ik word er wel eens heel vrolijk van, ik word er wel eens verdrietig van. Het geeft in ieder geval heel veel emotie en misschien bij jou ook wel. Niet vaak gedraaid op Slam, maar prachtig. Dit is Cassius en The Sound of Violence.

zo mooi. Cassius en The Sound of Violence. When the sun goes down. Dat begint er bij Slam pas eigenlijk. Wij hebben iedere avond vanaf 8 Slam Sunsets. Dat betekent de grootste namen. 2 uur lang. Onder andere morgen bijvoorbeeld om 8 uur in de Slam Sunsets Zurb. En vanavond vanaf 8 Jotto. En vanaf 9 Julia Nico. Dus wanneer de zon ondergaat, begint het bij Slam lekker te pompen op de radio. Zometeen Miley Cyrus, eerste John Summit, Lavinia, dit is Shadows. Come

0: Miley, die zingt altijd best wel hoog. Maar als ze gaat praten in de normale stemmen, zegt ze... Hey, Thomas, ik heb een hele lage stem. Heeft ze. Miley Cyrus en End of the World bij Slam. Dan, even opgelet.
1: Zin in je werk.
0: Ja, ik wil op zoek naar iets wat jij heel vaak zegt in je werk. Zo'n zin die alleen jij uitspreekt. Misschien werk je wel in de schuldsanering en zeg je... zo, dat kan wel even minder. Bijvoorbeeld 100 keer per dag. Wat zeg jij nou 100 keer per dag op je werk? Ik ben heel benieuwd. Laat het weten in de WhatsApp van Slam. En ik hoor je denken... WhatsApp, hoe kom ik daar ingewikkeld? Nee, ga naar slam.nl. Tik het WhatsApp-logo aan. Staat linksboven. Of rechtsboven ligt aan je telefoon volgens mij. Of download de Slam-app en gebruik de berichtenfunctie. En laat even weten, wat zeg jij nou 100 keer per dag op je werk? Maar belangrijk, zonder te zeggen welk werk je doet. Nieuwe editie hoor je om 4:30 op je radio. Nu Avicii The Night.

0: en The Nights bij. Waarschijnlijk ben je nu aan het werk op dit moment als je aan het luisteren bent. Maar word jij een beetje oké betaald, is de grote vraag. Zometeen minimumloon en vooral wat is modaal nog in Nederland? Als iemand zegt, hey, ik verdien modaal, gewoon gemiddeld. Wat is dat? Het antwoord zometeen. En natuurlijk de grootste zomerhit, zo dacht je van Will Smith, Miami en ook another. Talk to you, komt eraan.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Sam Veld, Mr. Belt & Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: Oranje fans opgelet.

0: eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
6: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
5: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
11: Oranje. Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
12: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
14: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
15: Dat zeg ik.
16: Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Iets over 3:30, weer online weerbericht voor je. Aardig wat zon en het is warm vandaag. Zo'n 27 graden op de meeste plekken. Eind deze week wordt het gigantisch warm. 38 graden morgen, al op de meeste plekken zo'n 35, 34 graden. Graden. Ik hoor het mezelf zeggen. Ik hoor eigenlijk niet eens meer wat ik zeg. Zo warm is het. Hey, dan even kijken naar de wegen. Er staat inmiddels meer dan 100 kilometer. Dit zijn de vertragingen vanaf een kwartier. We beginnen met de A4, Den Haag-Rotterdam. Voor Schipluiden 17. De A20 richting Gouda vanaf Hoek van Holland voor Moordrecht. Daar een kwartier. En op de A27 Utrecht-Gorkum voor Noordeloos. En vertraging Kie. Daar 17 minuten.
19: Thomas van Empelen.
18: Verdien jij boven of onder modaal? Je hoort het zometeen ook Will Smith in Miami. Now another talk to you.

Mix Marathon Track of the Week. Silva Bumpa. En On Tonight. Ik was even aan het graven naar wat het origineel van deze plaat is. Welke sample gebruikt is. En toen opeens wist ik het weer. Montel Jordan met Get It On Tonight. En dat is dan zo'n fijn stukje dat je denkt, oh ja. En dat is deze plaat. Oh, goed deze. Maar goed, ik wil het hebben over inkomen. Namelijk, zit jij er warmpjes bij? Dat ligt er ook maar net aan of je bijvoorbeeld samen woont. Ik leef in mijn eentje en ik verdien ongeveer modaal. Dus voor mij is het rondkomen soms best nog wel ingewikkeld. Omdat ik in mijn eentje een huis moet huren, een auto moet regelen. Ik wil ook nog een camper erbij. Maar zit jij er warmpjes bij of niet? Dat ligt dus niet per se aan je inkomen. Maar als we kijken naar het minimumloon in 2026... dat is voor volwassenen zo'n 2500 euro tot 2600 euro. Wat is dan het modale inkomen? Oftewel Jan Modaal die de boodschappen allemaal kan betalen en een huis zou kunnen hebben gekocht een aantal jaar geleden. Dan zitten we rond de 3700 euro bruto. Dat is ex vakantiegeld. 3700 euro bruto is het modaal. En dan het gemiddelde inkomen, dus de laagste en ook de miljardairs bij elkaar in Nederland. Dan kom je op zo'n 3800 euro bruto per maand. Nou, dan weet je dat weer. Of je nu het kantoor van de baas moet instormen of juist heel erg die stoel naar achteren kan gooien en denken, zo, ik zit er goed bij. Zo meteen op je radio. Moon 5, Sugar, eerst Offenbach. Dit is Wasted Love.

meeste energie, ook op de meest ingewikkelde dag van de week. De dinsdag, het weekend zo ver weg. En de energie van het weekend is toch bij veel mensen helaas toch al een klein beetje vervlogen. Niet bij Slam, nu weer een powerplaat. Disco Lines. Disco X.

Disco Lines over emotionele onbetrokkenheid in een relatie. No Broke Boys. Zometeen onder andere een nieuwe editie van De Zin in Je Werk. Oftewel, wat zeg je wel 100 keer op je werk zonder te zeggen welk werk je doet. Inzendingen welkom via de WhatsApp van Slam. En de huisjes van Centerparks zijn verkocht. Wie de nieuwe eigenaar is, dat vertel ik je zometeen. Eén ding is zeker, de zwembaden worden wel weer een paar graden warmer. Lekker. Slam. Coming up. En gegarandeerd deze drie Bieber Rexha zometeen. Calvin Harris is erbij.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
1: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
2: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
3: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
8: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
11: Brussel Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
13: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
12: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
14: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
15: Hola, ¿dónde está mi casa?
14: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
15: Paella, paella.
14: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
15: Buenas noches.
14: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
16: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
17: Dat gaan we vieren.
16: Zo goedkoop, daar word je fan van.
18: Dat gaan we vieren.
16: Aldi.
19: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
20: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
21: Rook?
20: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
21: Nee, rook. Uit de meterkast.
19: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
20: Zo, koffie?
19: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
16: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
17: Dat gaan we vieren.
16: Dus nu naar Aldi.
22: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
23: Kom maar verder.
22: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
23: Hij is weer klaar.
22: QuickFit en weer verder.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Het OM wil dat een conciërge van een basisschool die aan kinderen zat en kinderporno had, 7 jaar de cel ingaat en ook nog TBS krijgt. De man zou aan 2 kinderen hebben gezeten en zeker 18 kinderen stiekem hebben gefilmd. Jaren geleden waren er al klachten van ouders over de man, maar die werden nooit serieus genomen. Waterschappen nemen deze dagen extra maatregelen vanwege de hitte. Zo zorgen ze op plekken voor extra zoet water, omdat sloten anders te zout kunnen worden. Ook controleren ze dijken vaker, omdat die door de droogte kunnen uitdrogen en beschadigen. In Brabant mogen boeren even geen water uit de sloten en beken halen. Festivals die voor komend weekend gepland staan, gaan iets doen tegen de hitte. Bij Defcon 1 in Biddinghuizen krijgen bezoekers gratis water en extra schaduwplekken. Ook komen bij podia ventilatoren te staan. Bij Constat C op de Brouwersdam liggen watersponsen klaar voor de festivalgangers. En vanwege de verwachte hitte gaat Burgers Zoo in Arnhem deze week 1,5 uur eerder open. Bezoekers kunnen daardoor al in de koelere ochtenduren naar de dierentuin. Ook de dieren krijgen extra verkoeling. Zo krijgen de olifanten vaker een douche en is er een modderbad voor de neushoorns. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn flink zonnige perioden, maar ook wolkenvelden, met een maxima van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Het wordt deze week nog warmer, met op vrijdag zelfs 38 graden. En dit was het nieuws op Slam.
3: Ik heb altijd een beetje een broertje dood aan de mensen die dierentuinen irritant vinden. Dat zijn vaak de mensen die ook gewoon vlees eten en die zeggen dan dierentuin is zielig. Maar de ijsbeer met 38 graden in de dierentuin vind ik zelfs zielig. Oh, goed dat er wat aan gedaan wordt, hoorden we net in het nieuws. Hey, het is iets over 4 situatie op de weg. Inmiddels redelijk druk, dus ook dinsdag. Bijna 200 kilometer vertraging. Dit zijn de langste 3. We beginnen met de A2 Amsterdam richting Utrecht bij Maarsen 24 minuten. De A12 Utrecht-Arnhem bij Veenendaal West 3 kwartier. En de A20 Gouda-Hoek van Holland voor Rotterdam Centrum. Een ongeluk gebeurt daar 36 minuten.
0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
0: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
6: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
1: De hele zomer lang.

0: is hem, de lekkerste radiozender bij in Hittegolf. Het is Slam.
1: Thomas van Empelen.
0: En je hoorde Bibi Rexha, Faithless en New Religion. Toch misschien wel, ja, niet het grootste nieuws van het NOS waarmee ze gaan openen vanavond. Maar hebben wij toch wel groot nieuws, moet ik eerlijk zeggen. Een gedeelte van je jeugd, misschien die van jou ook wel. Misschien ga je er nog steeds naartoe. Naar de huisjes van Centerparks. Er is nieuws over. Die huisjes die vaak toch net niet in een lekkere staat zijn, die worden dus overgenomen door een bedrijf uit Abu Dhabi. Oftewel, Centerparks komt dus in buitenlandse handen. En het gaat om een miljarden deal. En dan moet ik even een slokje water nemen, want ik heb wat voorbereid namelijk. Ja, maar dan moet ik mijn stem aanzetten, wat ik net al heb geoefend. Vandaar ook dit nu. Oké, ik zat te denken. Centerparks komt in buitenlandse handen. Wat krijg je dan? Dan krijg je dus dit in mijn hoofd. Namelijk nieuw bij Centerparks. Geen varkensvlees meer in de minuutjes. We doen netjes de schoenen uit in de Centerparks huisjes. En nieuw bij Centerparks, de haremhuisjes. Voor een fantastische vakantie. Voor jou en je vier vrouwen. En bij ieder huisje krijg je vanaf nu ook een eigen benzinepomp om je auto lekker vol te gooien. Want opladen, elektrisch, doe je thuis maar. En Centerparks is in buitenlandse Arabische handen. Dus geen Aqua Mundo meer. Maar zwemmen doen we straks in de Akbar Mundo. Tenminste, zo ging dat in mijn hoofd.

0: Haven, I Run by Slam op deze dinsdagmiddag. Ik had het net over Center Parcs. Oer-Hollandser wordt het niet. Is overgenomen door een investeringsmaatschappij uit Abu Dhabi. Oftewel, Center Parcs komt in Arabische handen. Ik zei al, geen varkensvlees meer. Schoenen uit in de huisjes. Aquamundo wordt Akbarmundo. Maar Jurgen, die kwam misschien nog wel met de leukste. Namelijk, hij stuurde dit zojuist in.
1: Nou, dan wordt het in de toekomst meer Scheikter Parks dan.
0: Scheikter Parks, ja, ik vind het mooi. Zometeen een nieuwe editie van De Zin in je Werk. Oftewel, wat zeg je wel, 100 keer per dag. Zonder te verklappen welk werk je doet. Giga-editie komt eraan. We hebben Manon zometeen aan de lijn.

0: Let's do something.
1: Justin Timberlake en Rock Your Body hier in de dinsdagmiddag van Slam. Here we go!
2: Zin in je werk.
1: Aan de lijn Manon 23 uit Den Bosch. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Hey, leuk dat je erbij bent. Wat was het leukste aan je werk vandaag, zonder te zeggen welk werk je doet? Je mag echt niks verklappen.
3: Wat het leukste was vandaag?
1: Ja.
3: Nou, vandaag was ik vrij. Dus dat was lekker buiten genieten.
1: Wat een slechte vraag om te stellen, zeg.
3: Oh.
1: God, lekker vrij op zulke dagen. Dan zit je ook goed. Manon 23 uit Den Bosch. We gaan jouw beroep proberen te raden in de zin in je werk. Vertel, wat zeg jij 100 keer per dag op je werk, zonder te zeggen welk werk je doet?
3: Het kan zijn dat u zometeen het gevoel krijgt alsof u in uw broek plast.
1: Het kan zijn dat u het gevoel krijgt alsof u in uw broek plast zometeen.
3: Ja.
1: Werk jij toevallig in de stoelverwarming business?
3: Nee, zeker niet.
1: Heb je dat ook niet als je dan de stoelverwarming aangaat? Ik doe dat bij vrienden wel eens een keer expres. Zodat ze dan op een gegeven moment denken, jezus, ben ik aan het plassen? Of wat gebeurt hier? En dat is niet
3: nou,
1: het antwoord.
3: Nou, maar deze hit helemaal.
1: Ja. Manon, nog even één keer. We gaan je beroep proberen te raden. De WhatsApp van Slam staat wagenwijd open. Zo wagenwijd dat ik het niet eens kan uitspreken. Nog even één keer. Wat zeg jij 100 keer per dag?
3: Het kan zijn dat u zometeen het gevoel krijgt alsof u in de broek plast.
1: Wat doet Manon voor de kost? Laat het weten in de app. We gaan raden.
2: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag

0: Oliver Heldens, Mau B en James Hype. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
1: Fans van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
2: Dat gaan we vieren.
1: Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
6: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
7: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
14: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
15: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
14: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
16: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
17: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
16: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
18: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
19: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
20: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
21: Mooi van Ethos.
22: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
23: Costa del Korting. De dikste deals van Makita, Hartman, Colombia en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.
24: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
25: doei doei
24: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
22: Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
26: Het is 4:30, weer online weerbericht voor je. Het is waarschijnlijk opgevallen, maar het is warm en benauwd op veel plekken. Het is 27 graden op de meeste plekken tot 32 in het zuiden. En het wordt morgen nog warmer, maximaal zo'n 35 graden. En vrijdag 38 graden mogelijk. Misschien zelfs 40 op een nare plek. Dan even kijken naar de wegen. Het is druk aan het worden, bijna 300 kilometer. Dit zijn de vertragingen vanaf 25 minuten, de top 3. De eerste op de A2, Den Bosch Utrecht voor Zaltbommel. Ongeluk gebeurt nooit handig, want altijd druk daar, namelijk 3 kwartier extra. De A2 richting knooppunt Empel voor knooppunt Empel, dus Sint-Michielsgestel. Daar een 30 minuten extra door een ongeluk. En de A12 Utrecht-Den Haag voor het Prins Klausplein. Ongeluk gebeurt een half uur extra. Dan Manon, we gaan jouw beroep proberen te raden zometeen. Nog even één keer, wat zeg jij 100 keer per dag?
0: U kunt zo meteen het gevoel krijgen alsof u in uw broek plast.
26: U kunt het gevoel krijgen dat u in uw broek plast. Hmm.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Les, terms and conditions.
0: If you
1: Tiësto en Olivia Sebastianelli. Don't lose your

0: alsof je in een zweterige club slaat. Met deze temperaturen is dat dan waarschijnlijk ook zo'n tent waar het zweet van dat vocht, het is eigenlijk geen zweet, vocht blijft over, van het plafond naar beneden druipt. Weet je wel, lekker.
1: Zin in je werk.
0: De nieuwste Chesto en Don't Lose Your Head hier bij Slam. Aan de telefoon nog steeds Manon, 23, uit Den Bosch. We gaan jouw beroep proberen te raden. Nog even één keer, wat zeg jij 100 keer per dag?
2: Je kunt zo het gevoel krijgen alsof je in de broek plast.
0: Interesting. Desiree, die dacht misschien... goedemiddag, ben jij misschien een verloskundige, Manon?
2: Nee, zeker niet.
0: Het gevoel dat je in je broek gaat plassen. Okay. Nou ja, misschien moet je ook plassen als je bevalt. Ik weet in ieder geval wel dat je ook moet poepen vaak als vrouw zijn als je bevalt. Ja.
2: Ja, lekker.
0: Nou, je bent 23, komt later wel. Joyce, verpleegkundige urologie.
3: Nee, ook niet.
0: Zo'n buisje inbrengen, weet je wel, in de plasbuis. Auw, voel ik nu, maar dat is niet het geval. Casper, nee, die denkt dat jij misschien met psychedelica werkt. Met lekkere paddo's of om te trippen. Dat je daarvan moet plassen, dat gevoel.
3: Nee, ook al niet.
0: Dat is niet goed. Dan hebben we Björn nog, die stuurt dit in.
4: Zij zijn verpleegster of zo, het ziekenhuis. En zij brengt katheters in.
0: Katheters, dat is niet het goede antwoord dus.
3: Nee,
0: hebben we
3: helaas
0: Jan
3: niet.
0: Nog met dit audiobericht.
5: Hoi Thomas. Ik denk dat Manon een ruggenprik zet bij patiënten.
0: Zet jij een ruggenprik en moeten mensen daarvan plassen?
3: Nee.
0: Dat is niet goed. Dan is er iets wat ontzettend vaak binnenkomt.

0: beter te kunnen zien wat er gebeurt. En dat daarom mensen dan het gevoel krijgen dat ze moeten plassen.
1: Ja, dat is 100% correct.
0: Is dit het juiste antwoord? Ja! Ja, netjes. Ja, het is wel echt heel vaak binnengekomen in de slam, heb hij zich. Hey, en nog even in het kort, hoe werkt dat dan dat mensen het gevoel hebben dat ze moeten plassen? Als ze onder de CT-scan liggen?
1: Die vloeistof wordt via een infuus eigenlijk ingebracht. Ja. En dat wordt dan via de bloedbaan komt het uiteindelijk bij de blaas terecht. Maar dat is een soort warme gloed die binnenkomt. En dat zorgt eigenlijk ook ervoor dat het gevoel krijgt alsof je je broek moet plassen.
0: Maar dat gebeurt dan niet tegelijkertijd? Dat mensen het laten lopen dan maar ofzo?
1: Nee, het gebeurt gelukkig niet, want anders konden we heel vaak poetsen.
0: Ja, precies, daarom. Manon, lekker bezig. Nog even één keer, wat zei jij 100 keer per dag?
1: U kunt zo meteen het gevoel krijgen alsof u in de broek plast.
0: En jij bent...
1: CT-laborant.
0: Hé, we hebben het geraden. Dankjewel, Manon.
2: Wat zeg jij wel 100 keer op je werk zonder te zeggen welk werk je doet? Stuur het in met de Slam App.

Antoon en de enige bij Slam. Dan even... Ik heb je aandacht, mooi. Dat is grappig hoe het werkt, hè? Als je, het maakt niet uit wat je dan roept daarna ook. Maar dat werkt altijd, even je keel schrapen. Nee, alle reden, namelijk morgen en overmorgen in de Slam Middagshow te winnen namelijk tickets voor Awakenings. En niet zomaar tickets, weekender tickets. En het hele festival is stijf uitverkocht. En morgen en overmorgen kans op tickets. En zometeen vanaf 5 uur ook een middagshow zonder tickets. Maar wel heel veel content. En dat houdt in dat er heel veel leuke dingen en items gebeuren in de show. Dat komt helemaal goed. Zometeen heel veel plezier. Dit zijn Getta en

0: Getta, Sia, beautiful people. Zometeen gaat hij beginnen. Binnen nu een paar minuten tellen de Slammiddagshow. Onder andere het antwoord op de vraag of Rachel nou eindelijk de Oranjebus in mag. Dat en heel veel meer komt eraan. Slam coming up. Onder andere deze drie, Prospa, zometeen Free Your Mind. Topic is er ook bij. En Martin Garrix. Veel plezier met die drie gekke toes. Slam.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, deze broden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Oh, ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
7: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Score alle aanvuldeals bij Bol.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Via je smart speaker app in

0: Daphne van der Meijs. De NS gaat vanaf morgen met minder treinen rijden vanwege de hitte. Bij hoge temperaturen kunnen onderdelen van treinen oververhit raken en voor storingen zorgen. Door minder treinen in te zetten hoopt de NS problemen beter op te vangen. Reizigers krijgen het advies voldoende water mee te nemen en de reisplanner te checken. Het OM eist tegen een conciërge van een basisschool in Zoetermeer 7 jaar plus TBS omdat hij aan 2 meisjes zou hebben gezeten. Ook wordt hij ervan verdacht kinderen in het geheim te hebben gefilmd en had hij thuis een enorme hoeveelheid kinderporno. Ouders die aan de bel trokken over het gedrag van de man werden niet serieus genomen. Medewerkers van PostNL mogen hun bezorgtijden spreiden over de koelere momenten van de dag. Hiermee wil het bedrijf ervoor zorgen dat het veilig blijft voor het personeel. Ook andere bedrijven zetten een stapje extra. Zo krijgen bezorgers van Albert Heijn een ijsje en geeft Picnic hun mensen zonnebrand mee. Een drone de lucht insturen tijdens een WK-wedstrijd wordt niet gepikt in Amerika. In bijna 2 weken zijn al 300 drones in beslag genomen die rond stadions vlogen. Ook boven fan-evenementen mag niet worden gevlogen. Wie met een drone wordt betrapt, kan een boete krijgen tot €90.000. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt en vanavond blijft het zomers en warm. De komende nacht daalt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. Morgen is het zeer zonnig met 31 tot 36 graden. En de rest van de week loopt dat alleen maar op. En dit was het nieuws op Slam.
1: Daphne, dankjewel. Het is 5 uur exact. Nieuwe middagshow komt eraan met Prospa en Clooney zometeen. Eerst even naar de wegen met Flitsmeister. 71 vertragingen. Dit zijn de langste. A2 richting Utrecht tussen Bossenveldbrug en de Empelbrug. 1/2 uur vertraging. De A2 richting knooppunt Empel tussen Sint-Michiels-Gestel en Empel. De hoofdrijbaan daar. 1/2 uur ook. A4 richting Amsterdam tussen het Prins Klausplein en Hoogmaden. Een ongeluk. 40 minuten. A15 richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. Een auto met pech daar. 1/2 uur. En de laatste overzicht. A50 richting Arnhem. Tussen Loenen en Schaarsbergen. Auto met pech. 20 minuutjes.
2: Flitsers. A12 Utrecht, Gouda bij Woerden, 44,1. En laatst meteen de A28, Hoogveen-Assen bij Hooghalen, 166,2.
3: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
2: Yes!
4: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
5: Fomar, voordeel markt.
3: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
2: Yes!
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier.
7: Klaar voor je vakantie? Cassie, wat alleen vandaag. Reisaccessoires en gadgets. Top 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
8: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd.

0: Yo, jongens van de middagshow.
1: Een hele goede middag, mensen van Slam. Welkom bij de gloednieuwe middagshow met Patrick, Julia en Erik-Jan.
2: Patrick, Erik-Jan en Julia.
3: Tien over vijf, welkom bij een gloedje nieuwe Slam middagshow voor deze dinsdag 23 juni 2026. Hoe is het, jongens? Zitten we er lekker in vandaag?
4: Ja, zeker.
5: Dus we krijgen niks mee van die hitte buiten. Zo en, lekker.
3: Erik-Jan heeft gewoon een korte broek aan. Joh, heb je het al gezien?
4: Ik heb het gezien.
3: Dat doet hij eigenlijk nooit.
5: De tweede dag klopt. Al, hè?
3: Ja, maar je kan het goed hebben, moet ik zeggen.
5: Vind je deze chic?
3: Ja.
4: Chic. Ja, want jij bent een ander en die vind ik heel lelijk.
3: Oh.
4: Deze vind ik leuk.
5: Die ik gisteren aan had, bedoel je?
4: Ja.
5: Ja, dat babyblauwe vond je niet...
4: Nee.
5: Het is wel zo met een korte broek. Kijk, het dingetje is, als je dan ook met korte broek in een cabrio rijdt, dan worden alleen je knieën bruin. Dus mijn knieën zijn zwart.
3: Maar jij moet niet klagen, want jij bent bruiner dan de gemiddelde persoon die al 4 uur in de zon heeft gelegen vandaag.
5: Ziet er goed uit. Ik ben wel in de war geraakt, want in het AD las ik dat je zeker geen friet moet eten. Want je maag kan dat met deze hitte moeilijk verwerken. Terwijl op hetlaatstenieuws.be, ja, hoe anders België, daar raden ze juist friet met zout aan. Omdat zout, ja, dat zweet je natuurlijk.
3: Ik wou dat zeggen, dat is toch juist goed, zout?
5: Dus een half bakje friet en dan zit je safe, denk ik.
3: Ja, of van die zouten drankjes. Doet het ook goed. Je hebt in Aziatische landen, heb je bij al die winkeltjes, heb je van die hele zouten drankjes.
5: Wat is dat nou weer?
4: Dat is wel sojasaus, Patrick.
3: Nee. Ik weet zeker dat de mensen luisteren die weten dat ik gelijk heb. Dat zijn van die frisdrankjes waar heel veel zout in zit om vocht
5: vast te
3: houden.
5: Nee, Patrick, dat gaat er bij mij niet in.
3: Dat is echt waar.
5: Zoute drankjes?
3: Ja, nou ja, het smaakt niet alsof je zout water drinkt, maar er zit veel zout, een hoog zoutgehalte.
5: Oké. Okay.
3: Ja. Dus ja.
5: Nou, dankjewel, leermomentje.
3: Dus dan weet je dat. Hey jongens, we hebben vanmiddag groot festival nieuws. We hebben natuurlijk laatst de festivalmaand gehad. We hebben heel veel tickets weggegeven voor festivals. Die hadden we zelfs nog met een maandje verlengd. Maar ja, we hebben toch wel weer groot nieuws vanmiddag.
5: Oh.
3: Want we zijn gek op festivals, dus precies. Blijf zeker luisteren naar de Slam Middagshow. En we moeten vanmiddag even proberen om onze Amerikaanse vriendin die in Kansas City woont,
5: Rachel,
3: bij de Oranje Bus te krijgen tijdens de Dutch Walk.
5: Oh ja, het zou dan
4: aanstaande donderdag.
3: Aanstaande donderdag, ja. Waar Nederland natuurlijk weer een nieuwe

0: in mijn contract hier, maar ik heb één ding laten toevoegen. Minimaal twee keer in de week wil ik een trackje van Nelly Furtado draaien.
1: En terecht.
0: Of niet dan? Man Eater hoor je hier bij Slam. Het is 6:50 bijna. Het nieuws van vandaag door de ogen van onze Erik Jan in de dagrap.
1: Onweer.
2: What do you have for me?
3: I got news for you.
0: Okay. Goedemiddag.
3: Here we go again. Oh shit.
1: Goede onweertips op nu.nl. Wat niet te doen tijdens bliksem en wat wel. Onder een boom staan bijvoorbeeld. Geen goed idee. En douchen, nou wat denk je? Nee, op loosrecht gevaren met een boot, dat geleidt zeker tot een wisse dood. Of leunen tegen een ijzeren radiator, van angst dwars gaan liggen op het spoor. Vliegen doet meer kwaad dan goed. Of buiten gaan staan met een aluminium hoed. Met je handen lange ijzeren pennen en dan geblinddoekt over de A2 gaan rennen. Sta je in een weiland, kan je beter gaan hurken. Geldt ook voor Belgen, Duitsers en Turken. Beste redactie daar bij nu.nl. Wat kan ik zeggen? Wauw, dankjewel.
4: De Slam Middagshow.
5: Want we hadden wat te doen, of eigenlijk wat niet te doen, bij onweertips nodig.
0: Ja, blijkbaar. Oh, pas op, hè.
1: Nou, ik denk dat iedereen wel weet dat je niet in een weiland moet gaan staan als het onweert.
0: Wat heb ik gedaan afgelopen weekend?
5: Ja, jij ging weer zitten
0: op de camping.
1: Ja, maar jij zit nog in een... Kijk, wat wel veilig is, is in een auto gaan zitten. Wat dat geluid. Ja. Dus daar waren de experts het wel over eens. Maar wat me ook opviel, niet tegen een radiator leunen. Want dat is van ijzer en dat glijdt natuurlijk als een malle. Ja. Ik snap ook niet waarom je dan van angst tegen een radiator gaat leunen. Ik leun nooit tegen een radiator.
0: Ik vind het juist heel erg comfortabel.
1: Maar hoe groot moet je radiator zijn? Nee, denk van, daar ga ik even lekker tegen aanleunen. Ja. Maar het barsten van de tips bij nu.nl, wat allemaal niet te doen tijdens onweer. Dus super bedankt.
5: Ja.
0: Want er komt ook weer onweer aan dan de komende dagen.
1: Ik denk als het vrijdag 39 graden wordt, of warm wordt het? Ja, dan kun je er eigenlijk wel van uitgaan dat die klap onweer daarna. Het is toch nooit zo geweest dat het zo heet was en dat het gewoon droog blijft. Het was wel lekker cool vannacht, heerlijk.
0: Ja, vannacht was het lekker. Hè? Lekker even alles tegen elkaar open zetten. Het wordt inderdaad bloedverziek het heet. Komende vrijdag kan het gewoon 39 graden worden op bepaalde plekken.
5: Oh.
0: Dus ja, hou een beetje rekening met elkaar ook. En zoek alsjeblieft wat water op en drink dus zoute drankjes.
1: En ga uit Azië. En ga niet hard rennen. Want het is dan warmer dan je eigen lichaamstemperatuur. Dan ga je gewoon dood. Doe het gewoon niet.
0: Ja.
1: Weet je, papa en mama houden van je. Ga gewoon lekker zitten.
0: Er zijn mensen die van je houden.
1: Ja. Ga niet hard rennen.
0: Ik zie het ook. Mensen die gaan sporten, buiten, hardlopen. Denk van ja. Kijk, als je het aandurft, lekker zelf eten. Maar het lijkt me zo ongezond.
5: Maar volgens mij zei jij net dat je morgen gaat sporten.
1: Ja, maar dat is in echo.
0: In een sportschool.
5: Oh,
0: het is daar heel koud. Het is daar gewoon lekker.
5: Oké, ik kom daar nooit.
0: Dus de NS, alvast even een waarschuwing. Die heeft ook wat trajecten minder gevuld wat betreft de treinen. Die laten vanaf morgen op een aantal trajecten minder treinen rijden. KNMI verwacht namelijk vanaf morgen enkele zeer warme dagen. Dat weten we. Code oranje ook. Nou ja, dit is natuurlijk wel mooi kut. Want ze gaan morgen vroeg ook al staken.
1: Ja.
0: Dus alvast een waarschuwing, mocht je morgen met OV naar kantoor moeten.
5: Het is wel een gekke tijd dat ze gaan staken. Want het is van 4 uur 's ochtends tot 8 uur 's ochtends.
0: Ja, maar dat is voor veel meer. Dat is best wel een drukke tijd al, hoor. Zeker tot, er zijn natuurlijk een hoop mensen om 6 uur al in de trein, hoor.
1: En het is voor een goed doel, hè?
5: Ja, nee, maar doe dan gewoon de hele dag, toch?
1: En trouwens ook op het spoor, hè? Ook als het niet bliksemt. Die bovengeleiding raakt niet aan, hè?
0: Zou ik niet doen.
1: Hetzelfde effect.
0: Mocht je boven op een trein zitten, raak het niet aan. Jul?
5: Ja?
0: Ja, ik heb iets gedaan wat ik liever niet doe. Ik heb een heel half uur vrijgehouden in het draaiboek van de middagshow. Want jij wil zoiets doen.
1: Oh, jeez.
5: Je moest het niet groter maken dan het is.
0: Dat ga ik toch doen. Kijk, jij zei, ik wil graag een half uurtje van de show vandaag.
1: Want je had een verrassing.
0: Je hebt een verrassing. Kun je al een klein tipje van de sluier geven? Of zeg je van, draai eens maar een plaat?
5: Nee, dat gaat ik zo tegenvallen nu.
0: Ja, maar je begint er zelf over, lieverd.
5: Ja, ik was veel te hyped vanmiddag.
1: Ik zei het toch?
5: Tijdens de meeting. Ik heb een verrassing. Maar nu heb je een half uur en je vervrijdt. Ik vind het aardig voor je, maar het is echt een hele leuke verrassing.
0: Ja, is het verkoelend?
5: Dat ga ik nog niet zeggen, maar jij thuis, die luistert, heeft er ook.
0: Oké, nou je hoort het zo.
4: Nieuwe muziek.

0: dit zijn ze wel toch, hé. De Grand Slam van deze week, Alesso en One Republic. In Your Eyes hier bij Slam in de Middagshow hoor je lekker vaak voorbij komen. Want we hebben unaniem besloten met het hele DJ-team dat dit gewoon de beste nieuwe tune is van dit moment.
1: Lekker man.
0: Toch? Heerlijk. Zometeen een grote verrassing van ons Julia. Zij is heel de dag al heel enthousiast over een verrassing. En we moesten een half uur vrij houden in ons draaiboek. Dus dat hebben we toen met alle liefde gedaan. Ik ben zo benieuwd wat je mee hebt genomen, Julia.
2: Ja, ik ook nu. Ik moet echt denk ik iets bij gaan verzinnen, want het wordt een beetje...
0: Wordt het nu treurig?
2: Nee, het wordt superleuk. Pet, het wordt waanzinnig.
0: Dan moet je het omarmen.
2: Ja, nee, precies. Dus ik ga het nu ook groter maken dan het is. Nee, echt hele leuke verrassing.
0: Hele leuke verrassing.
2: Je hebt er echt iets aan voor als het dadelijk warm is ook.
0: Oh, oké. Okay.
2: Echt super warm. En jullie gaan het ook echt... Vooral Erik-Jan, jij gaat het sowieso de hele zomer doen.
1: Je hebt heel veel knoppen voor je, op jouw paneel. Zit er ook een knop bij dat hij nu dood neer kan vallen, of niet?
2: Nou ja.
0: Nou, hoezo? Je hebt er geen zin meer in, hè? Zometeen een grote verrassing van ons Julia. En deze Bachelor hoor je ook zometeen, net als Snap, komt er ook aan.
3: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag... En 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
4: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
3: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
6: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis!
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig!
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Even proosten. Even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
12: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
13: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
14: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
15: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
16: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
17: Ik heb letterlijk niks.
18: Het gaat de hele dag regenen, hè?
19: Nee, ik heb geen regenjas.
18: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
20: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
21: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
22: Sorry, het is WK.
23: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
24: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
25: Honor the craving.
26: Domino's.
27: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
0: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
1: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
2: Rook?
1: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
2: Nee, rook. Uit de meterkast.
0: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
1: Zo, koffie?
0: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
4: De zon die schijnt. Vanavond blijft het zomers warm. Komende nacht daalt de temperatuur van 16 tot 20 graden. Morgen zeer zonnig, 31 tot 36 graden, jongens.
22: Heerlijk.
4: Dan even naar de wegen met Flitsmeister. 67 vertragingen, 270 kilometer in Nederland. We beginnen op de A1. Richting Hengelo tussen Voorst en Deventer-Oost. Daar 35 minuten. De A2 richting Utrecht tussen Veghel en Zaltbommel. Half uur daar. A4 richting Amsterdam tussen Rijswijk en Zoeterwoude-Dorp. 3 kwartier. A16 richting Breda. Tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk-Noord. Ongeluk daar. 40 minuten. En de laatste in het overzicht. A16 richting Ridderkerk. Tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk-Noord. Hoofdrijbaan. Door een ongeluk. Verbindingsweg dicht daar. Half uur. 4 flitsers. Dankjewel voor het doorgeven. A1 richting Amsterdam bij 7.7. A12 richting Gouda bij 44.1. A28 richting Assen bij 165.2. En de laatste A59 richting Os bij 135.0. Het is 5:30. De headlines die krijgen we van het ANP. Daar zit Daphne. Hoi Daphne.
25: Goedemiddag. Twee kinderen die gewond raakten toen ze tijdens een schooluitje werden aangereden in Zeeland, liggen nog in het ziekenhuis. Bij het ongeluk kwamen 4 mensen om het leven. Een jongen van 19 zit vast. Er rijden minder treinen vanaf morgen vanwege de hitte. De NS hoopt hiermee wat ruimte te laten voor het opvangen van storingen door de temperaturen. Morgenochtend rijdt er tot 8 uur helemaal niks door een staking. En wie in Amsterdam of Weesp woont en een stadspas heeft, mag de komende gratis naar 6 Amsterdamse buitenzwembaden. Vorig jaar kon dat ook al. In een paar dagen kwamen duizenden mensen langs. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
4: Dankjewel Daphne. Zometeen een hele grote verrassing van onze Julia. Ah. Ze heeft...
26: Jongens.
4: Ben je er klaar voor, Jul?
26: Ja.
4: Nog een paar minuutjes.
28: Patrick, Erik, Jan en Julia.
4: Kan niet wachten, Erik, Jan. Jij? Ja. Oh, zoveel zin in. Hoi, Jan.

0: Scratcher. Ah, dat is helemaal oké, lieverd. Wij houden ook van jou samen met Natasha Bedingfield. En these words, jij wordt gewoon een beetje nerveus. En we hebben een half uur moeten vrijhouden in het radioprogramma. Jullie komt vanmiddag bij onze redactievergadering. Begint ze, jongens, ik wil beginnen vandaag. Ik heb een grote verrassing. En jullie moeten een half uur vrijhouden in de show.
1: Dat zei ik niet helemaal.
0: Nee, dat is niet waar.
1: Jij dacht dat het groot... Nou, anyhow, ik begin gewoon.
0: Je hebt in ieder geval een verrassing voor ons. Daar komt het op neer.
1: Ja, zo spannend. En ook voor jij die luistert om deze superwarme dagen door te komen. Weet jullie nog gisteren dat ik mijn TikTok even liet zien?
0: Met?
1: Met mijn nieuwe hack voor de zomer.
2: De komkommer.
1: De komkommer.
0: Ja.
1: Nou, toen werd ik helemaal uitgelachen door jullie. Maar jullie mogen het even zelf testen. Ik heb meegenomen de verkoeling voor deze zomer.
0: Wat is dit nou, Jul?
2: Jul, for Christ's sake.
0: Gaan we nou komt een cocktail shaker binnen. Die gaat ons een lekkere koude cocktail geven.
1: Ik maak van altijd alles van elke droom een kroket. Nou, dus ook van deze. Ik heb voor jullie de skincare en de verkoelende tip meegenomen. De komkommer. Bevroren. En die moet je lekker over je gezicht heen smeren. En dat helpt echt, hoor. Is
0: maar het is hier hartstikke koud in de studio. De airco staat hier al dagen te loeien.
1: Wat je doet, moet dus een komkommer 's avonds even schuin afsnijden.
0: Tante TikTok,
2: net als planten.
0: Weer, hoor.
2: Net als bloemen als je bloemen koopt.
1: Ach. Dan leg je hem in de vriezer, in een zakje.
0: Ja.
2: Want dan groeit hij nog door of zo?
1: Nee, en dan heb je dus onwijs lekkere skincare.
0: Ah, dan is het koud ook.
1: Verkoeling.
0: Wow. Dit ga je dan over je gezicht heen smeren. Hoe heeft de luisteraar hier iets aan? Die ziet het toch niet?
2: Gewoon de tip voor de luisteraar. Bedoel je dat, Jules?
1: Ik moet het zien, maar dat moet je dus straks even doen. Dat morgen wordt het super warm, dus doe je straks al even een komkommer in.
0: Nou, daar ga ik hoor.
1: En doe je hem helemaal lekker als een vrouw, hè?
2: Je kan toch geen bevroren shit op je oogleden leggen? Dat is hartstikke slecht, meid.
1: De contouren van je gezicht zo afgaan. En dan doe je hem even zo lekker over je voorhoofd. Voel je het al? De puffiness gaat 's ochtends gelijk weg, ook als je brak bent. Als je dus morgen op het terras toch een rozeetje extra hebt gedronken.
2: Het smelt als... Dit is TikTok shit. Die meisjes zijn knettergek, schat.
1: Ja, ik ben toch ook een TikTok meisje.
0: Dit ding smelt in mijn klauwen. Ja. Ik word helemaal nat.
1: Ja, vet. Dat is ook de bedoeling.
0: Ja, maar dan kan toch niet onder een koude douche gaan staan.
1: Nee, want dit helpt echt. De komkommer zorgt juist ook dat er extra hydratatie in je gezicht komt.
0: Ik zit bij allemaal knopjes hier.
1: Ja, stel je nou niet van aan. Dit is echt een leuke tip. Dat is toch een leuke verrassing, dit. Maar je hebt wel wat meer duwen, Pet. Je moet wel echt...
2: Wat lul je nou, hydratatie? Dat zou betekenen als ik naakt in de regen loop... een uur lang, dat ik op een gegeven moment 140 kilo weeg... waarvan 40 kilo aan water.
1: Want dat is geen komkommer wat er uit de lucht komt. Het gaat om die komkommer. Smeer het zo lekker over je jukbeenderen, over je voorhoofd. Ga je ook een strakker gezichtje van krijgen als je het goed doet.
2: Ja, dat heb ik nodig. Nou, bedankt voor de tip, joh.
0: Dankjewel, joh.
2: Was je hier de hele middag naar me bezig?
1: Ja, ik was er zo blij mee.
0: Ik heb hier een half uur voor vrij houden.
1: Schat, dit is echt het allerlekste moment van de dag. Als je dit 's ochtends doet...

0: middagshow. Met Two Brothers on the Fourth Floor zometeen. En daarvoor een grote verrassing van ons Julia.
1: Ja, het viel een beetje in het water, hè?
0: Die toch bij een paar luisteraars ook een beetje tegenviel. Er waren luisteraars die dachten dat je zwanger was. Er waren luisteraars die dachten dat je...
1: Niet meer vrijgezel zou zijn.
0: Dat je eigenlijk een leuke vent hebt gevonden.
1: Tot in de treuren blijf ik natuurlijk vrijgezel.
2: Schat, als je een komkommer hebt, who needs a boyfriend, toch?
0: Is wel waar, hè?
1: Nou, jongens, het is echt...
0: We hebben zojuist de tip gekregen om een bevroren stuk komkommer over ons hoofdje heen te smeren. En dat was een goede tip, Jul.
1: Nou,
0: ik ruik nog steeds komkommer.
1: Ja, je gaat er ook lekker van ruiken.
0: Ik had nog wel een audio-appje van Alexandra.
3: Volgens mij trekt komkommer juist vocht uit je gezicht. Ik weet niet hoor.
2: Hoi. Die ga ik even bellen, wacht even.
0: Wat is daar je antwoord op?
1: Nou, dat zou best wel kunnen. Ja, TikTok moet je ook niet geloven, hè? Maar goed.
0: Oh, wat ben je nou doen? Oh, Erik.
2: Moet je hier zetten. Waar hang je hier, Alexander?
3: Ja, ja.
1: Vond jij mijn tip leuk?
2: Liefie, laat mij even. Jullie proberen meteen zo'n vrouwenkamp te creëren. Even voor mijn beeld. Ben jij van bouwjaar voor 1980, Alexandra?
3: Ja, ik ben van die reis naar Roemenië. Ik weet niet of je dat nog kunt herinneren.
1: Je potentiële date.
2: Oh, die lekkere. Oké. Okay. Yeah. Hey, maar luister.
3: Julia is echt geweldig. Ik vind haar zo leuk. Ze heeft echt fucking humor en ze weet altijd alles.
0: Oh, wacht even. Zo,
2: Alexander.
0: Precies. Dit is gewoon een nipje van je, of niet?
2: Was de krek goedkoper in Roemenië? Hey, maar even wat...

0: Luister even, liefie. Jij bent toch van de generatie komkommer hoort in salade. Dat moet je niet in je bek smeren, schat. Die hele TikTok-generatie is knettergek.
1: Ik ben het totaal met jou eens, zonder iemand te willen beledigen. Maar dat klopt. Die TikTok-generatie, ik weet niet wat die allemaal willen, maar... En dat TikTok, Chinees.
0: Oké, daar zijn we het over eens. Maar nu, Einstein, wil ik wel van jou weten hoe een komkommer vocht uit je gezicht trekt, liefie.
1: Nee, dat was een grapje.
2: Oh! Ah! Leuk!
0: Kijk, en daarom hou ik zo van je.
2: Oké, kunnen we door met de show?
1: Ja, je kunt door.

0: Lekkere slam throwback in een nieuw jasje. Zo horen we ze graag hier. Spillen, Sophie Ellis Baxter. En Groovehead in een Not Without Friends remix. Ja, de zomer knalt uit je speakers deze dagen. En zometeen hier in de Slam Middagshow, de Middagshow Mashup.
1: Lekker.
0: Lekker uit je fles, om 6:10. Ja, dat moeten we niet vergeten natuurlijk, hè? Dat zit er wel in.
1: Wat heb je meegenomen? Nou,
0: ik heb vandaag een wat oudere vrouw. Ik ben wel benieuwd of jullie weten te raden wie het is. En anders bewaren we het even voor zometeen.
1: Donna Summer. Cher.
0: Donna Summer. Nee.
1: Madonna. Nee.
0: Ja.
1: Madonna. Okay.
0: Goh, ik heb nog zoveel hints, maar je hebt hem alweer. Het is helemaal jouw periode natuurlijk,
1: nou,
0: ook, hè? Maar heb jij het bed nog gedeeld met Madonna?
1: Liever niet.
0: 94 of zo was het. 67 is ze inmiddels, Madonna, en ze is 2 keer in het nieuws vandaag.
1: Oh.
0: Onder andere het nieuws dat ze geen naaldhakken meer kan dragen. Dat is natuurlijk vervelend nieuws voor Madonna.
1: Want dan zakt ze door de broze enkeltjes?
0: Nee, hoe dat zit, hoor je zo. Maar ik heb haar gemixt met deze. Om het toch even een beetje meer slam te maken, want Madonna is niet echt slam natuurlijk. Maar in de mix met Alesso klinkt hij nog lekkerder. En je hoort haar zometeen.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,39. En een fles Carvan Sevitam siroop voor €3. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Bestel je OBU op netlink.nl.
8: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
9: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
10: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
9: Voor pallets van 100 kilo?
10: Zie het als een kans. Train die core, mensen. Tijd voor gesponsorde vacatures.
8: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
11: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
12: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
11: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
13: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
16: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
17: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En

0: Gewond raakte toen ze tijdens een schooluitje werden aangereden in Zeeland, liggen nog in het ziekenhuis. Eentje is weer thuis. Bij het ongeluk in Vogelwaarde kwamen 4 mensen om het leven. Een jongen van 19 zit vast. Hij zou roekeloos hebben gereden en het ongeluk hebben veroorzaakt. Een man die betrokken zou zijn geweest bij een massaslachting in Rwanda staat terecht in Den Haag en het OM heeft levenslang tegen hem geëist. Justitie denkt dat hij iets te maken heeft met de moord op 3000 Tutsi's begin jaren 90 in een stadion. Later vluchtte hij naar ons land. De man zegt niets met de slachting te maken te hebben. De NS raadt reizigers de komende dagen aan om goed de reisplanner te checken. Er gaan namelijk door de warmte minder treinen rijden. Daardoor houdt de NS voldoende ruimte om eventuele storingen op te vangen. Morgenochtend rijden er helemaal geen treinen tot 8 uur. Dan wordt er gestaakt door het personeel van NS. En een verkoelend cadeau voor iedereen in Amsterdam of Weesp met een stadspas. Daarmee kun je de komende dagen gratis naar 6 Amsterdamse buitenzwembaden. Vorig jaar kon dat ook al. In een paar dagen kwamen duizenden mensen langs. Iedereen in Amsterdam of Weesp met een laag inkomen krijgt zo'n stadspas. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt en vanavond blijft het zomers en warm. Komende nacht daalt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. Morgen is het zeer zonnig met 31 tot 36 graden. En de rest van de week loopt dat verder op. En dit was het nieuws op Slam.
1: Dankjewel Daphne, 6 uur geweest. Zometeen de middagshow mashup met vandaag onder andere Madonna daarin. Ook hoor je David Guetta met Rihanna. Eerste van de wegen met Flitsmeister. 46 vertragingen, 200 kilometer in Nederland. En dit zijn de langste. A12 richting Arnhem tussen Bunnik en Maren. Ongeluk, 40 minuten. A12 richting Utrecht tussen Bleiswijk en Gouda. Auto met pech, kost je daar een half uur. A16 richting Breda tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk Noord. Verbindingsweg dicht daar, 3 kwartier. A16 richting Ridderkerk tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk Noord. Hoofdrijbaan. Ongeluk, half uur. En de laatste het overzicht. A20 richting Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht. Half uur. En dan de flitsers met Erik Jan.
2: Maar nu is de flitsers. A12 Utrecht Gouda bij Woerden 44,1. Ook staan ze de flitsers op de A16. Grens België Breda 72,2. En de laatste flitser. A28 Hogeveen Assen bij Hooghalen 165,2.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
3: Zeker. Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Hé, het licht doet het niet.
9: Ik heb geen bereik.
10: Hebben we nog wel water?
11: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
12: Zomerlang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Zometeen vanaf 8 uur. Slam. Patrick, Erik, Jan en Julia.
13: Tot die tijd de Slam Middagshow met de Middagshow Mashup. Zometeen twee slammers in de mix gegooid. Na Rihanna en dit is De Bauza met hun wereldhit Magnetic. Boost your
14: We zijn er weer bij, bij de gezelligste middagshow. En met Patrick, Erik-Jan en Julia. Hoi!

0: Het is tijd voor de Slammiddagshow mashup. Elke werkdag 6:10 krijg je een nieuwe mashup. En vandaag de vrouw die 2 keer in het nieuws is. Madonna heeft last van versleten knieën. Door jarenlang dansen op hoge hakken. Ze is inmiddels 67 jaar oud. Deze popster, deze wereldster. De Queen of Pop is dit nog steeds, toch?
1: Mm-hmm.
0: Vraag ik even aan Erik Jan.
1: Ja, ik denk het.
0: Dus mocht je ook van dansen houden en heel graag hoge hakken dragen, wees gewaarschuwd. Madonna heeft last van de knieën.
1: Ik ben zo blij dat ik man ben.
0: Het loopt ook. Nee, dat lijkt me dus ook heel oncomfortabel. Hoe is dat, joh, op hakken lopen? Jij doet het ook nooit, hè?
2: Nee.
0: Maar kan jij dat?
2: Nee.
0: Volgens mij doe je dat alleen met kerstfeestjes en zo hier.
2: Ja, ook eventjes voor de foto, zeg maar.
1: Maar het is ook niet menselijk.
2: Het is, ik vind het echt wel heel mooi als je het goed kan.
0: Ja, het is sierlijk.
2: Ja, het is sierlijk, maar het is ook echt heel pijnlijk.
1: Ja, sierlijk, maar je moet wel de juiste been hebben. Snap
0: je het aantrekkelijk als vrouwen dat doen? Vind je het een mooi plaatje als een vrouw helemaal sierlijk met jurkje hakjes?
1: Want die heup die komt dan meteen in die 50 graden extra. Nee, maar het is gewoon zo.
2: Echt wel.
0: Het heeft iets heel mooi vrouwelijk.
1: Ja. Alleen, het loopt gewoon niet. Want ook als je een vrouw, en vooral als ze, laat maar zeggen, de trein moet halen, dan kunnen ze alleen maar op de tenen moeten ze rennen. Ja, dat ziet er echt heel vreemd uit.
2: Ja.
0: Maar ik ben denk ik wel een van de weinige mannen die vrouwen in sportieve kleding leuker vindt, aantrekkelijker vindt dan hakjes.
2: Oh ja?
0: Ja.
2: Oh.
0: Ja, ik vind een vrouw die... Kijk, voor een keer een galaatje vind ik mooi, hè? Maar vrouwen die helemaal opgepompt, helemaal opgepimpt... Nee hoor, een trainingbroekje, een trainingsbroekje, ja, okay. En sneakertjes... vind ik vaak aantrekkelijker.
1: Ja, is ook zo.
0: Vind je niet?
1: Nee, ja, ik ben met
0: je. Ik ben niet de enige, joh.
2: Daarom houden jullie ook van mij natuurlijk.
0: Ja, absoluut. Absoluut. Nou, Madonna, waarom is ze dan nog een keer in het nieuws? Nou, er zou een biopic komen over haar leven. Die is nooit van de grond gekomen omdat er niet genoeg geld was. Nou ja, boeit verder niet. Daarom genoeg redenen om Madonna vandaag in de mashup te gooien. Ik zat te denken aan Hang Up. Ja, hoor je niet vaak bij Slammer natuurlijk. Maar ik denk, wat nou als ik er een Slam-versie van bouw? Kunnen we misschien wat vaker draaien, toch?
1: Ja, toch.
0: Met Alesso eronder. Zijn we er klaar voor?
1: Helemaal.
0: Let's go.

0: mashup.
1: Waanzinnig. En ik zit net te denken, ze heeft het over hang-up. Maar vooral met het weer, hang-up. Kennen jullie dat?
2: Hang-up?
1: Hang-up.
2: Ja, van die groene dingen tegen de schutting omhoog.
1: Nee, dan pak je een pak yoghurt.
3: Ja,
1: Petje, dit ga je echt lekker vinden. Een pak yoghurt.
2: Ja.
1: Dan pak je een grote theedoek. Die doe je over een pan.
2: Ja.
1: Dan doe je op die theedoek doe je de yoghurt. Dan lekt het uit. En dan moet je wel veel suiker bij gooien. Want
2: yoghurt.
1: Anders krijg je later geen diabetes. En dan kan je bijvoorbeeld aardbeien of fruit in doen. Met dit weer, hang op.
2: Oh, wauw. Ja, dit heeft mijn moeder vroeger wel eens gemaakt. Ik was het helemaal vergeten. Dat is een goede tip. Dankjewel daarvoor.
1: Graag gedaan.
2: Vandaag een Madonna hang op dus in de mashup. Gelijk een leuke eettip van Erik Jan en Alesso Surrender. Als je van festivals houdt, zit je goed bij Slam. We hebben zometeen groot festivalnieuws.

0: Sunny Days. Armin van Buuren, Josh Cambi en Sunny Days. Dat is precies wat je uit je speakers wil horen volgens mij.
1: Zo.
0: Met deze temperaturen die eind deze week echt helemaal je thermometer uitschieten. Richting de 38 graden hier en daar.
1: Hoppakee.
0: Jongens, we hebben een tijdje geleden, in mei, hebben we de Slam Festival Maand gedaan. Weten jullie dat nog?
2: Ja, zeker.
0: Ik zeg het alsof het een jaar geleden is, maar het
1: groot succes was dat. Dat
0: was eigenlijk gewoon vorige maand.
2: Ja, daarom weten we het ook nog.
0: Toen hebben wij heel veel tickets weggegeven voor festivals.
1: Tientallen.
0: Want wij bij Slam houden van festivals.
1: Zo.
0: Dat weet je inmiddels. En als jij als luistervriend ook van festivals houdt, dan zit je goed hier bij Slam. Want Jules, waar hebben we de tickets voor weggegeven? Parookaville hadden we.
1: 909.
2: Lake Dance. 909 Festival. Ja, we hebben er zoveel tickets weggegeven.
0: Zoveel tickets weggegeven. Gewoon dagtickets, maar ook volledige weekendtickets, inclusief camping. Ja, daar zijn we mee gestopt. Want ja, het heette de festival maand. Een maand heeft 4,5 weken. Dat op een gegeven moment is het klaar.
1: Ja, doorgaans wel.
0: Maar nu missen we dat toch een beetje. Dus jongens.
2: Oh jee.
0: Zijn jullie er klaar voor?
1: Ja, zeker.
0: Vanaf morgen begint hier
3: de Slam Festival Zomer.
0: De Festival Zomer! Ja, wij zijn zo gek op festivals. We hebben zoveel goede connecties ook met alle festivals. Dat wij zeggen, joh, wij willen jou als luistervriend, luisteraar van Slam, belonen met dikke tickets voor festivals. Vanaf morgen gaan we gewoon verder met de Slam Festival Zomer. En wij mogen hem aftrappen, jongens.
1: Oh, heerlijk.
0: Wij hebben vanaf morgen tickets liggen voor
2: Awakenings
1: Festival!
2: Heel leuk.
0: Dat is vet, hè? Daar staan een hele hoop hele grote namen. Frankie Rizzardo, Charlotte de Witte, Jambek, Joris Voorn. Ja, ik kan nog even doorgaan. Maak je klaar voor een zomer voor zon festival momenten en vrienden die je nooit weer gaat vergeten.
1: Oh,
2: dat
1: ga ik voor.
2: Dat zijn zomertickets, nee. Volgens mij.
0: Nee, dat mag jij gaan vertellen, joh.
2: Ja, want je krijgt gewoon niet een ticket voor een dagje.
1: Nou, hè?
2: Nee. Jij krijgt van ons.
0: Nou.
2: Een ticket
0: nou.
2: Voor jou en je beste vriend.
0: Nou.
2: Voor het hele weekend.
0: Yo, maak ons nou niet gek.
2: Waanzinnig. Ja, camping erbij, alles op en aan. Nou, hoe leuk is dat?
0: Waanzinnig, de Slam Festival Zomer is begonnen. En vanaf morgen win je in de Slam Middagshow tickets voor jou en je vrienden. Weekender tickets, zoals ze mooi heet. Inclusief camping voor Awakenings Festival. Dus ook morgen Slam luisteren. En overmorgen en de rest van de zomer. Want geloof mij, dit is niet het enige festival. You don't

0: Lafuente, die ook een hoop festivals gaat zien deze zomer natuurlijk weer. Time to go! En vanaf morgen dus tickets voor Awakening Festival, waar je kans op maakt hier bij Slam in de festival zomer.
1: Echt waanzinnig.
0: Lekker, hè?
1: Ja, super.
0: Waar ik ook zin in heb, is beatboxen zometeen. Julia en ik hebben weer een nieuw liedje meegenomen. Erik Jan is de scheidsrechter.
1: Hallo.
0: Streng, doch rechtvaardig. Die gaat vanaf de zijlijn alles weer goed in de gaten houden. En jij als luisteraar...

0: van dit jaar. Shakira, komt eraan.
1: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
2: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
1: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
3: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
4: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied
5: op deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
7: Oranje fans opgelet. KPN.

0: werkzoeken.nl voor campagnes met een lage kost per hire.
1: Yes!
2: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Werkzoeken.nl voor een groepenmarketing die wel werkt.
1: Yes!
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
6: Sorry, het is WK.
7: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
4: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
8: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
11: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
12: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
13: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout.
14: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
13: Dat zeg ik.
15: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
16: Kom maar verder.
15: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
16: Hij is weer klaar.
15: QuickFit en weer verder.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
2: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Slim weer door Weer Online. De zon die schijnt, vanavond blijft het zomers en warm komende nacht. Ja, het wordt een plaknacht hoor. 16 tot 20 graden. Ik zou lekker alles openzetten als ik jou was. Want morgen zeer zonnig. 31 tot 36 graden. En de rest van de week wordt het nog heter. Tropische temperaturen zou ik haast zeggen. Dan even naar de wegen met de Flitsmeister. 27 vertragingen, 114 kilometer in Nederland. Dit zijn ze vanaf 24 minuten. Of met een bijzondere oorzaak. De A4 richting Amsterdam tussen Prins Klausplein en Zoetewaardendorp. 24 minuten daar. A12 richting Arnhem tussen Bunnik en Maarn. Auto met pech. 1 uur en 1 minuut. Ja, het is toch die 1 minuut die het hem doet, hè. A12 richting Utrecht tussen Bleiswijk en Gouda. Auto met pech. 34 minuten. A16 richting Breda tussen Terbrechtseplein en de Van Brienoordbrug. Een auto met pech daar. 30 minuten. En de laatste A20 richting Gouda, flinke nog daar, tussen Prins Alexander en Gouwe, 1 uur. Laatste, even kijken hoor, dit was hem. De flitsers dan zijn er 3. De A12 richting Gouda, 44.1. A16 richting Dordrecht bij 40.5. En de A28 richting Assen bij 165.2. Het is 6:30 geweest. Daphne zit bij het ANP en zij heeft de headlines voor ons. Hallo Daphne.
4: Goedenavond. Een conciërge uit Zoetermeer die terecht staat voor ontucht met schoolkinderen heeft veel meer slachtoffertjes gemaakt. Hij heeft niet aan 2 kinderen gezeten, maar aan 7, bleek tijdens het proces. Een meerderheid van de Tweede Kamer is het eens. Er moet een waarschuwingsetiket op producten met PFAS komen. Sommige partijen wilden zelfs een verbod op de gevaarlijke stof, maar dat plan kwam er niet doorheen. En het OM heeft een levenslange celstraf geëist tegen een man die meegeholpen zou hebben bij een massaslachting in Rwanda. Daarbij werden 3000 Tutsi's gedood. Eind jaren 90 vluchtte de man naar ons land. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
3: Yo.
5: Patrick, Erik, Jan en Julia.
3: We gaan weer beatboxen zometeen. 2 nieuwe tracks staan voor je klaar. Jij mag kiezen. Naar Shakira en Burna Boy.

0: van Ian Carey. En Keep On Rising hier bij Slam in de Middagshow, waar je zometeen Stromae krijgt, Alloch On Dans. En ook nieuwe muziek van Clooney en Groove Theory. One question. Beatboxen. Maar eerst gaan jullie en ik de ring in, want we gaan weer beatboxen.
1: Yes, klaar voor jongens.
0: Spannend jongens, we hebben allebei een nieuw liedje meegenomen. En jij als luisteraar mag kiezen, pak de Slam erbij. Rechtsbovenin het tekstblondetje, het WhatsApp-icoontje. Kom je dus uit je eigen WhatsApp, kan je stemmen. Je appt alleen even Julia of Patrick. Een audio-appje is nog leuker. En dan kun je ook even een motivatie geven natuurlijk. Hè. Dat is ook leuk om even van je te horen. Ben je klaar voor Jul?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Let's go. Team
2: Julia. Zeg je zomer, dan zeg je eigenlijk Team Rush Hour. Deze twee gasten zijn ook vrienden van Slam. Ze zijn allebei super lekker, maar hun muziek is nog veel lekkerder. Echt waar.

daar gisteren gewonnen, dus deze nog een keer. De Bauza, je kent ze van dat Piano House liedje, wat een grote hit was in, of is eigenlijk nog steeds, hè. Drie vrolijke gasten uit Noorwegen, de Bauza. Love Myself heet de nieuwe.

0: ik vind deze is iets volwassener, vind ik.
1: Ja,
0: je moet jezelf verdedigen, hè?
2: Ja, ik wil gewoon graag even met mijn billen schudden.
0: Ja, precies.
3: Ja, maar wij niet.
2: Nou. Jij bent scheidsrechter. Jij
0: moet neutraal zijn.
3: Jij bent allebei lekkere nummers.
0: Oh ja, dat was mijn taak. Oké, wil je die tweede horen? Dan app je Patrick met de Slam App Resume Team Rush Hour in my head. App dan Julia via de Slam App of de nieuwe van De Bauza Love Myself. Dan app je Patrick met de Slam App. Meeste stemmen gelden. Uitslag komt eraan.

Clooney and the Groove Theory hier bij Slam X Mix Marathon Track of the Week One Question. Nieuwe Mix Marathon krijg je natuurlijk vrijdag, hè, vanaf 6 uur in de ochtend. En zometeen om 8 uur gaan we Slam Sunset weer opstarten. 2 uur lang hoor je lekkere DJ-sets tijdens de zonsondergang. Voor nu heb ik een One Question. Welke wil je horen?

0: Dit is nieuw van Team Rush Hour, In My Head. Wil je die horen, dan heb je Julia met de Slam App. Of ga je voor een nieuwe van de Bauza. Team Patrick vandaag. Ze hebben de piano ingereld voor een paar violen. Wil je die horen, dan heb je Patrick met de Slam App. Kleine tussenstand, scheidsrechter.
1: Ja, Jul is niet alleen, maar gaat ook lekker.
0: Oh.
2: Klopt. Spannend.
0: Nou, je mag dus nog even stemmen op Team Patrick.

0: Tramai in de Slam Middag Show. Alloog om dansen. Beat boxen. In Amerika wordt er gevoetbald. Hier wordt er gebokst in de ring. Julia en ik nemen het tegen elkaar op in die welbekende theatrale, visuele ring. Nee, het is geen visuele ring.
1: Auditief.
0: Auditieve ring. Ja, dat woord zocht ik eventjes. Dankjewel, Erik-Jan. Hij is tevens ook de scheidsrechter. En houdt alle stemmen nauwkeurig in de gaten. Want welke gaan we draaien vandaag? De nieuwe van Team Rush Hour. De knappe liefjes van Julia, In My Head. Of de Bauza, Love Myself. Nou, Erik-Jan.
2: We gaan dus even luisteren naar de binnenkomen. Voice Happiers, bedankt alsnog. Vooralsnog. Sowieso bedankt.
0: Timo.
3: Buiten omdat het airco'tje heerlijk aanstaat hier binnen, stem ik voor vandaag Team Julia.
0: Hoppakee, lekker. Oh, goed zo. Claudia.
4: Daar gaat Julia lekker winnen.
0: Dat weet je nog niet. Rosa.
5: Sorry Julia, ik vind het echt een heel leuk nummer. Ik stem voor Team Patrick.
0: Goed zo, lieverd. Zo hoor ik het graag. Marco.
6: Ik heb gehoord uit een betrouwbare bron in een studie uit Oxford dat Julia deze gaat winnen. Dus Julia.
0: Oké, okay, Marcootje. Jojo.
7: Ja, go power. Team Julia.
0: Okay,
7: Team Rush Hour. Natuurlijk. Tropische tunes op een tropische zonnige middag.
0: En zo is het. Nou, ik voel hem een beetje aankomen. Ja. Maar we kijken even naar de scheidsrechter die natuurlijk de exacte percentage heeft.
2: Jawel, welbekende plussen en minnen. Voice heb je eens meegenomen. En dat resulteert, ja, je zat inderdaad goed. Met 64% is de winnares Team Julia, Team Rush Hour.
0: Beatboxen. Ja, op zich terecht, Jul. Die van mij was goed, maar dit is ook erg lekker. Van de Elias, toch? Replay.
8: Ja, maar deze van Team Rush Hour.
0: Team Rush Hour, In My Head. In de

0: Julia, dit integraal staat meezingen. Dat is het voordeel. Je kent de tekst natuurlijk al.
1: Ja, maar het is ook een super leuk liedje.
0: Het is een heel erg leuk liedje. Ik denk wel dat we deze veel gaan horen deze zomer, al dan niet op de festivals. Team Rush Hour, winnaar van beatboxen in My Head. Die zit ook voor de rest van je avond in je head.
2: Precies, dat mocht jullie me zo zien fladderen. Dat is geen spasme of epilepsie. Ik heb er 20 kilo kip op, Patrick. Dat was de echt de beste keuze ever vandaag. Goeie,
0: hè? Ja, we hebben net even een bucket met kip besteld.
2: Wow.
0: Soms heb je daar gewoon even zin in. Even zo'n enorme emmer met kip. En gewoon ja, schaamteloos naar binnen werken. Heerlijk.
2: Heerlijk, ja. Ik voel me echt...
0: Gaan we al.
2: Ik voel me echt smerig. Jezus, wat lekker.
0: Heerlijk, lekker. Heerlijk. Nou, klodder mayo eroverheen.
2: Maar dat nummer was ook lekker, joh.
0: Mocht je het nou veel te warm vinden, en vooral de komende dagen, hè, vrijdag gaat het richting de 38, 39 graden op sommige plekken. Mm-hmm. Blijf dan luisteren. Zometeen Rick van de Telegraaf in de studio. Hij is filmfanaat en hij heeft een paar hele goede tips voor de bioscoop.
2: Oeh.
0: Want daar is het lekker cool natuurlijk.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Niet geschoten is always miss. Nu bij Kruidvat, always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Eén jongen, twee eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
6: Oh, wat een goal!
7: Goal?
8: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
10: Domino's. Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Afne van der Meijs. De wachttijden voor een keuring bij het UWV blijven verder oplopen. Inmiddels wachten meer dan 11.000 mensen langer dan een half jaar op een beoordeling voor de WIA. Dat is een uitkering voor mensen die niet kunnen werken. Volgens minister Velbrief komt dat door een tekort aan keuringsartsen. De Tweede Kamer wil een etiket op producten die PFAS bevatten. Hiermee moeten mensen beter kunnen zien of de stoffen ergens in zitten. Het spul is namelijk gevaarlijk voor mens en milieu. Een meerderheid steunt het idee en vraagt om zo'n etiket uit te werken. Sommige partijen vroegen om een verbod op de stof, maar dat werd niet gesteund. Een conciërge uit Zoetermeer die terecht staat voor ontucht met schoolkinderen heeft veel meer slachtoffertjes gemaakt, denkt het OM. Hij heeft niet aan 2 kinderen gezeten, maar aan 7, bleek tijdens het proces. Verder zou hij tientallen kinderen stiekem hebben gefilmd. Het OM wil hem 7 jaar achter de tralies hebben. En in Frankrijk hebben ze vandaag de warmste dag sinds het begin van de metingen 80 jaar geleden gehad. Het werd er zo'n 30 graden, een gemiddelde van de dag en nacht. Door de hitte hebben niet alleen scholen aangepaste tijden. Ook de Eiffeltoren en het Louvre hebben hun openingstijden aangepast. En dan nu het weer van Weer Online. Komende nacht daalt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. Morgen is het zeer zonnig en warm met maximaal 36 graden. Op de Wadden 10 graden koeler. En dit was het nieuws op Slam.
12: Dankjewel Daphne, 7 uur, zometeen Another en ook Pitbull komt eraan. En de beste tips voor de bioscoop als je de hitte wil ontwijken de komende dagen ontlopen. Die krijg je zometeen van Rick de Graaf van de Telegraaf. Eerst even naar de wegen met Flitsmeister, 9 vertragingen. Dit zijn langs de A1 richting Hengelo. Tussen Voorst en IJsselbrug, ongeluk daar, 40 minuten. A4 richting Den Haag tussen Benelux en Pernis, 20 minuutjes. De A4 richting Den Haag tussen Pernis en Schiedam-Noord, parallelbaan dicht daar door een technische storing. Een kwartier. A20 richting Gouda tussen Prins Alexander en Moordrecht, 12 minuten. En de A50, er zit er eentje te zuchten hier. A50 richting Arnhem tussen Paalgraven en Ravenstein. Een kwartier. Heeft er veel kipnuggets op.
13: Ik voel me zo slecht.
14: Ja, jullie hebben ook echt zitten bunkeren.
13: Er zijn zoveel mensen in de wereld die honger hebben, weet je. En we vreten bijna tot kokkens toe kip.
14: Maar ook een familiebak heb je. Er staat er 4 porties friet bij. Die zijn er ook op.
12: Nee, niet helemaal.
14: Er liggen er nog 3. 3 patatjes.
12: Kan niet meer.
13: Flitsers. A4 Bergen. Op zo'n richting grens met België. Bij Hoge Heide, 241. A12, Utrecht-Gouda, bij Woerden, 44,1. En de A28, Hogeveen-Assen, bij Hooghalen. Staat ze flits bij 165,3.
12: Dankjewel!
9: morgen. Eer Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
6: Domino's. Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
6: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Zometeen vanaf 8 uur. Patrick, Erik, Jan en Julia.
12: De beste filmtips wat betreft nieuwe films krijg je zometeen als je de warmte wil ontlopen. Ook hoor je Dom Dolla, Nio, Pitbull. En nu eerst aan Honor, Talk to You.

0: Pitbull, Give Me Everything hier bij Slam. Jongens, het is een bloedje fysiek het heet. De salamanders die lopen over de muren en het wordt nog heter. Hè? Het wordt vrijdag 38 graden. Ja, nou vinden we het wel lekker, maar ja, wel tot op zekere hoogte. Er zijn denk ik ook een hoop mensen die luisteren. Die denken van ja, hallo, dit trek ik gewoon niet. Waar ga ik heen? Nou, waar ga je dan naartoe? Naar de bioscoop, jongens.
1: Ja!
0: Dan ga je naar de bioscoop.
1: Erko.
0: We hebben Rick de Graaf in de studio van De Telegraaf. Yeah!
2: Yes. Zo, en er is weer heel wat nieuws, hè? Want als ik...
0: Zit hier nou die stomme film weer?
3: Disclosure Day.
2: Je dacht, hij spreekt Afrikaans, maar het is... ik heb de trailer gezien. Volgens mij is het mijn ding. Disclosure Day. Heb je hem gezien?
4: Ik heb hem gezien. Nou, ik zou je sterker vertellen. Ik heb hem gezien. Ik moest hem zien, want ik kon de regisseur... Steven Spielberg spreken daarna.
0: No, echt waar? Ja, heb jij Steven Spielberg gesproken?
4: Ja, ik heb hem gesproken. Ik heb hem twee keer hand gegeven. Sindsdien deze hand niet meer gewassen. Dus
0: je rechterhand.
4: Ja, terecht.
2: Oh, iconisch. Oké.
0: Okay. Oh, ik denk dat Erik Jan hem zo even gaat aflikken. Ja, we zijn dus op zoek naar tips voor films. En Rick, jij bent natuurlijk filmfanaat. Jij weet er alles en overal van. Hoe heet die film nou?
2: Disclosure Day.
0: Disclosure Day. Die draait nu in de bioscoop. En jij hebt er helemaal zin in.
2: Ja, ik heb die trailer gezien.
0: Is helemaal jouw ding.
2: Ik was meteen hooked.
0: Ja. Wat maakt die film nou zo vet?
4: Het is een beetje. Het tapt een beetje in, het, in de realiteit als het gaat om alien invasies. Kijk, ik denk als je 20, 30 jaar geleden had gezegd dat je geloofde in aliens, dan kreeg je zo'n witte jas aan met de lange mouwen, weet je wel. Zeg ze, nou, ga jij maar even in die hoek zitten. En nu, maar tegenwoordig kun je dat wel gewoon zeggen. Want er zijn allemaal beelden uitgekomen door het Pentagon en zo. Hè, die van die beetje van die kochelige beelden. Mm-hmm. En mensen zeggen van, hé, zie je wel, het is, ze zijn gewoon echt en ze zijn er. En het is toch heel voorzichtig, Spielberg zelf ook. Zei, ja, ik geloof wel dat er iets is, maar wat, dat weet ik niet. Ja, dat is wel makkelijk om te zeggen. Maar hij zegt nu ook van, ja, nee, ik ben er ook van overtuigd. Ze hebben ons ook al wel gewoon bezocht en zo. En er zijn steeds meer mensen die daarin geloven. En deze film gaat daar ook over. En vooral de vraag van, als het uitkomt, hoe gaan wij daar dan mee om?
0: Ja.
4: En dat vind ik wel een leuk vraagstuk. Want ik denk als je dat 30 jaar geleden op een lineaire tv laat zien. Iedereen kijkt gewoon naar dat nieuws. Ik denk dat iedereen dan echt in shock is. Ik vraag me dat af tegenwoordig. Als je nu beelden zou zien daarvan. Eerst denk je het is AI. Dan zegt de betrouwbare media zegt het is echt. En dan nog denken heel veel mensen. Nou de route stikken
0: geloof er niks van.
4: Nee, geloof er geen zak van. En daarna gaan mensen misschien een beetje tot realisatie over. Oh, het zou zomaar echt kunnen zijn. Maar ja, wat dan nog of zo.
0: Is het voor iemand die zoals ik niet echt van science, want het is natuurlijk wel science fiction, toch?
4: Ja.
0: Die daar niet zo van houdt. Is het voor zo'n persoon een leuke film?
4: Ja, dat denk ik wel.
2: Ja, maakt die trailer de film waar?
4: Ja, het is ook een non-stop achtervolging. Kijk, er zit dus een beetje een shadow organisatie achter. Die probeert de waarheid, zeg maar, niet naar buiten te laten komen. Er zit heel veel conspiracy theory-achtige dingen in. Wat het echt heel interessant maakt. En Spielberg is nog steeds gewoon een meester. Het is fantastisch in beeld gebracht. Flink tempo. Echt een lekkere film met een hoop verrassingen. Want ja, er is heel veel mysterie omgeven die film. Ook qua trailers hebben heel weinig weggegeven. Dus ook van de hele laatste acte zit eigenlijk niks in. En dat vind ik wel verfrissend. Tegenwoordig wordt alles al weggegeven in promo's en trailers en weet ik wat allemaal. Ja. Dan denk ik, nou, volgens mij heb ik de film wel gezien als je een trailer ziet. Ja,
0: bij deze dus niet.
4: Bij deze niet, nee.
0: Welk cijfer geef je hem?
4: Ik geef mijn 8.
2: Oh, dan gaan we meteen boeken.
0: Ja, ik denk dat jij zit zo om 5 over 8 in de auto.
2: Ik zit helemaal
0: in de bioscoop. Ja, ik dacht jij liep vast, maar het zit een ding uit die film. Zijn er nog meer tips, Rick, voor als je het veel te warm vindt de komende dagen en lekker naar de bioscoop wil?
4: Ja, nou, ik denk dat je sowieso goed zit inderdaad in die airconditioning van de bioscoop. Lekker in dat plusje wegzakken. Je hebt een paar hits geregisseerd door YouTubers, notabene. De films Obsession en Backrooms gaan door het dak wereldwijd. Die zijn voor een appel en een ei gemaakt. En die halen inmiddels honderden miljoenen dollars binnen.
0: Echt?
4: Geregisseerd door gasten van begin 20. Die gewoon de Mandalorian hebben geklopt in de bioscoop. Dat vind ik wel echt tof.
0: Vet.
4: En dat zijn hele goede films. Dus die kan ik zeker aanraden. En Toy Story 5. Voor de familie is er ook wat.
0: Toy Story 5 zijn natuurlijk.
2: Jongens, ja, die schijnt voor volwassenen echt de bom te zijn. Dat begreep ik.
4: Ja, het is wel leuk. Omdat je daarin gaan ze een beetje ook echt in op de actualiteit. Waarin dus kinderen eigenlijk alleen nog maar achter iPadjes zitten en zo. En het spelen zijn verleerd. Buiten spelen. Maar ook hun fantasie gebruiken en zo. En dat is best wel een actueel thema. En dat doen ze goed in Toy Story. Dus voor iedereen is er wat uit te halen, hoor.
0: Genoeg tips voor het komende bloedfysiek het hete weekend. In ieder geval lekker in de bioscoop. Het lekker cool is. Rick van de Telegraaf! Dank je wel!

0: Daisy Bizu, Into the Stars hier bij Slam.
1: Patrick, Erik-Jan en Julia.
0: Hoi, dat zijn wij. Het is bijna 7:30. Ja. Hoe is het met je huidje eigenlijk, joh?
2: Van mijn komkommer bedoel je?
0: Ja, want voor de mensen, mocht het gemist hebben, we hebben eerder vanmiddag een komkommer-workshop gekregen van Jul. En de grote verrassing was het van vandaag. We hebben ons gezicht ingesmeerd met bevroren komkommer. Nou, inmiddels zit er ook weer friet en gefrituurde kip in. Dus het heeft waarschijnlijk voor ons uit niks gedaan. Maar...
2: Nee, maar je moet dus gewoon even straks bij de supermarkt, als je misschien nog geen komkommer in huis hebt, even een komkommertje halen. Die snij je schuin door de midden. Die leg je dan in de vriezer. Morgenochtend word je wakker, een beetje zo'n slaperig puffje hoofd. Komkommers smeer je eroverheen.
0: En dan ben je helemaal het vrouwtje van mannetjes.
3: Nou, we hadden net het nummer Into the Stars. Je hoorde net een alien. Trouwens, die Atlas I-30i, of weet ik veel hoe dat ding heette, die komeet die langskwam, die is 8 miljard jaar oud, hebben ze een beetje berekend. Middels de Hubble's telescoop. Ik heb ook geen idee hoe ze dat doen. Maar dan kunnen ze heel goed kijken. En op een gegeven moment zegt zo'n wetenschapper, die is 8 miljard jaar oud,

0: Zometeen hebben wij onze Esther aan de telefoon. Esther zit in de oranje bus. De Dutch Army bus.
1: We gaan even bellen naar Amerika.
0: Ja, we gaan even bellen met Amerika inderdaad. Zij zit in die bus die heel de tijd op tv is. Die je op elke viral filmpje ziet. Waar die hele oranje menigte achteraan loopt. En ja, de Dutch Army noemen ze het ook wel, hè. En we hebben haar even nodig ook. Want we hebben een Amerikaanse vriendin gemaakt. We hebben vrienden gemaakt in Amerika. Iemand die zich bij de Dutch Army wil gaan voegen. Dus we moeten Esther even vragen of zij wat kan regelen vanmorgen. Of donderdag.
1: Voor onze Rachel.
0: Onze Rachel Jackson. Dus dat zometeen hier bij Slam. Een new religion heeft ze eigenlijk, hè? Deze Rachel. Deze Bibi Rexha, hoor je zo.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
6: Yes!
7: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
5: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
6: Yes! Ik

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
2: Sportief.
3: Oké. Okay.
2: Betrouwbaar.
3: Oké. Okay.
2: Oh, en zuinig.
3: Oké. Shun.
2: Sorry?
3: Je zoekt de vakgarage Occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
4: Vind jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
5: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
4: Vind jouw vakgarage Occasion op vakgarage.nl. Of bij jouw lokale vakgarage.
5: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
6: Goedenavond, je luistert Slam en je weerupdate door Weer Online. De zon die schijnt. Vanavond blijft het zomers en warm. Komende nacht daalt de temperatuur iets. Maar niet veel hoor, 16 tot 20 graden. Morgen veel zon, 31 tot 36 graden. Dan even naar de wegen met Frits Maarten. Eén vertraging, A1 richting Hengelo tussen Voorst en IJsselbrug. Ongeluk, 30:30. En 3 flitsers A4 richting de grens met België bij 241.0. De A13 richting Rotterdam bij 15.2. De A28, de laatste, richting Assen bij 165.3.
7: Patrick, Erik, Jan en Julia.
6: En contact met Amerika zometeen. Esther Plaatsen hoor je zo in de middagshow. Na Major Lazer en BB Rexha.

0: Major Lazer, Naila en Jul. Wie nog meer?
1: Nou, niet weer zo gaan beginnen.
0: Nou, wie doet er nog meer mee?
1: Ja. Fused, ODG. Ja?
0: Oh, dat is goed toch?
1: Ja, precies.
0: Heel goed, Jul.
1: Oeh, ik zei net gek, hè?
0: Ja, je zei het heel gek net achter de schermen.
1: Ja.
0: Fused ODG. Het was de Light It Up hier bij Slam. Het WK is ook lekker upgeleid. We zijn lekker aan het gaan. Donderdag gaan we weer spelen, het Nederlands elftal. En gisteren hadden wij onze grote Amerikaanse nieuwe vriendin, Rachel Jackson, aan de telefoon. En zij is, ja, ze wil heel graag de Dutch Army joinen. Nu hoor ik je denken, waarom? Dat hebben we ook gevraagd. Ze zegt, in Kansas City leeft het hele voetbal niet zo. Zij vindt Nederlanders fantastisch. We hebben gisteren een videogesprek met haar gehad. We zagen haar zitten daar ook in Kansas. Zij zit daar gewoon in een oranje shirt. Zo graag wil ze bij de Dutch Army. Ze heeft zelf een Nederlandse vlag gekocht. Ze heeft Nederlandse liedjes uit haar hoofd geleerd.
2: Oranje kralen.
0: Oranje kralen, maar er was eigenlijk nog iets dat ze wilde. You know, the big orange bus.
3: Yes,
0: the double
3: it was
0: bus.
3: In Texas, yes.
0: Yeah.
3: Oh, yes.
0: You want to join that, right? The bus.
3: Yes. Can you get my husband on with me, too?
0: Oh!
2: Oh, wow. Oh, wow.
0: Easy on, Rachel.
2: Give
0: easy
2: her a finger and she takes your hand.
0: Here's what we're gonna do. Tomorrow, we're calling with our contact in the orange bus. We're gonna ask her if you can join with your husband the orange bus. Okay?
3: That'd be amazing.
0: Nou, en nu is het vandaag. Moeten we onze Esther maar even bellen. Onze Esther in Amerika.
2: Lekker, ja? Man. Kansas, hè? Zit zo.
0: Kansas.
4: Esther Plaatsen, Esther Plaatsen, Esther Plaatsen, Esther.
0: Ja, verbinding met Kansas City. Laat je horen voor onze Esther Plaatsen. We hebben een videoverbinding en daar staat zo onze Esther, ons contactpersoon in de oranje bus, de Dutch Army fanbus. En we zien haar voor de bus. Hallo Esther.
5: Hallo, goede. Ja, hier is goedemorgen, goedemiddag voor jullie.
2: Goedemorgen. Ja. Waar zitten jullie nu?
5: We zitten nu net buiten Kansas City. We zijn gisteren aangekomen. We hebben 2 dagen in de bus gezeten. Onderweg bij zo'n hotel. Het was al een hotel. Echt aan de rand van zo'n snelweg waarvan je denkt, ja, hopelijk komen we hier levend uit.
0: Die je kent van de films, waarvan die hooiballen voorbij
5: waren. Ja. En dat was echt... Ja, echt hoor. En er was de hele nacht ook nog mega onweer.
1: Oh.
5: Maar het is allemaal goed gegaan. Iedereen is heel uit aangekomen in Kansas City.
0: Onze Esther Plaatsen, live vanuit Kansas City. Hoe ziet komende donderdag eruit? Want dan gaat het natuurlijk gebeuren, hè?
5: Ja.
0: Nederland gaat weer spelen.
5: We hebben gezien wat de Brexit was in Houston. Waarvan we, denk ik, ja, er waren een paar duizend Nederlanders. Maar daarnaast nog tienduizenden Amerikanen in het oranje. Die parade, daar kwam geen eind aan. En ja, dat is hier wat we horen ook. Het is wel een kleinere stad, maar we horen ook van heel veel mensen die komen vanuit andere steden, want ze willen dit. Het is een bucketlist iets.
0: Tuurlijk.
5: Ze willen ooit eens in hun leven meemaken, zo'n Dutch fanwalk. Dus we weten het gewoon niet en we laten het maar gewoon gebeuren.
0: Dus er komt sowieso weer een mooie fanwalk donderdag. Es, we hebben nog even een vraag. Een hele open vraag. Wij hebben contact met Rachel. En Rachel Jackson, zij is een Amerikaanse vrouw. Zij woont in Kansas City. En zij heeft zich een beetje bekeerd tot de Dutch Army. Tenminste, dat wil ze graag.
2: Tot het oranjedom.
0: Ja, het is echt tot het oranjedom. Dat is een hele mooie. En we zijn een beetje bevriend met haar geraakt. En ja, het is echt... Je moet de beelden maar even op onze socials gaan bekijken, Es. Want zij is helemaal fan geworden van Nederland. Zij wil zich heel graag voegen... bij de Dutch Walk, de grote oranje stoet, die donderdag dus door Kansas City gaat. En zij woont daar. Ze heeft al oranje kleding, ze heeft alles al. Wat kunnen we voor haar regelen? Is er een mogelijkheid dat zij met jullie mee kan?
5: Ze kan zeker achter de bus aanlopen, want dat is natuurlijk de ervaring die je moet meemaken. Op de bus kan het niet, helaas, want we hebben een heel beperkt aantal plekken... Die zijn vergeven voor de leden, ook onze partners die ons helpen om die bus hier te krijgen. En de pers, want er komt natuurlijk al die beelden moeten ook geschoten worden. Dus wij krijgen elke 2 minuten nieuwe pers aan boord. Dus dat kan niet, maar de ervaring zelf is natuurlijk meelopen in de fanwalk. Dus ja, dat zeker doen. Ja.
2: Regel maar een mooi VIP-plekje direct achter de bus, Es.
5: Direct achter de bus,
0: kun je een mooi VIP-plekje regelen voor onze Rachel?
5: Ik ga een VIP-plekje regelen dat ze direct achter de bus. En dan moet ze ook zorgen dat ze meteen meeloopt, want het is druk.
2: Het is volle bak.
5: Achter de bus en gaan we ervoor zorgen.
0: Nou, dat is fantastisch.
2: Dankjewel.
0: Dat is fantastisch. Dan brengen we jullie sowieso wel even in contact. We gaan de beelden voorbij zien komen komende donderdag. En als laatste nog even een voorspellingje. Wat het gaat worden? Nederland-Tunesië.
2: Oh ja, Es.
5: Ja, we gaan wel winnen. Ik moet uitkijken dat ik niet zo optimistisch ben, maar ik heb toch zoiets. Het mag wel 5-0 worden.
0: Heel goed. Ja, ik ga met je mee hoor. Ik denk dat we een finaal gaan inmaken.
5: Dit moeten we makkelijk kunnen pakken.
0: Sowieso.
5: En dan worden we hopelijk, nou ja, ik zou het wel leuk vinden om naar Mexico te gaan. Dus,
0: dat snap ik,
5: en,
0: ja.
5: En dan wordt het ook weer een pittige wedstrijd, maar dat wordt qua ervaring wordt het ook weer fantastisch. Dus,
2: heel veel plezier en succes.
0: Donderdag gaan we het zien en horen. Donderdagavond, heel laat hè. Eigenlijk vrijdagochtend is het.
5: Ja, voor jullie is het 1 uur.
0: Ja, het is heel laat. Ja. Maar voor jullie is het op een normaal christelijk tijdstip.
2: Ja, dan komen we net de kroeg uit.
0: Ja. Ja, joh, daar ga ik weer in. Laat je horen voor onze Esther plaatsen! Dankjewel, Esther. Tot snel weer.
5: Is goed. Doei.

0: Klopt dat nou niet? Nee. Miss Independent hierbij. Slam. Nee, we houden van je. Je kan een hoop, maar zingen is niet jouw...
1: Nee, dat is het allerlaatste wat je moet doen.
0: Juist de kant. Slam Sunset zit eraan te komen vanaf 8 uur.
1: Hij was lekker gisteren.
0: De hele zomer lang. Was goed, hè?
1: Ja, hij was goed.
0: Ik heb het helemaal uit zitten luisteren ook. Ik stond op de parkeerplaats voor de deur. Ik ben nog tot 10 uur blijven zitten. Tot niet gek onder. Wij doen de hele zomer Slam Sunsets. Julia Nico hoor je straks om 9 uur. En zometeen om 8 uur Joddo. Jarno van der Wielen, die is bij je de rest van de avond. Die loodst je door deze heerlijke sunset heen. Daarvoor hoorden wij Esther plaatsen.
1: Ja.
0: Die het gaat regelen dat onze Rachel Jackson mee mag lopen.
1: Op de fanplek, direct achter de bus. Ja, hoe cool is dat?
0: Dat is fantastisch, toch? Dat is fantastisch. Dus laten we dan morgen Rachel weer even bellen om haar te verblijden met dit goede nieuws.
1: Ja, we blijven bezig. Gezellig, man.
0: Ja, we blijven bellen met Amerika.
2: Zullen we elkaar niet gewoon even bellen?
0: Misschien makkelijker. Dat wij er tussenuit springen, bedoel je?
1: Ja, maar straks als Rachel een serial killer, dan hebben wij het op ons gewend.
0: Nee, helemaal niet.
1: Jawel.
0: Nee, helemaal niet.
2: Oké, jawel. Gek.
0: Dat hoor je morgen hier in de Slam Middagshow. Vanaf 5 uur zijn we weer bij je. En morgen hebben wij Weekenders liggen. Weekendtickets voor...
2: Awakening Festival! Oh, zo leuk.
0: Dat is 10 en 11 juli. Jij kan erbij zijn. Dat wordt een waanzinnig festival. Dus luister ook morgen naar de Slam Middagshow. Jongens, weten we nog een tijdje geleden? Nee, toen was je op vakantie, joh. Toen had EJ deze in beatboxen. De nieuwe Skrillex met Dario G.
1: Ja, dat was een toppetje.
0: Die Dario G gebruikt heeft. Draaien we nu gewoon eventjes helemaal. Skrillex.

0: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Pas je eindelijk het perfecte...

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastned. Ga naar fastned.nl/gratisladen.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 52 euro op transavia.com.
3: Maak je huis schoon en fris met Wibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter, spray plus navul, diverse varianten, 2 stuks voor maar 5 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Wibra.nl. Dat doe je goed. Wibra.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
14: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we Oranje.
17: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
18: Goedenavond, ik ben Afton van der Meijs. In Luik zijn vanmiddag 2 jongeren verdronken in een verlaten steengroeve. De brandweer laat weten dat er een onderzoek is gestart om erachter te komen hoe het ongeluk kon gebeuren. De hulpdiensten laten daarbij nadrukkelijk weten dat het zwemmen in verboden of onbewaakt water gevaarlijk kan zijn. Er start een groot evacuatieplan voor de honderden schepen die vastzitten in de golf en die weg moeten via de straat van Hormuz. Met alle schepen wordt contact opgenomen om te kijken hoe ze kunnen vertrekken, meldt de VN. Nu er een vredesakkoord is tussen de VS en Iran, gaan er weer mondjesmaat schepen door de straat van Hormuz. Het KNMI verwacht dat Nederland donderdag op vrijdagnacht de warmste nacht ooit ingaat. In de beeld zakt de temperatuur waarschijnlijk niet onder de 24 graden. Daarmee wordt het huidige record uit 2018 verbroken. In het zuiden van het land kan het 's nachts zelfs nog warmer blijven. En na Lionel Messi heeft nu ook Cristiano Ronaldo zijn record op een WK binnen. In de wedstrijd tegen Oezbekistan maakte hij de 1-0... en daardoor is hij de eerste voetballer die ooit op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Zijn eerste WK-doelpunt maakte hij op het WK in 2006 in Duitsland. Gisteren werd Messi topscorer op alle WK's. En dan nu het weer van Weer Online. Komende nacht daalt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. Morgen is het zeer zonnig en warm met maximaal 36 graden. Op de Wadden 10 graden minder. De komende dagen wordt het nog een paar graden warmer. En dit was het nieuws op Slam.
19: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
20: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
21: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
22: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
0: oud om door te beuken. HAIX.nl.
1: Unleash your energy.
2: Het festival Stereo Sunday is back again. Vrijdag 3 en zaterdag 4 juli in het Juliana Park in Venlo. Heavenly House, legendary dance, urban and hardstyle music. Be there or cry later.
23: Stereo Sunday
24: is your fun day.
2: Get your tickets op stereosunday.nl.
25: De pers

0: 20. Altijd laag.
1: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: The sun goes down, the vibe goes up. De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ sets. Dit is Slam.

We doen een klein beetje goede vibes erin. Klein beetje hitte. Klein beetje verkoeling. En de beste DJ sets in de mix. En dan krijg je een heerlijke cocktail die je nog even moet schudden. Maar ik wil samen met jou de zon zien zakken in de zee deze zomer. En dat gaan we doen onder leiding van de beste beats. Tussen 8 en 10. Iedere avond. Deze zomer lang krijg je de Slam Sunset. Met dit uur in de mix. Ga genieten van Jotto.

Life is giving lemons right now. Kijk eens voor je, die prachtige zon die aan het zakken is. Die lucht, die wolkjes er doorheen. En dan ook nog eens het beste voor je oren. Als je de Slam Sunsets hebt aanstaan. Want deze hele zomer vieren we de zomer extra lang. Met tussen 8 en 10 de beste DJ-sets. En Jotto is lekker bezig. Je hoorde net zijn track met Julia Church en No Ending. En deze heeft hij gemaakt met de invloeden van Toto. Samen met Something Good is dit The Look in Your Eyes.

0: worden hartstikke magisch. Ik heb het al meteen door. Met deze waanzinnige soundtrack van Jotto. Dit uur in de Slam Sunset. Ik zo meteen heb meegenomen. Na 9 uur hebben we nog een DJ-setje. Dat hou ik nog even geheim. Maar als je echt niet kan wachten, slam.nl is your way to go. Er wordt lekker veel geappt, er wordt lekker veel geluisterd. Voor mensen die onderweg zijn naar hun werk of lekker thuiskomen. Je bent altijd welkom om de zomer met ons te vieren. Natuurlijk de meest gestelde vraag, ook op deze dinsdagavond.
1: Wat hoorde ik nou net?
0: Deep Dishes, Stevie Nicks en Dreams, gedaan in de rework van Jotto. En nu, you're in for a treat, want deze mix is ungereleased en is voor het eerst te horen hier in de Slam Sunset. De remix van Joris Voorn, gedaan van de track Walls van Jotto, krijg je.

Samen zien we de zon in de zee zakken op de beats van Jotto dit uur in Slam Sunsets. Nieuw concept, iedere zomeravond tussen 8 en 10 krijg je de beste beats, met later deze week bijvoorbeeld nog Armin van Buuren. En zometeen in de mix krijg je Julia Nico. En wil je nog een keertje dansen met Jotto? Hij is één keertje deze zomer in Nederland. Op 10 juli staat hij in de Melkweg in Amsterdam. Je krijgt nu zijn remix van Moby.

0: producer Jotto. Dit uur in Slam Sunset. Zometeen nog een uurtje gaan we de zon samen onderbrengen met de beste beats. Julia Nico komt eraan.
1: De hele zomer lang, elke zonsondergang. Slam Sunset.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
3: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij Fomar.
4: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
6: Verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
8: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Laat die wasmachine maar draaien hoor! Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
16: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar €0,49. Lidl, je verdient het.
18: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
19: Profiteer nu met Clubcar Wij van wel 35% korting op ZBever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Car Wij, maak het mooier.
20: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga Ga naar Hyundai.nl.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
0: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De Tweede Kamer vindt dat er meer geld naar infrastructuur moet, maar ze zijn het nog niet eens over waar dat geld vandaan moet komen. Het kabinet waarschuwt dat zonder extra geld mogelijk projecten worden geschrapt of uitgesteld. Zo is het onderhoud aan asfalt, vangrails en viaducten in het noorden van het land al opgeschoven. Door het warme en droge weer geldt in 8 veiligheidsregio's een verhoogd risico op natuurbranden. Vooral in Noord-Holland, delen van Zuid-Holland, Limburg en Overijssel wordt extra gewaarschuwd. De brandweer vraagt mensen alert te zijn en voorzichtig om te gaan met vuur in de natuur. Het moet voor de IND weer mogelijk worden om telefoons van asielzoekers uit te lezen. Ja, 21 kwam met dat voorstel en daar is een meerderheid voor in de Tweede Kamer. Sinds een paar weken gebeurt dat uitlezen niet meer. Maar de Kamer wil de telefoons weer kunnen checken om te kijken of het vluchtverhaal wel klopt. Ook voor thuisbezorgd wordt het te warm. Morgen wordt er geen eten rondgebracht. Vanaf 12 uur in de middag, zegt een woordvoerder. Alleen in Groningen en Leeuwarden blijft thuisbezorgd rondrijden. Het gaat alleen om de eigen bezorgers. Restaurants die zelf leveren, moeten hun eigen keus maken. En dan nu het weer van Weer Online. Komende nacht daalt de temperatuur naar 20 graden. Morgen is het zonnig en warm met maximaal 36 graden. De komende dagen wordt het nog een paar graden warmer. En dit was het nieuws op Slam.
1: Only Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
21: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oep, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
22: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1+1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Hé, het licht doet het niet.
24: Ik heb geen bereik.
25: Hebben we nog wel water?
26: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
1: The sun goes down, the vibe goes up. De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ sets.

Dikke shout-out naar Kevin uit Rotterdam, die vanavond vrachtwagenchauffeur is en onderweg is naar Duitsland. Sanne uit Utrecht, die de nachtdienst draait op de spoedeisende hulp. Ook respect voor Youssef uit Amsterdam, die de stad schoonhoudt met zijn avondronde bij de reinigingsdienst. En ook groetjes aan jou, dat je samen met ons de zomer viert.

kan ervoor kiezen om nu op dit moment naar Engeland, Ghana te kijken. Maar ik nodig je uit om gewoon even je ogen lekker dicht te doen als het kan. En jezelf even lekker te verliezen in de bloedhitte die nog van buiten komt. En een beetje lekker te zweven op de beat van Julia Nico dit uur in de Slam Sunset. Tot 10 uur hoor je de beste DJ-sets hier de hele zomer lang. Is dat even lekker? Hoe vind jij die laatste set voor vanavond? Laat het weten via de app van Slam.

0: Klein beetje wodka, persiklikeur, sinaasappelsap, cranberrysap.
1: En je maakt de lekkerste cocktail als je het mij vraagt voor dit moment. Dus Sex on the Beach. Oh ja, vergeet natuurlijk niet deze set erin te mixen. Dan smaakt die extra lekker. De Sunsets zijn begonnen. Iedere zomeravond tussen 8 en 10 vind je de beste DJ's. Met dit uur, Julia Nico.

0: En daar begin ik toch wel in te geloven, in karma. En ik denk jij ook, want jij hebt vandaag goede dingen gedaan, ik weet het zeker. En je wordt op dit moment goed beloond met een heerlijke Slam Sunset deze zomer. Iedere zomeravond met morgen onder andere nog Armin van Buuren. En dit is tot 10 uur. Julia Nico, met natuurlijk, normaal alleen op vrijdag de meest gestelde vraag, maar tegenwoordig ook iedere zomeravond. En dat is...
1: Wat hoorde ik nou net?
0: Een track van Kadi, It's All About Karma. En daarvoor nog Diego San Diego en Alright. De muziek van Danny Howard en After Five komt eraan in de laatste klanken tijdens de zonsondergang. Die bijna ondergaat die zomer. Van Julia Nico in de mix. Welkom bij Slam.

0: zo. Het wordt tijd om de dag in te ruilen voor de nacht. En de zon is gezakt. Onder de klanken van Julia Nico. Dat waren weer de Slam Sunsets. Morgen onder andere Zurb in de mix.
1: De hele zomer lang. Elke zonsondergang. Slam.

0: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
2: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
2: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
5: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
6: Sorry, maar het is WK!
7: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
4: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
10: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
11: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
12: Oranje. Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
13: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
14: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
15: Kom maar verder.
14: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
15: Hij is weer klaar.
14: QuickFit en weer verder.
16: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Costa del Korting. De dikste deals van Apple, Philips, Ariel en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.
19: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
20: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
21: Het beste team draagt elke dag Oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
0: jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
15: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
22: Goedenavond, ik ben Afton van der Meijs. Er moet meer geld naar wegen, vindt de Tweede Kamer. Maar de vraag is waar dat vandaan moet komen. Het kabinet geeft de voorkeur aan onderhoud van wegen. Het bouwen van nieuwe moet maar wachten. De Kamer is het daar niet mee eens. Dan maar geld lenen, een kilometerheffing en minder naar ontwikkelingshulp zijn een paar ideeën. De A12 bij Utrecht gaat dit weekend toch niet dicht. Rijkswaterstaat stelt de werkzaamheden uit vanwege de hitte. Ze zeggen dat medewerkers door de combinatie van hoge temperaturen, warm asfalt en zwaar materieel niet veilig kunnen werken. Nu worden de werkzaamheden verplaatst naar een weekend in september. In Hongarije is een man opgepakt die allerlei menselijke resten bleek te hebben. De politie vond onder meer schedels, een onderbeen en een hart in een pot. De man zou de resten hebben verzameld op zijn werk in het ziekenhuis en op begraafplaatsen. Ook heeft hij het mensenvlees klaargemaakt en opgegeten. De politie doet nog onderzoek. En voor het WK voetbal waren er twijfels of Cristiano Ronaldo het nog wel kon. Maar in de wedstrijd tegen Oezbekistan heeft hij alle kritiek aan flarden geschoten. Hij scoorde 2 keer en is daardoor de eerste speler die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Portugal had geen kind aan Oezbekistan en won met 5-0. En dan nu het weer van Weer Online. De komende nacht daalt de temperatuur naar zo'n 20 graden. Morgen is het zonnig en warm met maximaal 36 graden. En de komende dagen wordt dat alleen maar warmer. En dit was het nieuws op Slam.
23: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
24: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
23: Oh, Otrium?
24: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
25: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, 0,5 kilo voor maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
26: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
25: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
27: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.

Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.

0: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
5: Sportief.
6: Oké.
5: Betrouwbaar.
6: Oké.
5: En zuinig.
6: Oké. Shun.
5: Sorry?
6: U zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
7: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
8: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
9: Sorry, het is WK.
10: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
7: Vind jouw vakgarage occasion op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
11: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
12: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
12: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
15: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
16: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
17: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
16: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
18: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
19: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
20: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
6: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het moet voor de IND weer mogelijk worden om telefoons van asielzoekers uit te lezen. Ja, 21 kwam met dat voorstel en daar is een meerderheid voor in de Tweede Kamer. Sinds een paar weken gebeurt dat uitlezen niet meer, maar de Kamer wil de telefoons weer kunnen checken om te kijken of het vluchtverhaal wel klopt. Als het aan D66 en het CDA ligt, gaat Rijkswaterstaat geld lenen om wegen, bruggen en sporen op te knappen. Die leningen tellen dan niet mee voor de staatsschuld. In Oostenrijk doen ze dat al, zeggen ze. Het kabinet wil eigenlijk bezuinigen op infrastructuur, terwijl er al grote tekorten zijn. De hitte vraagt ook in Engeland om wat aanpassingen. De beroemde wisseling van de wacht bij Buckingham Palace gaat de komende dagen niet door. De organisatie wil ermee soldaten, paarden en bezoekers beschermen tegen de verwachte temperaturen van 35 tot 40 graden. En president Trump zal aanwezig zijn bij de finale van het WK voetbal over 4 weken in New York. Dat heeft FIFA-baas Gianni Infantino gezegd. Trump gaat samen met Infantino de beker uitreiken aan de nieuwe wereldkampioen. De afgelopen week schitterde Trump door afwezigheid. Zo is hij nog niet bij een wedstrijd van Team USA geweest. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vannacht nog lang warm. De minima liggen tussen de 16 en 21 graden. Morgen is de eerste bloedhete dag van de week, met 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden. En dit was het nieuws op Slam.
9: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
10: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
11: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook. Uit de meterkast.
10: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
13: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
14: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
15: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel. Pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar 15 euro. Wasmand in de hand. En op naar

0: Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
1: Mix Marathon.
0: Met deze vrijdag onder andere Sam Veld, Mr. Belt & Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
2: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
3: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo! Odido.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
12: Met Eurocity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
13: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
12: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity direct op nsinternational.nl.
14: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
15: Costa del Korting. De dikste deals van Delsey, L'Oréal, Garnier en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.
16: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.

0: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
3: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Hey, jij daar.
5: Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
5: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
4: Prijsvrij vakanties.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
11: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. KPN werkt niet meer samen met malafide callcenters die mensen ongevraagd lastigvallen met verkooptelefoontjes. Dat zegt Marktwaak rond ACM. Die ontdekte dat de callcenters zich vaak niet aan de regels houden. Volgende week gaan er daarom strengere regels in. Er rijden op dit moment in heel Duitsland geen treinen. Er is een storing aan een communicatiesysteem. Wat de precieze oorzaak is en hoe lang het duurt voordat de treinen weer rijden is niet bekend. Komende ochtend rijden er in Nederland tot 8 uur ook geen treinen, maar dat komt door een staking. Er is olie en gas gevonden voor de kust van Suriname. Het veld ligt op meer dan 100 kilometer van het vasteland. Echt goed nieuws voor ons, zegt de Surinaamse president. In het gebied werd eerder ook al gas gevonden. Suriname hoopt in 2030 te kunnen beginnen met boren. En in Brabant, in de buurt van Heelvarenbeek, loopt al dagen een aap rond. Het dier ontsnapte zaterdag uit dierentuin de Beekse Bergen. En inmiddels hebben meerdere mensen hem al gezien. Vandaag nog in Esbeek, ruim 9 kilometer van de dierentuin af. Het park vraagt aan inwoners de aap niet zelf te vangen, dat doen zij. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en nog lang warm. De minima liggen tussen de 16 en 21 graden. Overdag wordt het zonnig en bloedheet met 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden. En dit was het nieuws op Slam.
10: De Slam Festivalzomer. Luister naar de Slammiddagshow en win tickets voor Awakenings Festival met Adam Beyer, Mau B en Reinier Zonneveld.

0: en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Treinen in Duitsland beginnen langzaam weer te rijden. Het treinverkeer lag in het hele land urenlang stil doordat het communicatiesysteem was uitgevallen. Veel mensen zijn daardoor gestrand. Spoorbedrijf Deutsche Bahn verwacht dat het tot zeker in de ochtend duurt voordat de treinen weer normaal rijden. Mensen in Utrecht die de komende dagen even moeten afkoelen, kunnen terecht in de Domtoren. De kerk is extra lang open. Ook kunnen mensen op adem komen in musea, buurthuizen en bibliotheken. Amsterdam opende ook al zulke coole plekken in de stad, bijvoorbeeld in een supermarkt. Veel mensen konden vanavond laat even geen berichtjes sturen. WhatsApp, Instagram en Facebook lagen eruit. Al die diensten zijn eigendom van Meta. Bij de website Down Detector kwamen duizenden meldingen binnen van mensen die er last van hadden. De storing is inmiddels opgelost. En dan nog voetbal. Op het WK hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. Het werd 0-0. Daarmee komen beide landen op 4 punten. En dat is doorgaans genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Kroatië en Panama, de twee andere landen uit de groep, beginnen rond deze tijd aan een wedstrijd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en nog lang warm. De minima liggen tussen de 16 en 21 graden. Overdag wordt het zonnig en bloedheet met 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden. En dit was het nieuws op Slam.
0: De Slam Festivalzomer. Luister naar de Slam Middagshow en win tickets voor Awakenings Festival met Adam Beyer, Mau B en Reinier Zonneveld.

0: app. In de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Een commissie van de overheid die onderzoek doet naar misstanden bij de jeugdzorg gaat niet opnieuw kijken naar dossiers uit de toeslagenaffaire, dat meldt Trouw. Een aantal toeslagenouders van wie de kinderen uit huis was geplaatst had erom gevraagd. Zij willen nu dat hun gevallen alsnog op een andere manier opnieuw worden bekeken. In een ziekenhuis in Den Haag zijn twee jongens met elkaar op de vuist gegaan, meldt Omroep West. Ze kwamen allebei het ziekenhuis in met steekwonden, waarna ze begonnen te vechten. Hoe ze aan die verwondingen kwamen is niet duidelijk, er is niemand aangehouden. In Amerika is een wet aangenomen die president Trump verbiedt om op eigen houtje oorlog te voeren tegen Iran. Het parlement moet daarvoor zijn eerst toestemming voor geven. Wat de gevolgen zijn voor de oorlog nu is niet duidelijk. Er wordt sinds vorige week onderhandeld over een vredesakkoord. En de A12 bij Utrecht gaat dit weekend toch niet dicht. Rijkswaterstaat stelt de werkzaamheden uit vanwege de hitte. Ze zeggen dat medewerkers door de combinatie van hoge temperaturen, warm asfalt en zwaar materieel niet veilig kunnen werken. Nu worden de werkzaamheden verplaatst naar een weekend in september. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en nog lang warm. De minima ligt tussen de 16 en 21 graden. Overdag wordt het zonnig en bloedheet met 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden. En dit was het nieuws op Slam.
0: De Slam Festivalzomer. Luister naar de Slammiddagshow en win tickets voor Awakenings Festival met Adam Beyer, Mau B.